0: bewolkt en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten nog kans op een bui. En het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
1: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Zeeland komt thuis. Elke werkdag tussen 4 en 7. Met nieuws uit Zeeland. Sport, weer en verkeer. Zegt u het maar. En natuurlijk ook muziek. Dat is lekker thuiskomen. Elke werkdag van 4 tot 7 op Omroep Zeeland Radio.

Thuis, op het werk of onderweg. Omroep Zeeland. Altijd. Na, na, na, na, na, na. Thuis, op het werk of onderweg. Omroep Zeeland. Altijd. Na, na, na.

dag in Zeeland. Wakker worden met relaxte muziek en Marcel van den Driest. Voor een heerlijk zondagochtendgevoel. Zondag in Zeeland. Tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hemzelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zou bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuren in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden er Palestijnen gedood. In een poging om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken zijn zeker 15 migranten omgekomen. Hulpdiensten hebben meerdere verdronken migranten uit het water gehaald. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. En inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla gesloten, een andere exclave bij Marokko. De Duitse justitie wil een man uit Almelo vervolgen voor de dood van een 35-jarige man uit Enschede. Duitsland heeft daarom om zijn uitlevering gevraagd. Het slachtoffer werd maandag doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees en is volgens het OM gewurgd. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. FC Twente is uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Europa League. Na de 2-1 nederlaag tegen Ferencváros werd het in Budapest 2-2. Twente gaat nu verder in de Conference League. Ajax bereikte daarin vanaf afgelopen avond de derde voorronde door ook de return tegen Vojvodina met 4-1 te winnen. En het weer afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag ook zon en wolken. Met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 12:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen, maar of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuur in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden Palestijnen gedood. Het AI-programma Cloud heeft per ongeluk 3 bedrijven gehackt. Het systeem van het Amerikaanse bedrijf Anthropic kreeg tijdens een test onbedoeld toegang tot het internet. Vorige week was er een soortgelijk incident bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Anthropic besloot naar aanleiding van dat incident hun eigen test te controleren en ontdekte de onbedoelde hacks bij andere bedrijven. Het AI-systeem wist binnen te dringen door de zwakke beveiliging van de slachtoffers. In een poging om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken zijn zeker 15 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als de poort naar de Europese Unie. En na tientallen jaren verdwijnt de geur van rotte vis uit een klein Canadees dorp. De stank kwam van een verlaten visfabriek waar 1,25 miljoen liter aan vissaus achterbleef. 200 vrachtwagens voeren de saus nu af naar een speciaal uitgegraven afvalput. Tot opluchting van de 300 inwoners van het Canadese dorpje. Het weer afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 18. Hulpdiensten hebben meerdere verdronken migranten uit het water gehaald. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. En ook vannacht hebben veel migranten geprobeerd binnen te komen. Ook bij een andere Spaanse exclave in Marokko, Melilla, zijn honderden migranten de grens overgestoken. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hemzelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich nu ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuren in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden Palestijnen gedood. Opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. Het weer droog en 17 graden. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

Begin je zaterdag goed en luister tussen 9 en 12 naar Weekend. Met veel lekkere muziek, alles over het weer en wat er te doen is in onze provincie. Dus luister naar Weekend met Elias den Hollander. Elke zaterdag tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij de massale bestorming van de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko zijn minstens 18 mensen omgekomen. Gisteren probeerden duizenden mensen de exclave te bereiken via het water of door over de hekken te klimmen. Het gaat veelal om jonge migranten die zo de Europese Unie proberen binnen te komen. Ook vannacht probeerden mensen de grens over te gaan en vanuit Marokko zijn er nog duizenden mensen onderweg. Ook bij de andere Spaanse exclave, Melilla, zijn migranten illegaal de grens overgegaan. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en er een nieuwe politiemacht komt die de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuur in Gaza, maar in de praktijk zijn er nog dagelijks aanvallen en worden Palestijnen gedood. De Duitse justitie wil een man uit Almelo vervolgen voor de dood van een 35-jarige man uit Enschede. Duitsland heeft daarom om zijn uitlevering gevraagd. Het slachtoffer werd maandag doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees en is volgens het OM gewurgd. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. En opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde er iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Het weer droog en zo'n 17 graden. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten is er kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Remco van Schellen. Omroep
2: Zeeland. Goedemorgen op deze laatste dag van juli alweer. Vrij veel bewolking, ook nog wat nevel op dit moment. Vanmiddag meer opklaringen, vooral aan zee en op Schouwen-Duiveland kan een bui vallen. Een matige noordenwind en het wordt 23 tot 27 graden. Van harte welkom. Als je gaat zwemmen, pas in Vlissingen op voor de stroming. Op een paar plekken langs de boulevard zijn nu waarschuwingsborden neergezet en je hoort zo waarom. Er is een inzameling om de rechtszaak te betalen die de brandweer in Cadzand heeft aangespannen tegen de veiligheidsregio Zeeland. En een nieuw evenement over persvrijheid krijgt de naam van Dirk Sauer, de overleden journalist uit Domburg die zo lang in Rusland werkte. En daar ga je allemaal over horen in Zeeland tot wakker. Eerst beginnen jij en ik, ook vandaag, zijn we.

0: The Bellamy Brothers and Let Your Love Flow op vrijdag 31 juli. Wat is het eigenlijk voor dag vandaag? De dag van de boswachter. Ooit ingesteld ter ere van boswachters die in Afrika werden gedood door stropers. En voor het eerst doet Staatsbosbeheer in ons land mee aan die dag van de boswachter. Ik heb even gekeken, er zijn bij Staatsbosbeheer geen activiteiten in Zeeland. Maar ja, misschien wel bij andere natuurorganisaties. Dat zou natuurlijk zomaar kunnen. Verder zie ik dat het Scheldemond schaaktoernooi begint. Dat kende je tot nu toe als HZ-schaaktoernooi. Maar vanaf nu is het niet langer bij Hogeschool HZ, maar bij het Scheldemond College in Vlissingen. En daarom heet het nu ook Scheldemond schaaktoernooi. En op het lijstje van Peter, dat het is de dag van de systeembeheerder. Lekker zwemmen in de zee, maar pas wel op voor de stroming. Bijvoorbeeld in Vlissingen zijn nu borden neergezet met een waarschuwing die daarop staat. En het gaat dan om het stuk langs de boulevard De Ruiter en boulevard Bankert. En het stuk bij boulevard Evertsen, daar is sowieso al toezicht natuurlijk van de strandwacht. Bas-Jan Spuibroek van de strandexploitatie vertelt waar je op moet letten.
1: Nou, hetgene wat we zien is dat het stukje strand voor de boulevard Bankert richting boulevard De Ruiter steeds meer gebruikt wordt door mensen die daar overdag gaan zitten als het laagwater is. Bij hoogwater loopt dat stukje strand weer onder. Dan zit je heel dicht op de vaargeul. Dat is de reden dat we daar borden geplaatst hebben nu op dranghekken. En die borden geven aan dat het daar gevaarlijk zwemmen is. Want op het moment als je daar het water in gaat en je wordt gegrepen door de stroming, dan drijf je richting het Leugenaarshoofd. Dat is inderdaad een plek waar je niet wil komen. Want daar stroomt het zo ontzettend hard. En het is daar ook niet makkelijk om aan de kant te komen inderdaad. Want de glooiing daar of de dijkbekleding is daar erg ruw en onregelmatig. Als je daar tegenaan gespoeld zou worden door een golf, ja, heb je grote kans op blessures.
2: En daar waarschuwen jullie de mensen dus ook voor met die borden?
1: Ja, er staan nu, een zestal borden staan er om aan te geven dat het op die plekken gevaarlijk is om te zwemmen. Dus we adviseren daar om in ieder geval niet te diep het water in te gaan.
2: En onderschatten sommige zwemmers dat dan ook?
1: Ja, sommige mensen hebben niet door dat die stroming zo sterk is en ze niet meer tegen die stroming in kunnen zwemmen. Zeker als je wat dieper gaat, buiten de palen bijvoorbeeld. Ja, dan is die stroming gewoon zo sterk, dan is dat ontzettend moeilijk om daar tegenin te zwemmen. Kun je dan ook beter niet proberen en proberen met de stroming richting de kant te zwemmen.
2: Wat zien jullie als strandwacht dan wel eens misgaan?
1: Nou, op het moment als je een aflandige wind hebt en mensen toch met drijfmiddelen, luchtbedjes en dergelijke, het water opgaan, ja, dan zie je dat ze dus afdrijven. En ja, op sommige plaatsen, zeker langs de kust van Westkapelle tot aan Vlissingen, ligt de vaargeul ook dichtbij. Ja, dat brengt natuurlijk wel gevaarlijk met zich mee.
2: En varen jullie dan ook wel eens op het water met een waterscooter om te zien dat mensen niet voorbij de boeien gaan of ver zwemmen?
1: Zeer regelmatig doen we dat. Ik denk dat je dagelijks bij ons de waterscooter kan langs zien varen, zeg maar. En mensen dus inderdaad waarschuwt als ze te ver het water ingaan. Hetgene wat we ook veel doen is dat we langs de kant lopen, patrouilleren. En daar al gevaarlijke situaties of mensen die dreigen te ver het water in te gaan, dus waarschuwen.
2: Gebeurt dat dan ook, dat mensen toch wel vaak te ver het water ingaan?
1: Er zijn regelmatig mensen die toch net iets verder gaan dan dat ze eigenlijk zouden moeten doen.
2: En die halen jullie dan terug?
1: Die geven we aan dat ze beter naar de kant kunnen gaan. Op eigen kracht uiteraard. Op het moment als het niet meer lukt, ja, dan begeleiden wij ze naar de kant. Maar voorkomen is beter dan genezen.
2: Is dat ook de meest voorkomende fout? Dat mensen net iets verder zwemmen dan ze eigenlijk zouden moeten doen?
1: Ja, het is vaak wel natuurlijk mensen die de omgeving niet kennen, die de stroming niet kennen, de gevaren van de zee en hier de Westerschelde onderschatten. Ja, is dat natuurlijk hetgene wat wel wat een van de dingen is die vaak voorkomt, hè, met de combinatie ook met aflandige wind en drijfvoorwerpen.
0: Ja, gebeurt toch nog steeds, hè, dat mensen dan gaan zwemmen en dan in de problemen komen. Nou, de komende dagen verwachten ze in elk geval geen grote problemen. De wind staat gunstig. Maar goed, opletten dus. En er staan nu borden langs de boulevards in Vlissingen.

Shakira en Burna Boy en Die Die. Het zijn jouw plannen op deze vrijdagochtend. Ik hoop weer van je te horen via 0118-499-999. Wat ga je vandaag doen? Wat ga je de komende dagen doen? Misschien wel een evenement waar je heen gaat, waar ik toch vooral eventjes aandacht voor moet hebben. Laat me weten. 0118-499-999. Kijk ik even naar het weer ondertussen en dan zie ik vrij veel bewolking en wat nevel. Vanmiddag meer opklaringen, vooral aan zee en op Schouwen-Duiveland kan een bui vallen. Een matige noordenwind en het wordt 23 tot 27 graden. Dan naar vannacht, dan is het vrij helder met een zwakke oostenwind, kans op mistbanken. Morgen vrij zonnig met stapelwolken, dan maxima morgen dus van 24 tot 28 graden. Afgaand tij met laagwater in Vlissingen om 14 voor 10:30. De hoogwaterstand vanmiddag 8:30. Zon onder, vanavond 9:55. En de watertemperatuur. De zee bij Vlissingen en Nieuwvliet 22 graden. Westerschelde bij Kloosterzande, daar zie ik 23. Oosterschelde bij Neeltje Jans 21. Bij de Oesterdam 23 graden. Het Grevelingenmeer ook 23. En het Veersemeer 24 graden.

0: Michael Bublé en Feeling Good op de laatste dag van juli. Wat ga jij doen op deze vrijdag? Leni laat weten dat ze misschien naar de orgelbespeling gaat in Vlissingen, in de Sint-Jacobskerk. Daar kun je heen. Is vanmiddag. Dan naar Ralf Staap. Ja, die zal toch echt met zijn vrouw even wat medische dingen moeten doen in het ziekenhuis. En daarna ga ik nog een paar boodschappen doen en goed voor mijn vrouw zorgen, laat hij weten. Hartelijk veel succes daarbij in elk geval, Ralf. En Wim Waleboer, goedemorgen Wim.
1: Ja, goedemorgen Remco.
0: Jij liet mij weten dat je echt op het punt staat om nu te vertrekken. Waar ga je heen?
1: Naar de jaarmarkt / rommelmarkt in Rude.
0: Ja, dat is de grote jaarmarkt rommelmarkt. Want dat is echt gigantisch elk jaar daar.
1: Ja, dat is echt alle uithoeken van de straat. En het is, ik vind het er altijd weer gezellig.
0: Ja, wat maakt het gezellig dan? Want het is toch ook gewoon een rommelmarkt?
1: Nou, nee, dat is niet. Het is echt alles. Er staan ook bandjes te spelen. Er staan ook trouwens DJ's. Er is echt van alles te doen. Dus je hoeft eigenlijk, niemand hoeft zich te vervelen.
0: Nee, maar heel druk. Wat op zich heel erg leuk kan zijn natuurlijk. Waar komen de mensen vooral voor?
1: Ik denk toch wel de rommelmarkt.
0: Ja. Ja,
1: die is gewoon uniek daar.
0: Beschrijf die rommelmarkt. Wat maakt hem uniek?
1: Ja.
0: Groot en veel spullen.
1: Als ik iets leuks vind.
0: Ja, wat zoek jij dan, Wim?
1: Ik zoek eindelijk in. Je weet maar nooit.
0: Oh ja, je weet het pas dat je het mist op het moment dat je het ziet.
1: Ik zoek niks. Ja, we zoeken niks. Maar er zijn altijd momenten van, hey, dat is leuk. Ja, en voor de rest. Ja, we zoeken wel terrasjes op.
0: Die kun je in elk geval vinden in de Goede.
1: Ja,
0: ik vind
1: zeker.
0: Dat wel leuk hoe je dat zegt, want ik heb dat ook wel eens. Dan loop je op zo'n rommelmarkt en dan denk je, oh, dat is leuk, dat wil ik hebben. Maar dan denk ik, ja, maar waarom wil ik het eigenlijk hebben? En dan loop ik door en dan denk ik, oh, misschien toch weer teruglopen. Heb jij dan ook dat soort momenten?
1: Ik zou je vertellen, ik heb dingen meegemaakt dat ik dacht, oh, dat is toch eigenlijk wel leuk, maar ik doe het niet. Dat ik terug in Bresken stond en dacht, ik rijd terug, ik ga erom. En dan het ergste, dat het dan verkocht is.
0: Oh.
1: Dat soort dingen gebeuren dus inderdaad. Maar dat heb ik nu al eens een keer gezegd. Bij twijfel niet doen, maar bij twijfel soms wel doen.
0: Wim.
1: Het blijft een dilemma.
0: Succes daar bij al die dilemma's vandaag op de jaarmarkt en de rommelmarkt in Groene. Het begint altijd heel vroeg, dus vertrek gauw. Dan heb je nog de mooiste koopjes, Wim.
1: Nou ja, in elk geval de meeste ruimte, want heel met de scootmobiel, als het al zo om 11 uur wordt het daar gewoon zo druk dat het niet leuk meer is.
0: Ja, maar ga je dan op een terrasje zitten?
1: Hè?
0: Precies.
1: Dat doe ik tussendoor ook wel, hoor. Wij zijn terrashoppertjes.
0: Veel plezier, Wim Waleboer en zijn vrouw Heel. Zo dadelijk onderweg naar Groede voor de jaarmarkt en de rommelmarkt. En al die dingen die je daar ziet en die je eigenlijk niet nodig hebt, maar toch koopt. Wat een dilemma's. Hey Wim, dankjewel.

Dean Lewis en Trust Me Mate op Omroep Zeeland. Heel Wim en heel nu onderweg richting Groeden voor de koopjes op de jaarmarkt daar. En als jij wil laten weten wat je doet, van harte welkom. Natuurlijk kreeg al een berichtje nog van Jan Beenakker dat hij straks de vierde, laatste dag gaat rijden van de fietsvierdaagse in Goes, of vertrek en aankomst in Goes. Dat doet hij samen met zijn kleinzoon. En daar heeft hij me toch een hoop lol in. Dus dankjewel Jan, heel veel plezier vandaag. De plaat om 6:55, over een half uur. Weer een plaatje bij een onderwerp uit het nieuws. Bij het Industrieel Museum in Sas van Gent opent de tentoonstelling over technisch speelgoed. Morgen is de opening daarvan. Blijft maanden te zien. Na een oproep aan jou en mij kwam er van alles binnen bij het Industrieel Museum. Vooral Meccano, waar je dingen mee kunt bouwen. Dat is hem. Bouwen. Weet jij iets bij bouwen? Een plaatje over bouwen? Of ben je zelf bezig met iets te bouwen? Hoort daar een plaatje bij? Laat het maar aan me weten. Via 0118-499-999. Muzieknieuws is er. John Legend kruipt in de huid van Harry Belafonte. In een film over jazzlegendes. Ik voel me vereerd dat ik hem mag spelen, laat hij weten. Harry Belafonte kreeg jaren terug een Four Freedoms Award voor zijn strijd tegen racisme en voor gelijke rechten. En John Legend mag die legende gaan spelen. Dit is John Legend. Tot aan het nieuws.

0: Omroep Zeeland. Het is nu 6:30.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Met een overzicht van het nieuws. In Vlissingen zijn waarschuwingsborden neergezet voor sterke stroming bij springtij. De borden staan op de glooiing tussen Boulevard Banket en Boulevard de Ruiter. Zwemmers onderschatten de gevaren daar, zegt Bas-Jan Spuibroek van de strandexploitatie.
2: Op het moment als je daar het water in gaat en je wordt gegrepen door de stroming, dan drijf je richting het Leugenaarshoofd. Dat is inderdaad een plek waar je niet wil komen, want daar stroomt het zo ontzettend hard en het is daar ook niet makkelijk om aan de kant te komen inderdaad.
0: En het strandje langs dat stuk van de boulevard wordt steeds vaker gebruikt. Er is minder toezicht dan op het Badstrand en het Nollestrand. Op knooppunt Stellenplas bij Henkensand is een auto van de weg geraakt. De politie denkt dat de mensen in de auto ruzie hadden. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de bocht vanaf de N62... naar de A58 in de richting van Goes. Er is een inzameling om de rechtszaak te betalen die de brandweer in Cadzand heeft aangespannen tegen de veiligheidsregio Zeeland. Een man uit Oosburg wil 2.500 euro bij elkaar krijgen. Het gaat volgens hem om de veiligheid van Cadzand. De veiligheidsregio heeft de brandweerpost in Cadzand gesloten omdat er te weinig personeel is. Brandweermensen in Cadzand vinden dat er te weinig is gedaan om de post open te houden en zijn daarop naar de rechter gestapt. En Bontje is de mooiste koe van Zeeland. Het dier van melkveebedrijf Vrij Zwanenburg in Gerpskerken werd als beste beoordeeld tijdens de Fokveedag in Achterkerken. Volgens de jury heeft Bontje mooie uiers en goede benen en zijn de ribben schitterend gewelfd. Het is de compleetste koe, klonk het daar toch in elk geval. En dan het weer voor vandaag. Vrij veel bewolking en wat nevel. Vanmiddag meer opklaringen. Vooral aan zee en op Schouwen-Duiveland kan een bui vallen. Een matige noordenwind en het wordt 23 tot 27 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.

0: Bruce Springsteen en Dancing in the Dark. Bij het Industrieel Museum in Sas van Gent opent morgen een tentoonstelling over technisch speelgoed. Ze hebben een heleboel dingen verzameld bij allerlei mensen. Misschien ligt er ook wel een stukje Meccano van jou, zodat je kunt gaan bouwen. Dat is het thema van de plaat van 5 voor 7. Een plaatje bij bouwen. En oh, er ontstaat alweer een hele mooie lijst met sommige bekende, andere verrassende liedjes. Laat het vooral aan me weten via de app 0118499999. In Vlissingen gaan ze er ook een feestje van bouwen bij het schaaktoernooi daar. Maar voortaan wel op een andere plek. Horen we zo van de Zeeuw van de Dag.
1: Dit is Omroep Zeeland.
2: I told myself, life is short.

0: joy. For a second there, I thought it'd last forever.
1: Chef Special and the love of my life.
2: De ziel van de dag. Dat is iemand voor wie het vandaag heel bijzonder is.
1: Dat is het voor heel veel schaakliefhebbers, want het Scheldemond schaaktoernooi begint onder leiding van voorzitter René Tichelman van Stichting Schaak Walcheren. Hij is daarom de ziel van de dag. René, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
1: En ik moet zo oppassen dat ik niet zeg HZ schaaktoernooi, want dat is de oude naam. Wat is er gebeurd?
3: Het is een fout die we zelf ook nog wel maken. Want dat is er een beetje ingesleten na 27 jaar op de hogeschool. Wat is er gebeurd? Ja, de hogeschool was deze week niet beschikbaar, de speelzaal.
1: Dus verhuis je dan maar naar het Scheldemond.
3: Dan moesten we.

0: Huizen, ja.
1: Ja.
0: En gelukkig konden we terecht bij het Scheldermond College.
1: Maar dat blijft dan ook gewoon de nieuwe plek? Voortaan is het gewoon dat, Scheldermond schaaktoernooi?
0: Dat is wel de insteek. Als het bevalt bij ons en bij het Scheldermond College, is dat wel de bedoeling dat we daar... Ja. Dus het is net als privé, je wilt niet elk jaar verhuizen.
1: Nee, dat zou een beetje gedoe zijn. Op een gegeven moment weet je ook niet meer waar je moet zijn. Laten we eens even kijken, want het is echt een mooi schaaktoernooi... met wedstrijden die vooral 's avonds zijn. Hè? Ja. Wat zijn de dingen waar we op moeten gaan letten vanaf vandaag, de komende dagen?
0: Nou ja, waar de schakers vooral op staan letten... is de strijd om de eerste plek, de profs die meespelen... En waar de amateurs die meedoen vooral van zullen profiteren... is behalve dat ze zelf lekker een potje kunnen schaken 's avonds. En dat ze overdag gewoon naar het strand kunnen... of naar de Vlissingse binnenstad of een beetje fietsen over Walcheren.
1: Ja, wat dat maakt het inderdaad wel bijzonder... Hè, dat je eigenlijk gewoon een hele dag leuke dingen kunt doen... en dan 's avonds ook nog lekker kunt gaan schaken. Welke toppers doen er mee?
0: We hebben op het moment als op papier sterkste een Indiër, Ronak Sadwani. Nederland niet zo bekend, maar de goede man is in vorm. Hij komt net van een toernooi in Frankrijk waar hij gedeeld derde is geworden. Verder doen mee Nederlandse sterke grootmeesters als Erwin Nammi en Max Warmerdam.
1: Ja. En jullie openen het vanavond met een simultaan schaak. En dat vind ik zo wonderlijk altijd. Eén persoon die dan tegen een heleboel personen schaakt.
0: Ja, die speelt tegen... we hebben nu 18 deelnemers op de lijst staan. Erwin Lambiegen, die doet het. Ja. En die gaat dan gewoon zijn rondjes lopen. Komt hij aan je bord, dan moet je een zet doen. Doet hij een zet en dan kan je weer even nadenken tot hij weer langskomt.
1: Maar wat gebeurt er in je brein op het moment dat je 18 schaakwedstrijden tegelijk moet doen?
0: Ja, wat gebeurt er in je brein? Ik zou het niet weten. Het is niet iets wat ik dagelijks doe in ieder geval. Je speelt het vooral op routine. Je ziet een stel en je kan er niet heel lang over nadenken. Dus je speelt meer op gevoel dan dat je echt alles heel diep uitrekent.
1: Ja, wel leuk. Ik zag dat jullie ook daar echt iedereen voor uitnodigden. Hè? Hebben jullie nog plek voor mensen die mee willen doen aan de simultaan vanavond?
0: We hebben nog 2 of 3 plaatsen. Ja, we hebben het maximum op ongeveer 20 gezet. Want we willen ook dat het redelijk op tijd klaar is. We krijgen toch al een zware week.
1: Ja.
0: Maar er zijn dus nog 2 of 3 plaatsen beschikbaar. Mensen kunnen zich aanmelden via onze website.
1: Wel zeg ik, schaakliefhebbers, als je daar nog aan mee wilt doen, wacht niet te lang. Ga nu even naar de website van het Scheldermond Schaaktoernooi. Zoek de informatie en meld je nog aan. Dan ben je er misschien bij vanavond. René, het gaat vast weer een heel mooi schaaktoernooi worden. Want het is zo'n mooi punt op de agenda in Zeeland. Dat vanaf nu Scheldermond Schaaktoernooi. René Tichelman, dankjewel voor jouw uitleg. Jij bent de hele dag onze ziel van de dag.

0: wat hij meer.
1: De dijk en als ze er niet is. Door de lage waterstand in de rivieren kan de benzineprijs stijgen, zeker in het oosten van ons land. Schepen kunnen nu niet meer over het Twentekanaal bijvoorbeeld, en depots in Arnhem en Wageningen zijn lastig te bereiken per schip. Daardoor is er minder voorraad in de depots. Maar ja, de vraag blijft hetzelfde. Dus gaat de prijs omhoog. Economische wet die hier dus ook van toepassing is. De ANWB Alarmcentrale heeft voorlopige cijfers van deze vakantie bekendgemaakt, van ongelukken en pechgevallen die zij terug naar Nederland moeten halen. Opvallend is dat er in populaire vakantielanden veel fietsongelukken gebeuren. Elke week belanden tientallen Nederlandse fietsers in het ziekenhuis, vaak met ernstig letsel, lees ik. En dat komt dan doordat fietsers in andere landen, ja, de automobilisten zijn er niet zo gewend aan fietsers op de weg. Dus zijn er vaak gevaarlijke situaties. En plezierboten hebben last van een plantje in het Goese Meer. De waterplant Ruppia zorgt voor een goede waterkwaliteit. Dat is dan het goede nieuws. Alleen groeit die op dit moment zo ontzettend snel dat er heel veel van in het water zit. Dat kan dan weer problemen geven als je er met een bootje doorgaat, want dan komt het in je schroef terecht. En dan kun je niet verder. De gemeente Goes en het waterschap Schelderstromen laten weten dat ze de plant maaien. En inwoners die dat zelf doen, die dus aan het Goese Meer wonen en zelf wat van die waterplanten uit het water halen, die kunnen nu een extra groene bak aanvragen bij de gemeente om mee te kunnen helpen. Ik ga een plaatje kiezen.

0: Page en Crush, Omroep Zeeland. Richting 6:55 gaan we over een paar minuten. Dan is het 6:55, dan hoor je een plaat. En die heb ik uitgekozen uit de lijst die jij mij hebt doorgegeven. Allemaal platen bij Bouwen. Straks na 7:00 hoor je over het Industrieel Museum in Sas van Gent. Gaat de tentoonstelling open over technisch speelgoed. En dan kun je dus ook dingen bouwen. De lijst van vandaag. Ralf Staap, dankjewel voor Alter Bridge en Damage Done. Want laat je weten van ja, als er schade is, dan moet je ook weer wat opbouwen. Leuk gedacht, dankjewel Ralf. Robertijn komt met Aretha Franklin, The House That Jack Built. Komen Gielsen heeft de gebroeders Co. Misschien is dat Co samen met zijn broer, weet ik eigenlijk niet. Gebroeders Co, feestje bouwen. Leni Bogaert die vond het bij Troef Theater hutten bouwen. Joke Josiassen, die hoort graag Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Want die wordt tenslotte ook opgebouwd. Paula Magielsen, dankjewel voor Wax, Building a Bridge to Your Heart. Jaap van Klinken, die heeft Bella Porch en Build a Bitch. Jacqueline Strobos, Crosby, Stills, Nash en Young, Our House, moet je tenslotte bouwen. José de Smit, die heeft René Vroeger, Alles kan een mens gelukkig maken. Met natuurlijk de zin daarin, een eigen huis. Evelien Wijnbergen heeft Bruce Springsteen, When I Build My Beautiful House. Wim Waleboer, Ans van Dijk, Thomas Schouten en Connie Boudens, bedankt voor Heintje Simons, Ich bau dir ein Schloss. Zo, dat is een ouwe, maar wel een heel leuk liedje. Patrick de Schepper komt met Jet van der Steen, Ik bouw een huis. Maar het is uiteindelijk de keuze geworden van Kees Otte, Arco den Ouden en Peter Koeman. Peter, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Remco.
0: Hoe gaan we bouwen vandaag?
1: Ja, we gaan op rock and roll bouwen, Remco.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: En waarom doen we dat?
1: Ik build this city on a rock and roll van Starship.
0: Ja, leuk liedje?
1: Ja, zeker een leuk liedje, ja.
0: Want? Wil ik dan altijd weten?
1: Ja, gewoon, het is vrolijk, het is, ja, het klinkt gewoon leuk.
0: Hey Peter, bij dat Industrieel Museum in Sas van Gent, daar hebben ze dus dat technisch speelgoed. En jij lijkt mij typisch zo'n man die vroeger met Meccano heeft gespeeld.
1: Nou, nee, niet echt.
0: Oh.
1: Nee. Ik was meer van de. Hoe heet het? Van de. Nee, Duplo heette dat niet. Het waren van die. Ook van die bouwsteentjes.
0: Van die Lego-blokken?
1: Nee, de voorloper daarvan eigenlijk.
0: En wat bouwde je dan?
1: Ja, huizen vooral en forten en van alles.
0: En als je dat dan weer uit elkaar haalde, wat gebeurde er dan? Of als je ouders dat deden bijvoorbeeld?
1: Ja, dan kon je weer opnieuw beginnen.
0: Hé, wat praktisch.
1: Ja, niet te moeilijk doen.
0: Nee, dat is waar. Oké, goed, we gaan een stad bouwen. Doen we op rock and roll. Het is de plaat om 6:55. Peter Koeman, dankjewel hè.
1: Oké, graag gedaan.

0: Peter Koeman, Kees Otter, Arco den Oude kwamen alle drie met Starship We Build This City. Lekker om even wakker mee te worden op deze vrijdag. Iedereen, hartelijk dank voor de mooie lijst ook weer van vandaag. In de loop van de middag vind je hem op facebook.com/Zeeland wordt wakker. Dan kun je even nakijken wat er allemaal binnenkwam bij bouwen. Co liet nog weten, waarvan ik zei, hoor je bij de gebroeders Co? Nou, dat zit er niet. Maar hij was er wel een beetje in de après-ski-sfeer. Met al die warmte zou een weekje skiën ook wel weer lekker zijn, laat hij weten. Het weerbericht komt er ook aan Co straks om 7:15 met Jules Gernert vandaag. Omroep Zeeland, het is nu 7:00, hoogste tijd voor het nieuws.
1: Omroep Zeeland.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7:00.
1: Omroep Zeeland.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In een poging om de Spaanse enclave Ceuta te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Marokko heeft ook extra manschappen ingezet, ziet correspondent Samira Jadir.
4: Er zijn hier nog steeds duizenden mensen die proberen die oversteek naar Ceuta te maken. Je ziet wel veel militairen hier, ook veel politie inzet. Sommige mensen zijn ook hun gezichten aan het bedekken en dat komt door de traangas.
3: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de Europese Unie. In Kampen is vannacht brand uitgebroken in de kelder van een flat. Uit voorzorg is het hele gebouw ontruimd. De bewoners van zo'n 60 appartementen worden opgevangen in een woonzorgcentrum in de buurt. De brand is volgens persbureau ANP inmiddels geblust. Er is niemand gewond geraakt, wel wordt er nog gewaarschuwd voor de rook. Hamas en andere gewapende groepen in Gaza gaan zich ontwapenen, zegt de Amerikaanse president Trump. Hij zegt dat er een akkoord is bereikt. Correspondent Sjoerd Dendaas plaatst er een kanttekening bij.
5: Dit wordt op dit moment de ether ingeslingerd door Donald Trump. Natuurlijk, dit is de man die ook al een keer of 40 heeft gezegd dat de oorlog in Iran er bijna op zit. Op het gebied van Gaza zou ik dus nu ook wel voorzichtig zijn hier al te zware conclusies aan te verbinden. Dit blijft een social media post.
3: Israël vindt het plan volgens bronnen van persbureau Reuters niet ver genoeg gaan. Hamas zegt de plannen wel te steunen. En opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving, onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Het weer in het noorden eerst bewolkt en hier en daar een bui met kans op onweer. In het midden en zuiden van het land een mix van wolken en zon. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
7: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
8: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
7: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
9: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
10: Hey, ondernemer. Heb jij je btw-aangifte al gedaan?
11: Hè? Nu alweer?
10: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
11: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
10: Ook dan moet je aangifte doen.
11: Nou, goed dat je het zegt.
10: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
11: Handig?
10: Ja, van de Belastingdienst.
12: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
13: Wow!
12: Is binnen 3 minuten geregeld.
13: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
12: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
14: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
15: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
14: Nu bij Dirk, Knorr maaltijdmixen, 99 cent. Niet laten liggen.
16: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
1: Omroep Zeeland.
2: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen.
1: Omroep Zeeland.
0: Goedemorgen, de laatste dag van juli is vrij bewolkt met wat nevel op dit moment. Vanmiddag meer opklaringen en vooral aan zee en op Schouwen-Duiveland kan een bui vallen. Het wordt 23 tot 27 graden. Ja, als je even nostalgisch wilt doen, dan kun je gaan bouwen bij het Industrieel Museum in Sas van Gent. Allemaal technisch speelgoed bij elkaar verzameld voor een nieuwe tentoonstelling. En er zitten bijzondere dingen bij, ga je ze horen. En verder in het nieuws, extra waarschuwingsborden langs de boulevard in Vlissingen. Op een aantal stukken onderschatten mensen de stroming. Er is een inzameling om de rechtszaak te betalen die de brandweer in Cadzand heeft aangespannen tegen de veiligheidsregio Zeeland. En hoe ver ben jij met je noodpakket of crisisplan? Bij de bibliotheek in Terneuzen kun je vanmiddag naar een bijpraatbijeenkomst, want hoe bereid je goed voor zonder gelijk in paniek te raken? Hoor je straks over op Omroep Zeeland.

0: The Course en Breathless op Omroep Zeeland. Van een opwindspeeltje tot een grote meccanokraan van wel 5 meter hoog. Hoe lang moet je daar dan wel niet aan bouwen? Nou, je kunt het allemaal zien in het Industrieel Museum in Sas van Gent. Morgen opent daar een nieuwe tentoonstelling over technisch speelgoed. Dat is een paar maanden te zien. Nostalgie voor ouderen natuurlijk en een leuke kennismaking voor kinderen. Is toch in elk geval het idee. Hoorde Omroep Zeeland's Nanchu Hiddes die al een sneak peek kreeg.
1: Op de eerste verdieping van het Industrieel Museum in Sas van Gent is de wisseltentoonstelling Techniek is kinderspel. En we worden al meteen verwelkomd door een in elkaar gezette Paddington van Meccano en een stoomlocomotief. Bert Zandvoort, conservator. Is dit onder andere het speelgoed wat hier te zien is?
2: Ja, nou de locomotief is van onszelf, is geschonken. Eén leuk is, we hebben ook in Zeeuws-Vlaanderen een fabriek gehad die een Meccano-achtige heeft gemaakt in Breskens. Die staat hier in een van de vitrines. De Curson Toys heeft dus ook een 50 jaren bestaan. En heeft dus, ja, die was expert in het maken van buisjes voor aardgasverbranders. En die dacht, daar kunnen we ook een soort Meccano van maken. Dus ook daar hebben we dus 1 exemplaar van kunnen verwerven om te laten zien.
1: Nu hebben jullie ook een oproepje gedaan. Is daar veel op gereageerd?
2: Ja, er is behoorlijk op gereageerd. Vooral Meccano. De opbrengst in variëteit viel wat tegen, dus weinig variatie. Ik had gehoopt ook wat meer te vinden op het gebied van elektronica of op het gebied van chemie bijvoorbeeld. En die dozen zijn er ook geweest. Maar ik moet zeggen, het overgrote deel was toch Meccano-achtig. Dus echt constructiespeelgoed. Dus dat is een beetje teleurstellend, maar goed.
1: Maar hetgene wat toch echt in het oog springt is de grote hijskraan helemaal achteraan. De tentoonstelling van wel, nou wat zal het zijn, 4 meter lang en 3 meter hoog?
2: 4 meter lang, 1,5 meter breed en ongeveer 2 meter hoog. Ja, met onderstel is het zeg maar 3,5 meter. En dat is een kopie van een kraan die ook echt gebouwd is in Nederland. Jaren gebruikt om sluisdeuren in en uit te tillen. Alles werkt, er zitten motoren in, er zitten lampjes in. Dus ja, bijzonder model.
1: Kunnen we hem dan nu eventjes aanzetten of is dat niet mogelijk?
2: Nee, helaas niet. Ja, de lampjes branden, maar de motoren zijn ze nog aan het installeren. Dus dat gaat nog eventjes wat tijd kosten.
1: Van wanneer tot wanneer is deze tentoonstelling te bezoeken?
2: Hangt een beetje af van de tunnel die dicht gaat. En daar houden we een beetje rekening mee, omdat hierna komt er ook een hele grote expositie. En die willen we eigenlijk openen wanneer de tunnel weer functioneel is. Dus daar passen we ons een beetje op aan. Dus hij is heel lang open.
1: En hij is eigenlijk bedoeld voor zowel kinderen als volwassenen?
2: Ja, je zult zien dat kinderen dit prachtig vinden om het allemaal te zien. Maar dat ook de ouders en ook de opa's en oma's er zullen komen om dit te bekijken. Ja, dat kun je zeker van zijn.
0: Morgen dan gaat die open, die tentoonstelling dan dus maandenlang te zien in het Industrieel Museum in Sas van Gent. Technisch speelgoed.

0: Bruno Mars en On My Soul. Jules Gernaert, goedemorgen.
1: Remco, goedemorgen.
0: Het is een beetje nevelig vanochtend. Waar komt dat vandaan?
1: Dat komt van de zwakke wind vandaan, van achter, en vooral ook van de vochtige lucht van gisteren. We hadden natuurlijk de warmte van woensdag ingeruild tegen de lagere temperatuur van gisteren. Maar met die westenwind van gisteren kwam er ook meer luchtvochtigheid. En dat hebben we dus nu aan de hand. Met dus vrij veel bewolking ook. Er is ook een soort van front boven Nederland en boven de Noordzee. Kom ik zo op terug. En dat geeft dus die bewolking. Het is niet mistig en het waait inmiddels alweer een beetje. Windkracht 2 tot 3 en aan zee af en toe windkracht 4 uit zuid tot zuidwest. Er ligt ook een klein laag drukgebiedje boven Zuid-Holland. Dus vandaar dat er een beetje een wind richting is uit het zuidwesten. Dat trekt weg en de wind gaat draaien naar west tot noordwest. En daarmee komt dan een zon met wat bui, wat toch een eindje op de Noordzee ligt hoor, maar vooral ook boven Noord-Holland, komt langzaam dichterbij. Dus later vanochtend en vanmiddag is er, vooral aan zee bij ons en op Schouwen-Duiveland kans op een paar lokale buien. Het zal niet veel zijn. Voor de rest blijven de meeste plaatsen wel droog. Betekent ook wel dat er vrij veel bewolking blijft met de zon die er af en toe doorheen prikt. En het is pas vanavond dat er meer zonnige perioden komen. En de wind is dan gedraaid naar noordwest tot noord, en vanavond zelfs naar noord en noordoost. Er wordt dan matig tot vrij krachtig windkracht 3 tot 5. En alles bij elkaar geeft dat dan een maximumtemperatuur van 23 tot 26 graden. Dus een redelijk bewolkte dag, voorlopig zeg ik erbij. Met vooral dus aan zee vanmiddag en op Schouwduiveland wellicht een paar buien.
0: En het weekend?
1: Het weekend is het overzichtelijker, ook wat het weerbericht en de weerspatronen betreft in ieder geval. Komt een nieuwe zone van hoge druk boven Engeland te liggen. Daar gaan we duidelijk van profiteren. Morgen is dan een rustige dag met vannacht overigens enkele mistbanken. Dus geen grootschalige mist, maar mistbanken met een zwakke oostwind. Temperaturen redelijk zo 14 tot 17 graden minimumwaarde. En morgen overdag gaan we naar 23 tot 27 graden toe met vrij veel zon. Ook een paar wolkenvelden en een paar stapelwolken die ontstaan. Maar de lucht is dan duidelijk blauwer dan vandaag. En het geldt zeker voor de zondag en de maximumtemperaturen. Die zijn morgens 23 tot 27 graden. En zondag wellicht 24 tot 29 graden.
0: Jules Gernaert, dankjewel. Afgaand tij met laagwater in Vlissingen om 14 voor half 11. Hoogwater is het vanmiddag om 8 voor half 5. En als ik naar de watertemperatuur kijk, dan zie ik 21 tot 25 graden.

0: Sorrel en Stumbling In. In Terneuzen kun je in de bibliotheek naar een bijeenkomst. Moet je wel even voor aanmelden nog. Doe dat dan als je er naartoe wil. Over noodpakketten, over noodmaatregelen, over crisissituaties. Niet echt lekker om over te denken in de vakantie. Maar ja, het kan natuurlijk wel gebeuren dat er een keer zo'n crisissituatie is. Maar hoe bereid je je dan voor, zonder gelijk in paniek te raken? Kun je vanmiddag horen in de bibliotheek in Terneuzen. En ik ga het er straks over hebben, over een kwartiertje ongeveer, in Zeeland wordt wakker. Het blijft erg onrustig rond de Spaanse enclave Ceuta. Die ligt net in Marokko, zeg maar. Zeker 18 mensen zijn omgekomen die vanuit Marokko zwemmend in Ceuta probeerden te komen. Duizenden migranten probeerden dat de afgelopen dagen ook al. Duizenden mensen zijn nog onderweg richting de kust. En ze laten zich niet tegenhouden, zegt correspondent Samira Yadir.
1: Er zijn hier nog steeds duizenden mensen die proberen die oversteek naar Ceuta te maken. Je ziet wel veel militairen hier, ook veel politie inzet. Sommige mensen zijn ook hun gezichten aan het bedekken en dat komt door de traangas.
0: Spaanse opvangcentra zijn ondertussen overdonderd door die massale migratiestroom en die komt waarschijnlijk door een recente uitspraak van het Spaanse Hoge Rechtshof. Dat oordeelde dat migranten die zwemmend of per boot Ceuta bereiken niet zonder procedure mogen worden weggestuurd. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er afspraken zijn om Hamas te ontwapenen. Dat akkoord is gesloten met de Vredesraad die hij zelf heeft opgericht. Het is de bedoeling dat Israël zich terugtrekt uit Gaza en een nieuwe politiemacht de vrede gaat bewaken. Maar er is nog veel onduidelijk, zegt correspondent Sjoerd den Daas.
2: We weten bijvoorbeeld niet of Hamas heeft getekend bij het kruisje, heeft daar op dit moment nog niks over gezegd, of Israël dit ook wil gaan slikken. We weten niet of Trump dit heeft besproken met Netanyahu hier in Washington. Hij was hier eerder deze week. Maar wat we in elk geval begrijpen is dat er het een en ander is uitonderhandeld.
0: En de lage waterstanden leiden tot problemen voor binnenvaartschepen. Die kunnen minder spullen vervoeren dan anders. En dat merken ze ook op dit binnenvaartschip dat 20 centimeter minder diep ligt, zegt de schipper.
3: Normaal zouden we 2,50 meter liggen. Kijk, dan zouden we 1263 ton meenemen. En wij liggen nu 2,30 meter en hebben 1114 ton mee.
4: Je wilt graag zoveel mogelijk meenemen.
3: Klopt. Wij zijn heel erg afhankelijk van het water, van de hoeveelheid water. De vrachtprijs gaat nu omhoog eigenlijk, maar de tonnen die je meeneemt worden minder.
0: En gisteren bereikte de Rijn de laagste waterstand ooit gemeten. En er is een officieel watertekort in ons land. Nieuws uit binnen- en buitenland, elke dag op Omroep Zeeland.

0: Raccoon en Bluff en Glas. Omroep Zeeland, straks dus luisteren, of even praten in elk geval, met het Rode Kruis dat in Terneuzen die bijeenkomsten zorgt over noodpakketten en dat soort dingen, hoe jij je kunt voorbereiden op noodsituaties. Doe je dat al? Laat het me vooral even weten. Via 0118-499-999. Doe je het niet? Dan mag je het ook laten weten natuurlijk. Even appen. 0118-4-5x9.
1: In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.
2: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
2: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
4: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Goedemorgen, Omroep Zeeland met het nieuws van 7:30. In Vlissingen zijn waarschuwingsborden neergezet voor sterke stroming bij springtij. De borden staan op de glooiing tussen Boulevard Bankert en Boulevard de Ruiter. Zwemmers onderschatten de gevaren juist op die plek, zegt Bas-Jan Spuibroek van de strandexploitatie.
6: Op het moment als je daar het water in gaat en je wordt gegrepen door de stroming, dan drijf je richting het Leugenaarshoofd. Dat is inderdaad een plek waar je niet wil komen, want daar stroomt het zo ontzettend hard en het is daar ook niet makkelijk om aan de kant te komen inderdaad.
0: En het strandje langs dat stuk van de boulevard wordt steeds vaker gebruikt. Er is minder toezicht dan op het Badstrand en het Nollestrand. Op knooppunt Stelleplas bij Henkensand is een auto van de weg geraakt. Politie denkt dat de mensen in de auto ruzie hadden. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de bocht vanaf de N62 naar de A58 richting Goes. Er is een inzameling om de rechtszaak te betalen die de brandweer in Cadzand heeft aangespannen tegen de veiligheidsregio Zeeland. Een man uit Oostburg wil 2.500 euro bij elkaar krijgen. Het gaat volgens hem om de veiligheid van Cadzand. De veiligheidsregio heeft de brandweerpost in Cadzand gesloten omdat er te weinig personeel is. Brandweermensen in Cadzand vinden dat er te weinig is gedaan om de post open te houden en zijn daarom dus naar de rechter gestapt. En Bontje is de mooiste koe van Zeeland. Het dier van de melkveehouder Vrij Zwanenburg in Grijpskerke werd als beste beoordeeld tijdens de fokveedag in Achterkerke. Volgens de jury heeft Bontje mooie uiers, goede benen en zijn de ribben schitterend gewelfd. En het is de compleetste koe die ze daar in elk geval zagen. Klinkt het bij de fokveedag in Achterkerke. Vrij veel bewolking en wat nevel op dit moment. Vanmiddag meer opklaringen, vooral aan zee. En op Schouwen-Duiveland kan een bui vallen. Een matige noordenwind en het wordt 23 tot 27 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
5: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland.

Cher, op Omroep Zeeland en Walking in Memphis. Altijd fijn om van jou te horen over de dingen die je gaat doen. Vandaag bijvoorbeeld. Kun je laten weten via 0118-499-999. Je zou bijvoorbeeld vandaag naar een bijeenkomst kunnen in de bibliotheek in Terneuzen. Moet je nog wel even aanmelden, kan via de website van de bibliotheek Terneuzen. En dat gaat dan over wat je kunt doen als de stroom bijvoorbeeld langdurig uitvalt. Of hoe je 999. Je zou bijvoorbeeld vandaag naar een bijeenkomst kunnen in de bibliotheek in Terneuzen. Moet je nog wel even aanmelden, kan via de website van de bibliotheek Terneuzen. En dat

0: Inderdaad, degene die je zei, dat zijn de meest voorkomende extreem weer en ook mogelijk uitval van elektriciteit. Maar natuurlijk ook nog steeds epidemieën, zoals we een paar jaar geleden hebben gehad, corona, natuurbranden. En helaas ook nog nucleaire ongevallen zijn mogelijk.
1: Ja, die natuurbranden zijn nu natuurlijk heel actueel, zeker in het buitenland. Maar goed, hier in Nederland en bij ons in Zeeland staat er ook wel eens wat in brand. Weten we eigenlijk voldoende over wat we dan moeten doen?
0: Nou, dat ga ik vanmiddag aan de mensen vragen. De mensen die komen, die proberen we risicobewust te maken van welke mogelijke noodsituaties zitten bij jullie in de buurt. En bij Terneuzen zit bijvoorbeeld Axels Bos redelijk dichtbij. En weten de mensen dan wat ze moeten doen? En zo niet, geven wij ze handvatten wat ze zouden kunnen doen, hoe ze zich moeten voorbereiden.
1: Ja, ga je maar even een voorschotje opnemen. Hè? Wat moet ik nu doen als ik me wil voorbereiden? Waar moet ik eerst even naar kijken bijvoorbeeld?
0: Voor een natuurbrand bedoel je?
1: Nou, of wat dan
0: of
1: ook.
0: In het algemeen.
1: Ja, in het algemeen.
0: Nou, er zijn twee dingen. We hebben een mogelijke noodpakket. En een noodpakket moet wel van toepassing zijn op jouw persoonlijke situatie. Dus niet een algemeen pakket kopen waarvan alles in zit, waar je misschien gedeeltes niet voor nodig hebt, maar ook waarin dingen ontbreken. Heb jij medicijnen, heb je kleine kindjes, heb je dieren. En dan heb je andere dingen nodig als dat je die niet hebt. En we focussen ook op een persoonlijk noodplan. En daarin kijk je met name van wie kan ik hulp geven en van wie kan ik hulp krijgen in geval van een noodsituatie.
1: Je zegt twee keer persoonlijk en dat vind ik wel interessant, want je hoort al heel vaak je moet dat noodpakket kopen, maar jij zegt let nou op je eigen situatie. Wat kan er dan fout gaan als je dat niet doet?
0: Nou, dan kun je bijvoorbeeld medicijngebrek krijgen of stel je voor je hebt iets waar elektriciteit voor nodig is als zondevoeding of iets dergelijks en het ding is leeg, ja, dan krijg je geen voeding meer. Dus daar moet je van tevoren over nadenken en de juiste maatregelen nemen.
1: Je zegt ook een persoonlijk noodplan. Wat is dat dan, een noodplan?
0: Nou, dus iedereen heeft vorig jaar al vanuit de overheid, vanuit Denk Vooruit, een boekje gehad. Daar zat ook een klein persoonlijk noodplan in. Het Rode Kruis heeft een iets grotere. Daar schrijf je op, bijvoorbeeld, wie wonen er in het huis? Zodat als de hulpverlening komt in het huis, dat ze weten wie ze mogen verwachten. Maar ook, wie zijn mijn contactpersonen in geval van nood? En ik geef hulp en ik vraag hulp aan. Dus je kunt bijvoorbeeld met je buren, met de straat, weet wie er in de hulpverlening zit, wie in de verpleging zit. Dat in het geval dat nodig is, dat je weet bij wie je terecht kunt.
1: Het zijn eigenlijk hele praktische dingen waar je nu dan al mee aan de slag kunt of misschien moet of wil. Nou ja, goed, dan moet je zelf even bepalen welke woord je daarvoor gaat gebruiken. Wat ik bij mezelf al merk, want ik heb het boekje natuurlijk ook gehad van de overheid en ik heb het een keer doorgekeken en oh ja, dat moet ik nog doen. Maar ja, dat denk ik morgen ook weer. Oh ja, dat moet ik nog doen. Ik stel het maar uit.
0: Ja, dus vandaar ook deze sessies. Hè. We zijn, moet ik zeggen, ook al in de bibliotheek van Middelburg en Vlissingen geweest met voorlichting en dan vanmiddag Terneuzen. Het is elke keer, proberen mensen te motiveren om iets te doen. Hmm. En ze moeten zelf risicobewust worden. En ze moeten zelf die voorbereiding doen. En je hoeft geen groot noodpakket in één keer te kopen. Je kunt zelf gewoon één keer in de maand een klein itempje kopen en dat erbij doen. Uiteindelijk ben je dan ook compleet.
1: Ja, en even heel nadrukkelijk, het is niet bedoeld om paniek te zaaien, maar het is wel gewoon bedoeld om goed voorbereid te zijn.
0: Juist, want met name als je goed voorbereid bent en het gebeurt, dan raak je niet in paniek. Zijn de consequenties voor jou persoonlijk wat kleiner? Omdat je weet, ik ben voorbereid, ik heb dit pakketje, ik heb deze afspraken. En dan kom je er ook aan het einde beter uit.
1: Ja. Zinnige dingen ga je daar vertellen. Jeroen Adriaansen van het Rode Kruis, dank je wel. In de bibliotheek in Terneuzen. Kijk even op de website van de bibliotheek naar het aanmeldknopje als je erbij wil zijn. Of hou vooral de informatie in de gaten van het Rode Kruis, want ze hebben dus op meerdere plekken soms dit soort bijeenkomsten. Jeroen Adriaansen, hij gaat er vanmiddag allemaal voor zorgen. Well,

Anne-Marie en Unhealthy. Omroep Zeeland, altijd blij met jouw appjes op 0118-499-999. Wim Waleboer die appt me nu net een foto dat hij op een terrasje zit in Goede. Want daar is tenslotte de jaarmarkt begonnen met de grote rommelmarkt. Dus als je nog een rommeltje wil of iets voor je verzameling, dan kun je naar Goede vandaag. En een berichtje van José Jongmans. Remco, ik hoorde deze week een keer Shirley & Company. Daar heb ik vroeger zo vaak op gedanst. Dat wil ik weer een keer. Nou, ga je gang.

Shirley and Company en Shame, Shame, Shame hier op Omroep Zeeland om 12 minuten voor 8. Wat zijn de dingen die jou zo wel bezighouden? Laat het me weten via 0118-499-999. Als ik eens even kijk in de PZC vandaag, dan zie ik een verhaal. En ik heb ook al zelf wel reacties gekregen van mensen die zich dat afvroegen. Na de dodelijke ongevallen in Vogelwaard en op de N59. Hoe kan het dat bestuurders die keer op keer de fout ingaan, gewoon blijven doorrijden? Nou, dat is een terechte vraag. Vindt toch ook wel de politie alleen, en dat staat dan vandaag in de PZC. Waarom grijpt de politie niet in? Nou, omdat ze het soms gewoon niet weten. Legt politiewoordvoerder Mireille Aalders uit. Als iemand is geflitst, ja, dan gaan die overtredingen direct naar het CJIB. Dat is de organisatie die de boetes verstuurt. Wij komen daar als politie niet meer tussen. Ga dus geen lampje branden van als iemand steeds doorrijdt en geflitst wordt. Oh, dan moet je even in de gaten houden. Dat blijkt eigenlijk pas bij de rechtszaak bijvoorbeeld. Als daar dingen van naar buiten komen. En als het dan toch misgaat, dan willen veel mensen dat de dader meteen achter de tralies verdwijnt. Begrijpelijk, zegt een verkeersrechtadvocaat in de PZC. Natuurlijk is de eerste emotionele reactie: pak die auto of dat rijbewijs direct af. Maar hij waarschuwt wel dat je in een rechtszaak mensen niet zomaar in de cel kunt gooien. Interessant verhaal vandaag in de PZC. En dan zie ik ook nog bijvoorbeeld dat de ANWB Alarmcentrale voorlopige cijfers van deze vakantie bekend heeft gemaakt van ongelukken en pechgevallen die terug naar Nederland moesten. Opvallend is dat er in populaire vakantielanden veel fietsongelukken zijn. Elke week belanden wel tientallen mensen in het ziekenhuis met flinke wonden, bijvoorbeeld ook met botbreuken en dat soort dingen. Fietsers moeten uitwijken voor ander verkeer. En juist in andere landen zijn bijvoorbeeld automobilisten niet zo gewend aan fietsers. Dus dan, zie daar het ongeluk dat in een klein hoekje zit. En dan lig jij misschien in een ziekenhuis. Dus let zelf in elk geval ook op. Dat is een van de opvallende dingen die de ANWB bekend heeft gemaakt in die cijfers van hun alarmcentrale.

0: Somjeu en It's Only Love. Omroep Zeeland en ik kreeg een berichtje op mijn vraag. Wat ga jij doen vandaag? Van Wilma uit Oost-Soeburg. Wilma, goedemorgen.
1: Goedemorgen Remco.
0: Jij wil dat ik kom line dance in Zuid-Hollanden vandaag?
1: Dat zou wel heel erg leuk zijn. Echt.
0: En wat moet ik dan gaan doen?
1: Nou, dansen.
0: Ja.
1: Je goede dansschoenen aantrekken en je partner meenemen en heerlijk in de groep komen. En dan doen we een dansje voor en dat gaat stapje voor stapje.
0: Het is allemaal wel makkelijk te leren, dat line dance.
1: Dat is zeker makkelijk te leren. Zeker de makkelijke dansjes natuurlijk, want daar begin je mee.
0: Ja, maar als iedereen dan naar rechts gaat, dan ga ik per ongeluk naar links.
1: Ja, dat is jammer dan.
0: En wat dan?
1: Dat corrigeer ik je wel.
0: Ben je dan streng?
1: Nee hoor, ben ik streng, Kees? Nee hè? hij zit hier naast me dus.
0: Hey, vanmiddag, hè, wat gaat er eigenlijk gebeuren dan in Zuid-Hollanden?
1: Nou, wij hebben een heel druk programma met countryzangeres Anna McRose en haar man Richard. En dat duurt ongeveer een half uurtje. Daarna zijn we van plan om ons eigen groepje te introduceren. Dat zijn de All Star Country Line Dancers. Of we doen eerst een workshop, of gelijk daarachteraan de Farm Dancers. En zo gaan we tot 16:30 door in Zuid-Hollanden.
0: Hey, laatst was ik bij Vlissingen Vintage. Daar zag ik op een gegeven moment allemaal mensen naar voren gaan en die gingen line dansen met elkaar. Daar staan ze naast elkaar en dan doen ze tegelijkertijd dezelfde stappen. En dat ziet er dan heel mooi en synchroon uit. En ik dacht ook even van, wauw.
1: Het ziet er ook hartstikke leuk uit. Ja, en zeker als ze het al kunnen natuurlijk. Als je de dansjes kent. Want, wat wel telt, er zijn duizenden dansjes.
0: Want dat vroeg ik me inderdaad wel af. Hoe weet je nou welke dans je moet doen? Als één persoon daar dan begint en dan de ander gaat dan ook meedoen. En dan nou ja, de rest van de groep ook. Wie bepaalt nou eigenlijk welk dansje je doet?
1: Ja, dat gaat altijd spontaan. Dat als er één of twee op de vloer staan, ja, dan zien de rest ziet dan. Ja, oh, die kunnen wij ook. En dan doen we mee.
0: Wilma, ik zal eens serieus gaan overwegen of ik vanmiddag naar Zuid-Hollanden ga.
1: Dat moet je zeker even doen, Remco. Wij verwachten je gewoon.
0: Ja, nu kan ik er eigenlijk niet meer onderuit.
1: Nee hoor.
0: Om twee uur begint het in elk geval. En dat is daar aan de Langstraat, hè, daar waar je die trappen hebt.
1: Dat is bij Trappentheater, heet dat. En de strandovergang, daar is het te doen.
0: In ieder geval wens ik jou een hele goede line dance sessie. Vanmiddag is uit te landen van 14:30. En je mag meedoen. En dat is heel leuk, hebben we net gehoord. Wilma, dank je wel.
1: Alsjeblieft.
0: En leuk dat je erover belde trouwens naar Zeeland tot Wakker. 0118-499-999. Straks na 8 ga ik bellen met Sawina. Zij is bij de World Pride in Amsterdam. Heeft een speciale rol. Sterker, ze was bij de opening vorige week. Stond ze naast koningin Maxima. Maar waarom dan? En wat is haar rol bij de World Pride? Ga je straks horen in Zeeland wordt Wakker.
2: Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118-499-990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118-499-990 en ga voor optie 2.
3: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
4: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
5: Dag Jaap.
6: Hi.
5: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
6: Ja, we hebben echt veel nodig.
5: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
6: Klopt. Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
7: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
8: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
10: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
11: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur.
12: Omroep Zeeland.
13: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het dagelijks leven in Nederland was deze maand 3,1% duurder vergeleken met een jaar eerder. Blijkt uit een snelle raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De inflatie is daarmee weer wat gestegen. In juni was die nog 2,9%. Met name de prijzen aan de pomp zijn flink duurder geworden door de oorlog in het Midden-Oosten. In een poging om het Spaanse grondgebied Ceuta bij Marokko te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Daar is ook al veel politie in gezet, ziet correspondent Samira Jadir.
14: Vandaag hebben ze ook met traangas gespoten. Er zijn ook geluiden van dat het er soms hardhandig aan toe ging.
13: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de Europese Unie. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. En eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ruim een jaar na het einde van zijn judo-carrière heeft Roy Meijer bekendgemaakt dat hij gaat kooivechten. De overstap naar MMA, Mixed Martial Arts, is een logische, vindt Meijer.
15: Want bij het MMA daar heb je heel veel voordeel bij een judo-achtergrond. Het enige wat je daar nog bij moet doen is goed leren slaan en trappen. En daar ben ik nou al enige tijd voor in voorbereiding.
13: Meijer debuteert op 26 september in Den Bosch. Tegen wie is nog niet bekend. Het weer in het noorden eerst nog bewolkt en hier en daar een bui met kans op onweer. In het midden en zuiden van het land een mix van wolken en zon. Ook daar later kans op een bui, eventueel met onweer. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Profiteer nu van de private lease deals bij Van Beek Autogroep. En ontvang €20 korting per maand op verschillende Peugeot-modellen.
17: Stap in en geniet van zorgeloos rijplezier voor een extra scherpe prijs. Wacht niet te lang en ontdek de actie vandaag nog. Kom langs bij Van Beek Autogroep, jouw Peugeot-dealer voor de provincie Zeeland.
18: Je huis, vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
19: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
20: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
19: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
21: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening.
8: Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
21: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's Pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
22: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
23: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
24: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
25: Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Remco van Schellen.
0: Goedemorgen, het is vrij bewolkt op dit moment met ook nog wat nevel. Vanmiddag meer opklaringen, vooral in zee en op Schouwen-Duiveland kan dan een buitje vallen. Het wordt 23 tot 27 graden. Dragartiest Sabina Roktus uit Zuid-Zanden is druk op de World Pride in Amsterdam om anderen te helpen zichzelf te leren kennen. Zeer zo dadelijk aan de lijn. En verder in het nieuws, extra waarschuwingsborden langs de boulevard in Vlissingen. Op een aantal stukken onderschatten mensen de stroming. Er is een inzameling om de rechtszaak te betalen die de brandweer in Katzand heeft aangespannen tegen de veiligheidsregio Zeeland. En een nieuw kinderboek met Haas Teun om kinderen, maar ook volwassenen, mee te nemen in de geschiedenis van Sint Maartensdijk. Schrijfster Dolores vertelt over een half uur waarom. Allemaal hier op Omroep Zeeland.

0: Niall Horan en On The Loose. In Amsterdam is de World Pride bezig. 2 weken laten zien dat je trots bent als LHBTIQ-plusser. Morgen is de bekende botenparade, maar in de week daarna is er ook nog van alles te doen. En dragartiest Savina Roctus, afkomstig uit Zuid-Zanden, is druk op die World Pride in Amsterdam. Zij begeleidt jongeren die voor het eerst naar dat evenement komen. En, zag ik, ze stond naast de koningin. Bij de opening vorige week. Savina, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dat is dan toch wel eventjes een momentje, denk ik.
1: Ja, het was heel bijzonder om de koningin te mogen ontvangen.
0: Wat maakte het bijzonder?
1: Om zo'n grote ally te hebben op het park en ook de World Pride te openen. Het was de allereerste keer dat een royal een World Pride opende. Dus het was ook wel heel bijzonder. En het is een hele leuke vrouw, dat ook nog.
0: Ja, is ze aardig?
1: Is ze super aardig.
0: Kun je daar iets meer over vertellen of hou je dat liever voor jezelf?
1: Nee, ik vond echt een super aardige vrouw, heel bright en heel geïnteresseerd. En het was ook super leuk dat Femke Halsema er ook bij was. Dus het was een hele grote eer om zulke grote vrouwen ook bij ons te mogen ontvangen.
0: Jij bent daar ook, je bent daar druk bezig op die World Pride. Ook om jongeren te begeleiden, wat doe je dan?
1: Tijdens de botenparade bijvoorbeeld zorgen we ervoor dat we ze veilig kunnen ophalen op station. En dat ze ook gewoon volledig die dag worden begeleid. En dat we ze ook s'avonds, s'middags, als de parade voorbij is, dat we ze ook weer gewoon netjes terugbrengen. En dat ze eigenlijk gewoon een hele fijne, veilige eerste Pride kunnen beleven.
0: Ja, en je noemt dan niet voor niks het woord veilig. Waarom doe je dat?
1: Omdat het heel spannend kan zijn om naar zo'n grote stad te gaan voor de eerste keer. En wij ontvangen jongeren van over heel Nederland eigenlijk. En het is gewoon best wel een stap als je dorp of je provincie uitgaat. Dus het is dan heel fijn als je ook met gelijkgestemden daar kan zijn. En met andere jongeren die het ooit ook voor de eerste keer bij Youth Pride hebben mogen beleven. Om daardoor begeleid te worden eigenlijk.
0: Want wat gebeurt er op het moment dat je iemand begeleidt? Dat bedoelt niet dat je per se ergens heen wandelt, want dat geloof ik wel. Maar je hebt dan een connectie of zo? Waarvoor is dat belangrijk?
1: Het is gewoon heel fijn dat je weet dat zij het ook ooit voor de eerste keer bij Pride Amsterdam daar zo de botenparade hebben gedaan. Het is heel bijzonder om daar te mogen zijn, dat als eerste. Mm. En het kan best wel overwhelming zijn om zoveel indruk te krijgen. Dus dan is het ook gewoon fijn dat je mensen om je heen hebt die weten hoe het is. Zodat als het eventueel wordt, dat je gewoon even bij iemand knuffelt of even bij iemand kan praten. Eigenlijk gewoon safe spaces om gewoon even jezelf te kunnen uiten, want het is gewoon heel veel.
0: Ja, veiligheid, safe space, komt steeds terug eigenlijk in het hele verhaal. Natuurlijk ook zeker naar aanleiding van de aanslag vorige week op de Pride in Berlijn. Waardoor iedereen op scherp staat. Wat merk jij daarvan? Vinden mensen het eng? Doet het ze iets? Of denken ze, nou ja, laat maar. Hoe leeft dat op dit moment daar bij jou?
1: Nou ja, ik ben naar de herdenking geweest op het Homo-monument. En op dat moment was er heel veel liefde aanwezig en heel veel strijdvaardigheid. En ik denk dat dat ook wel de veerkracht van onze community laat zien. Dat we deze komende weken nog, natuurlijk het duurt nog tot 8 augustus, dat wij gewoon een heel veerkrachtige community zijn. Eigenlijk heel erg achter de code liefde wint staan, zeg maar. En uiteindelijk, haat is meestal wel een gekozen iets. Dus we hopen dat met genoeg liefde, dat we de wereld ook gewoon een klein stukje mooier kunnen maken. En uiteindelijk, we hebben het ook over mensenrechten en inclusie. En iedereen is gewoon het mooiste als ze zijn wie ze zijn.
0: Ja, maar speelde dat toch door je hoofd van, het zal hier maar eens gebeuren?
1: Ja, zeker, zeker. Dat is altijd wel iets, zeker toen het gebeurde. Toen hadden we net alle festiviteiten bij ons achter de rug. En dan hoor je dat er zoiets gebeurt. Ja, echt bizar dat iemand dat kan doen.
0: Dankjewel. Mooi werk doe je daar. Savina Roctus bij de Pride in Amsterdam, de World Pride. Nog de hele komende week, morgen die bekende botenparade.

0: The Electric Light Orchestra en Hold On Tight. Pak vast jouw notitieblokje, want straks dan heb ik over een minuutje of 10 ongeveer weer 3 aanwijzingen. En dan kun je een plaatsnaam bij bedenken. Ik ben benieuwd waar je vandaag mee komt. Gaat vast geraden worden, dat geloof ik echt wel. Jules Gernaert, goedemorgen.
1: Remco, goedemorgen.
0: Het is een beetje nevelig vanochtend. Waar komt dat vandaan?
1: Dat komt van de zwakke wind vandaan vannacht. En vooral ook van de vochtige lucht van gisteren. Waar natuurlijk de warmte van woensdag ingeruild tegen de lagere temperatuur van gisteren. Maar met die westenwind van gisteren kwam er ook meer luchtvochtigheid. En dat hebben we dus nu aan de hand. Met dus vrij veel bewolking ook. Er is ook een soort van front boven Nederland en boven de Noordzee. Kom ik zo op terug. En dat geeft dus die bewolking. Het is niet mistig en het waait inmiddels alweer een beetje. Windkracht 2 tot 3 en aan zee. Af en toe windkracht 4 uit zuid tot zuidwest. Ligt ook een klein laag drukgebiedje boven Zuid-Holland. Dus vandaar dat er een beetje een windrichting is uit het zuidwesten. Dat trekt weg en de wind gaat draaien naar west tot noordwest. En daarmee komt dan de zon met wat bij, wat toch een eindje op de Noordzee ligt hoor, maar vooral ook boven Noord-Holland, komt langzaam dichterbij. Dus later vanochtend en vanmiddag is er, vooral aan zee bij ons en op Schouwen-Duiveland kans op een paar lokale buien. Het zal niet veel zijn, voor de rest blijven de meeste plaatsen wel droog. Betekent ook wel dat er vrij veel bewolking blijft met de zon die er af en toe doorheen prikt. En het is pas vanavond dat er meer zonnige perioden komen. En de wind is dan gedraaid naar noordwest tot noord. En vanavond zelfs naar noord en noordoost. En wordt dan matig tot vrij krachtig windkracht 3 tot 5. En alles bij elkaar geeft dat dan een maximumtemperatuur van 23 tot 26 graden. Dus een redelijk bewolkte dag. Voorlopig zeg ik erbij. Met vooral dus aan zee vanmiddag. En op Schouwduiveland wellicht een paar buien.
0: Jules Gernaert, dankjewel. Afrantij is het met laagwater in Vlissingen om 14 voor 10:30, hoogwater vanmiddag om 5:08. En de watertemperatuur, neem die duik. Dat doe je dan in het water van 21 tot 25 graden.
2: Dit is Omroep Zeeland.

0: gevoel. Suzanne Freek, en ken je dat gevoel? Ja, het blijft erg onrustig rond de Spaanse exclave Ceuta. Zeker 18 mensen zijn omgekomen die vanuit Marokko zwemmend in Ceuta probeerden te komen. Duizenden migranten proberen dat de afgelopen dagen al. En duizenden mensen zijn ook nog steeds onderweg richting de kust. En ze laten zich niet tegenhouden, zegt correspondent Samira Yadir.
1: Er zijn hier nog steeds duizenden mensen die proberen die oversteek naar Ceuta te maken. Je ziet wel veel militairen hier. Ook veel politie inzet. Sommige mensen zijn ook hun gezichten aan het bedekken. En dat komt door de traangas.
0: Spaanse opvangcentra zijn ondertussen overdonderd door die massale migratiestroom. En die komt waarschijnlijk door een recente uitspraak van het Spaanse Hoge Rechtshof. Dat oordeelde dat migranten die zwemmend of per boot Ceuta bereiken niet zonder procedure mogen worden weggestuurd. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er afspraken zijn om Hamas te ontwapenen. Dat akkoord is gesloten met de Vredesraad die hij zelf heeft opgericht. Het is de bedoeling dat Israël zich terugtrekt uit Gaza en een nieuwe politiemacht de vrede gaat bewaken. Maar er is ook nog heel veel onduidelijk, zegt correspondent Sjoerd Den Daas.
2: We weten bijvoorbeeld niet of Hamas heeft getekend bij het kruisje. Heeft daar op dit moment nog niks over gezegd. Of Israël dit ook wil gaan slikken. We weten niet of Trump dit heeft besproken met Netanyahu hier in Washington. Hij was hier eerder deze week. Maar wat we in elk geval begrijpen is dat er het een en ander is uitonderhandeld.
0: En de lage waterstanden leiden tot problemen voor binnenvaartschepen. Die kunnen minder spullen vervoeren dan anders. En dat merken ze ook op dit binnenvaartschip, dat 20 centimeter lager ligt dan anders, zegt de schipper.
3: Normaal zouden we 2,50 meter liggen. Kijk, dan zouden we 1263 ton meenemen. En wij liggen nu 2,30 meter en hebben 1114 ton mee.
4: Je wilt graag zoveel mogelijk meenemen.
3: Klopt. Wij zijn heel erg afhankelijk van het water, van de hoeveelheid water. De vrachtprijs gaat nu omhoog eigenlijk, maar de tonnen die je meeneemt worden minder.
0: Ja, 20 centimeter minder diep. En dat zorgt dus voor problemen bij deze schipper in elk geval. Gisteren bereikte de Rijn de laagste waterstand ooit gemeten. En er is een officieel watertekort in ons land. Het is 6 minuten voor 8:30.

0: Texas en Summer Sun. Er komen nog een paar mooie dingen aan in Zeeland tot Wakker. Straks een boek over de geschiedenis van Sint Maartensdijk, waar een haas de hoofdrol speelt. En ik heb natuurlijk 3 aanwijzingen voor jou. En dan kun jij bedenken welke plaatsnaam daarbij hoort. Goedemorgen Zeeland, on tour tussen 9 en 12. Ergens in Zeeland gaan Elze en Veerle elkaar weer uitdagen. Maar waar? Dat mag jij weten. Stuur een appje 0118499999. Dit zijn de aanwijzingen van vandaag. 2 sets wieken. Is de draaibrug nu alweer kapot? Winnie-Waldi. Hè? Wat is dat nou weer? Goed, komen ze nog een keer. 2 sets wieken. Is die draaibrug nu alweer kapot? Winnie-Waldi. Als je alles combineert, dan kom je uit bij de plaatsnaam van vandaag. Nou, komen ze nog één keer. 2 sets wieken. Is die draaibrug nu alweer kapot? Winnie-Waldi.
1: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
3: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Goedemorgen, Omroep Zeeland met het nieuws van 8:30. Er is een inzameling om de rechtszaak te betalen die de brandweer in Cadzand heeft aangespannen tegen de veiligheidsregio Zeeland. Een man uit Oostburg wil 7.500 euro bij elkaar krijgen voor de komende rechtszaak en die daarna mogelijk nog volgen. Het gaat volgens hem om de veiligheid van Cadzand. De post is gesloten door de veiligheidsregio omdat er te weinig personeel is, maar de post zelf vindt dat er te weinig is gedaan om dat te voorkomen. In Vlissingen zijn waarschuwingsborden neergezet voor sterke stroming bij springtij. Die borden staan op de glooiing tussen de boulevard Bankert en boulevard De Ruiter. Zwemmers onderschatten de gevaren daar, zegt Bas-Jan Spuibroek van de strandexploitatie.
6: Op het moment als je daar het water in gaat en je wordt gegrepen door de stroming, dan drijf je richting het Leugenaarshoofd. Dat is inderdaad een plek waar je niet wil komen, want daar stroomt het zo ontzettend hard en het is daar ook niet makkelijk om aan de kant te komen inderdaad.
0: Het strandje langs dat stuk van de boulevard wordt steeds vaker gebruikt. Er is minder toezicht dan op het Badstrand en het Nollestrand. Een nieuw evenement over persvrijheid krijgt de naam van Dirk Sauer. De journalist uit Domburg werkte jarenlang in Rusland met zijn krant de Moscow Times. Hij overleed vorig jaar na een ongeluk op zijn zeilboot. Het Parool, de Moscow Times en debatcentrum De Bali in Amsterdam willen Sauer met dat evenement eren en tegelijkertijd het belang van persvrijheid en onafhankelijke journalistiek benadrukken. De nieuwe mascotte van Goes heet Goos. 2 weken geleden werd de 2 meter hoge gans geïntroduceerd tijdens de Goese dagen. En na een oproep kwamen ongeveer 200 ideeën voor een naam. Christina van den Oude Rozengarden bedacht Goos de gans. Ze verwijst daarmee naar Koos Konijn, de mascotte van vakantiebedrijf Roompot, dat een tijd in Goes zat. Goos, ganzenpak waar een mens in kan, zou rondlopen bij evenementen in Goes. En het weer dan. Vrij veel bewolking en wat nevel. Vanmiddag meer opklaringen. Vooral aan zee en op Schouwen-Duiveland kan een bui vallen. Een matige noordenwind en het wordt 23 tot 27 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
5: Omroep Zeeland. Goedemorgen. Zeeland wordt wakker.

0: Westlife en Uptown Girl. Nou, er wordt druk geappt naar 0118-499-999. Een plaatsnaam zoek ik bij deze aanwijzingen. Twee sets wieken. Is die draaibrug nu alweer kapot? Winnie Waldi.
1: Boek aan zee. De zomertips van Zeeland wordt wakker.
0: En dit keer heb ik een kinderboek van Dolores Bijl uit Sint Maartensdijk. Dat gaat over Haas Teun, die samen met zijn dierenvriendjes, zoals Egel Lena en Meeuw Meus, allemaal avonturen beleeft in Sint Maartensdijk. Eerder maakte Dolores al een Haas Teun wandelroute in de stad. En nu dus de eerste van een serie kinderboeken over de geschiedenis van Sint Maartensdijk. Dag Dolores.
2: Hallo, hallo Remco.
0: Sint Maartensdijk op Tolen, is dat een fijne plaats voor jou?
2: Ja, ik geniet enorm om hier te wonen. We noemen Sint Maartensdijk ook Smediek, dus ik noem het gewoon nu Smediek. Ik krijg steeds trotser op mijn dorp. Hallo Remco.
0: Sint Maartensdijk op Tolen, is dat een fijne plaats voor jou?
2: Ja, ik geniet enorm om hier te wonen. We noemen Sint Maartensdijk ook Smediek, dus ik noem het gewoon nu

0: ja, daar heb ik dus een haas bij verzonnen, zoals in Tiel Flupje heeft. En ik hoop gewoon dat straks, als ze me die denken, dat ze dan aan Haas Teun denken.
1: Maar nu kom je ook met een kinderboek van Haas Teun, ook over Sint Maartensdijk. Wat staat er in dat boek?
0: Het eerste deel wat ik nu uit heb gebracht, dat speelt zich af in het kasteel van Sint Maartensdijk. In 1432, dat is het jaar dat Frank en met Jacoba ging trouwen. En ik wilde dat dan belichten in een leuk verhaal. En dan toch wel de historische feitjes belichten, zodat de mensen en de jongeren zeker wat iets van kunnen leren.
1: In het kort, een groep dieren beleeft avonturen. En in dit geval fazant Floris in de kookpot, want zo heet het eerste deel. Wat gebeurt er in dat boek?
0: Ja, fazant Floris was niet zo slim en die is achter een veertje aangegaan. En zodoende kwam hij in het kasteel terecht en zelfs nog eens in de keuken. En ja, daar begint zijn avontuur.
1: Fazant in de keuken, dat is misschien niet zo'n goed idee.
0: Nee, maar de kokin vond van wel. En die dacht, hé, dat is een lekker hapje, dat is makkelijk, die loopt zo mijn keuken in.
1: Ja, maar de vraag is natuurlijk, verdwijnt je ook in een gerecht? En ja, we mogen nog niet te veel zeggen, maar ik kan wel zeggen dat het goed afloopt. En het leuke is dat ik wel steeds, toen ik jouw verhaal las, dacht van, ik hoop dat het goed afloopt. Het maakte wel iets in me los.
0: Oh, wat leuk om te horen. Ja, ik kan, het is eigenlijk voor kinderen bedoeld. Maar je kan het niet maken, vind ik, om een fazant echt in de kookpot te laten eindigen natuurlijk.
1: Waarom wil jij zo graag dat ook kinderen weten over de geschiedenis van Sint Maartensdijk?
0: Nou, ik merk wel dat er steeds meer de jeugd, de jongeren wel geïnteresseerd zijn in de geschiedenis. Want je hoort allemaal van, nou, de jongeren die geven er niks om. Nou, dat is niet waar, maar je moet het wel op een leuke manier vertellen. Ik zet bij bijna elk hoofdstuk wel onderaan, wist je dat, met een feit over het stukje waar ik net geschreven heb. En in het begin van het boekje zet ik er ook bij dat niet alles waar is. En ja, daarom is het ook een verhaal van Haas Teun, want ja, dat is al fantasie. En er kunnen dingen bij zijn wat niet klopt. Maar wat wel klopt, dat zet ik er duidelijk bij. En zoals ik zeg, ze hoeven niet alles te weten. Dat is helemaal niet nodig. Maar gewoon waardering voor je eigen plaats, voor je eigen omgeving, dat is al heel veel waard.
1: Met dank aan Haas Teun en vooral aan jou, Dolores Bijl. Dank je wel daarvoor.
0: Ja, niks te danken. Hartstikke leuk dat er aandacht van gegeven wordt.
1: En dat boek dat heet dus De Avonturen van Haas Teun en zijn vriendjes. Fazant Floris in de kookpot. Op facebook.com/Zeeland tot wakker zet ik straks nog wat informatie. Omroep Zeeland, daar luister je naar om 9:50.

Michael Bublé en It's a Beautiful Day. Je hebt nog 3 minuten om een plaatsnaam door te appen. 0118499999. 2 sets wieken, is die draaibrug nu alweer kapot? Winnie Waldi.

0: Talk to me op Omroep Zeeland om 13 minuten voor 9. Twee sets wieken. Is die draaibrug nu alweer kapot? Winnie Waldi. Welke plaatsnaam hoort erbij? Die laatste? Jutje. Dat is een lastige. Dit zijn de antwoorden die ik kreeg. Joke Josias kwam met Arnhemuiden, want die brug daar is toch nog steeds kapot? Ja, dat zou best kunnen, maar Arnhemuiden is niet goed, Joke. Wim Dorst en Jan Roosen, die noemen allebei Middelburg. Daar heb je inderdaad heel veel wieken. Veel meer dan twee sets, volgens mij. Frans de Jong, die zegt, ja, de draaibrug van Sluiskil is vaak kapot. Ja, dat gebeurt inderdaad wel eens, maar het antwoord is niet goed. Anja Tollenaar noemt draaibrug, want het is ook gewoon een plaats. Dankjewel, Anja, maar het is het niet. Dan Nel Ridderbos, Leni Bogaert, Patrick de Schepper, Piet Feitel, Loni Blom, Connie Boudens, Rini Schouwenaar, Jacqueline Stroobos, Bob de Smit, Michiel Eindewegen, Jan Beenakker, Irene Duinen, Sylvia van der Hogehof, Kees, Tanny Almekinders, Rini en Dolf van Ginkel. Dolf, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Remco.
0: Twee sets wieken, hoe zit dat?
1: We hebben hier in het dorp twee molens, de Eolus en de Hoop, en die probeerden elkaar in het verleden de wind uit de zeilen te nemen.
0: Is die draaibrug nu alweer kapot?
1: Ja, dat schijnt van wel. Dat heeft met sensoren te maken.
0: Winnie Waldi.
1: Ja, dat weet ik echt niet.
0: Wat is de plaats?
1: Wemeldingen.
0: Inderdaad. En zo te horen, woon jij in Wemeldingen?
1: Dat klopt helemaal.
0: Oh, maar dan moet je Winnie Waldi eigenlijk wel weten.
1: Nou ja, ik woon er pas 6 jaar. Dus mag dat verontschuldigen?
0: Ik ga het uitleggen. Ik heb er ook heel lang gewoond. En voor mij was het ook onbekend. Dus Winnie Waldi. En mijn bron is dan de Encyclopedie van Zeeland van de Bibliotheek ZB. Ooit was er een persoon in de Germaanse tijd, die heette Wimald of Winnie Waldi. Ja. Omdat de streek zijn bezit was, werd het Winnie Waldingje.
1: Ja.
0: Inje betekende toen kennelijk van die persoon. En dat Winnie Waldingje is uiteindelijk verbasterd tot Wemeldingen.
1: Kijk eens aan.
0: Geschiedenislesje zo op de vroege ochtend.
1: Ja, niet verkeerd.
0: Nee, en ook niet vergeten dan.
1: Ja, en ook voor de rest van het dorp die het nog niet wist, hè. En toevallig dit woord.
0: Is het een leuk dorp?
1: Ja hoor, leuk om te wonen, zeker.
0: Ja, waarom?
1: Omdat het lekker rustig is en iedereen nog hecht aan hoe het ooit hier vroeger was. Toen ze nog een zelfstandige plaats waren.
0: Ja.
1: Maar ja, dat is al lang verleden tijd in heel Nederland.
0: Dat is waar. Hey Dolf, geniet van Wemeldingen. Jij hebt het goede antwoord gegeven in elk geval. De eeuwige roem is voor jou. Je moet het wel delen met heel veel mensen vandaag, want dat verbaasde me. Veel mensen hebben het goed.
1: Kom, misschien door de draaibrug.
0: Ik ben bang dat dat het is. Dat heel Zeeland weet dat Wemeldingen opnieuw een kapotte draaibrug heeft.
1: Ja. Nou ja, die moet een beetje ingewerkt worden.
0: Ja.
1: Kinderziektes noemen ze het.
0: Ja, zo kan ik alles al zeggen.
1: Ja.
0: Maar het klopt wel inderdaad. Hey, dankjewel Dolf.
1: Succes, dankjewel.
0: Dank je. Wemeldingen, daar hoor je straks Elsa en Veerle met de uitdagingen in Goeiemorgen Zeeland on Tour. Dit is Fleetwood Mac.

0: You Make Lovin' Fun van Fleetwood Mac. Zijn hoop te doen dit weekend ook weer in Zeeland. En vandaag is de laatste dag van de fietsvierdaagse in Goes. En eventjes checken hoe het daar nu gaat. Want eerder deze week hadden ze heel warm weer. En nu hebben ze bewolkt weer volgens mij. Hans Snoeys, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Remco. Ja, het ziet inderdaad een beetje heijig.
0: Ja, is het eigenlijk wel lekker fietsweer dan?
1: Ik denk het wel. Het is zo'n 20 graden op dit moment. Dus, en ik denk dat er komt nog wel een paar graadjes bij. Dus ik denk dat het ideaal het fietsweer is.
0: Ja, dat er wel. Jij bent een vrijwilliger, hè? Jij doet er werkelijk van alles bij die fietsvierdaagse.
1: Ja. Vandaag zit ik weer op een controlepost. De laatste stempelpost op de rit vandaag. Dan komen ze bij mij langs.
0: Oh, de laatste. Dan zijn ze er bijna.
1: Nou, ja, vanaf hier is het nog afhankelijk van de afstand die ze rijden, nog 4 tot 6 kilometer of zo. Dus de 25 kilometer moet van hier nog, ik dacht iets van 4 kilometer. En de 40 kilometer nog een kilometer of 6. En ook de 60 kilometer die komen hier aan het eind. Die moeten ook nog een kilometer of 6 terug naar de pit.
0: Ja, hoe ziet die stempelpost er eigenlijk uit? Want jij bent daar nu dan. Is dat een tafeltje of heb je echt een hokje of zo? Hoe zit dat?
1: Ja, nee. We zitten hier aan de... Ja, ik mag geen namen noemen natuurlijk. Maar die bekende brasserie in Sirariskerkje. En daar zijn we heel goed opgevangen. We hebben daar een mooi tafeltje net binnen in het... restaurant. En dus dan kunnen ze de stempel halen en dan gelijk door voor een bakje koffie of als ze iets willen drinken. Dat kan hier allemaal.
0: Ja, dan zeg je ga eventjes daar aan de bar, kun je wat bestellen.
1: Bijvoorbeeld, ja. Die kunnen zo langslopen.
0: Hey Hans,
1: de koffie en het gebak. Ja. De koffie en het gebak staan al klaar. Dus.
0: Ja, lekker. Waarom doe jij dit? Want jij bent best wel actief daar voor die Zeeuwse fietsvierdaagse als vrijwilliger. Welke lol haal jij daar dan uit? Want je fietst niet mee, maar je doet de hand- en spandiensten.
1: Nee, nou ja, ik heb hem vroeger vaak gefietst zelf. Samen met mijn vrouw. Ja, mijn vrouw die fietst hem nu alleen. En doe wat hand- en spandiensten hier bij die organisatie. En dat vind ik gewoon leuk.
0: Wacht even hoor. Jij hebt daar dus die stempel. En straks dan stempel jij de stempelkaart van je vrouw.
1: Ja, onder andere. Ja.
0: Als zij langskomt.
1: Plus nog 400-500 andere deelnemers natuurlijk.
0: Ja. En haar geef je dan nog even een zoen?
1: Uiteraard.
0: Dag schat, tot straks bij de finish.
1: Als ze hem wil hebben.
0: Hans, ik laat jou gaan. Ik hoop dat de eerste fietsers snel bij jou aankomen. De Zeeuwse fietsvierdaagse eindigt vandaag. Dus ga ook even langs Hans dan. Dan krijg je dat leuke stempeltje. En misschien wel een zoen. Zou zomaar kunnen. Zeeland wat wakker is voorbij. Straks veel plezier in de Goeiemorgen Zeeland on Tour.
2: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
3: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
4: Dag Jaap.
5: Hi.
4: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
5: Ja, we hebben echt veel nodig.
4: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
5: Klopt.
3: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Ik doe het voor gezonde nieren.
12: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
13: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
14: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
15: Omroep Zeeland.
16: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur.
15: Omroep Zeeland.
17: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij de ANWB-alarmcentrale kwamen deze zomer al 330.000 meldingen binnen van Nederlandse vakantiegangers. Dat zijn er 10.000 meer dan vorig jaar. Opvallend is de toename van medische hulpvragen. Mensen hadden onder meer buikproblemen, kneuzingen, infecties en oorontstekingen. En verder waren er weer meer pechgevallen, ook uit koelere landen zoals Zweden, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. In een poging om het Spaanse grondgebied Ceuta bij Marokko te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Ook Marokko grijpt in, zegt correspondent Samira Jadir.
18: Het is hier in Vnidek wel ontzettend druk. Het staat ook echt vol met mensen. Maar het is wel nu een stuk moeilijker om de grens te bereiken. We zien hier heel veel panzerwagens, Marokkaanse militairen rondlopen.
17: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de EU. De FIFA gaat door met het voorstel van voorzitter Gianni Infantino. Hij wil investeerders aantrekken die aandelen kunnen kopen in een nieuw bedrijf dat de commerciële activiteiten rond onder meer de WK's gaat regelen. Commentator Anne de Jong vond vanochtend een statement van FIFA in zijn e-mail.
19: We bedoelden het allemaal niet zo, het zit allemaal nog in een consultatiefase, maar dat is dus verstoord door berichten in de media. Niemand gaat het voetbal verkopen, dat was helemaal nooit het plan. Hoe hebben we dit ooit allemaal met z'n allen kunnen denken?
17: De Europese voetbalbond UEFA is kritisch en boycott daarom voorlopig FIFA-toernooien. Oud-voetballer Franco Baresi is overleden. Hij speelde zijn hele carrière voor AC Milan van 1977 tot 1997. De verdediger behoorde tot de gouden generatie van Milan. In een team met Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard won hij onder meer 3 keer de Europa Cup 1. Baresi speelde ook 81 interlands voor Italië, waarmee hij in 1982 wereldkampioen werd. Baresi was al een tijd ziek, hij was 66 jaar. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverteringzeeland.nl.
21: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
22: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
23: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
24: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
25: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
11: Ik doe het voor gezonde nieren.
12: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
13: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
25: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
26: Hi, I'm Andrew van Australië-New Zealand Reis Specialist, Travel Essence.
0: Droomt u van een ander? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
0: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met...

0: breek ik die van jou.
1: En meesters en hartjebreker, goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. Tot 12 uur op je radio. Je kunt natuurlijk meekijken online of via je tv. Veerle is op pad voor iets anders. Dus die is er vanochtend niet. Je zult het met mij in mijn eentje moeten doen. Maar Veerle en ik gaan in Goedemorgen Zeeland on tour. Wel samen op pad. We geven elkaar steeds opdrachten. En vandaag zijn we dus in Wemeldingen. Nou, wat we daar deden, dat hoor je later deze uitzending. En hoe het afliep en of de opdracht slaagde, daar moet je nog even geduld voor hebben.
2: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

Whitney Houston en How Will I Know. Laten we eens even kijken wat er allemaal gebeurde op 31 juli, de datum van vandaag, in de geschiedenis. Nou, op die datum in 1954 bereiken de Italiaanse bergbeklimmers Achille Compagnoni en Lino Lassadelli de top van de K2, de op één na hoogste berg ter wereld. De K2 die moet alleen de Mount Everest voor zich dulden op de lijst van hoogste bergen ter wereld. Mount Everest, 8848 meter hoog. K2, een bergtop op de Pakistaans-Chinese grens, heeft een hoogte van 8611 meter. Het scheelt dus niet zo heel veel. Maar deze op één na hoogste berg ter wereld is wel steiler en gevaarlijker dan de Mount Everest. En de Nieuw-Zeelander Edmund Hillary bereikte in het voorjaar van 1953 als eerste mens ooit de top van de Mount Everest. En een jaar later wordt dus ook de top van de K2 voor het eerst door een mens betreden. Deze twee Italianen die maken onderdeel uit van een team van een Italiaanse auto, Italiaanse avonturier. En de eerste Nederlanders op de top van deze berg waren in 1995, dus zoveel jaar later, Hans van der Meulen zonder extra zuurstof en Ronald Naar met extra zuurstof. Nou, verder op deze dag, in 1498, ontdekt Christopher Columbus de eilanden Trinidad en Tobago. In 1958 wordt het tolgeld in de Waaslandtunnel onder de Schelde in Antwerpen afgeschaft. En op 31 juli 1968 is de eerste aflevering van de komische serie Dad's Army op de BBC. En bij ons wordt dat later uitgezonden als Daar komen de schutters.

Coldplay en Viva la Vida. En een van de bandleden, de drummer, world champion van Coldplay, die is jarig. Die wordt 48 vandaag. Nog meer jarigen, want Nicoleen Sauerbrei. Zij is de succesvolste Nederlandse snowboarder tot op heden. Zij wordt 47. J.K. Rowling, de Britse schrijfster van Harry Potter, wordt 61. Wesley Snipes, de acteur, 64 jaar. Even oud als Caroline de Bruin, de Nederlandse actrice van Goede Tijden, Slechte Tijden. En Bill Berry, de drummer van R.E.M., die wordt 68.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Toto en Stop Loving You. En ondertussen is Remco aangeschoven voor het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Remco, goedemorgen.
2: Goedemorgen Elsa. En ik begin dan even met landelijk nieuws dat net binnenkomt. Vakbond FNV kondigt een 24-uur staking aan in het openbaar vervoer. Als het aan de bond ligt, kun je op 9 september een hele dag niet met trein of bus. Dus ook bij ons in Zeeland. Het is een actie tegen kabinetsplannen met de sociale zekerheid. Eerder waren er ook al kortere acties voor hetzelfde doel. Een man uit Oostburg zamelt geld in om een rechtszaak te betalen van de brandweer in Cadzand. Niels Koster wil 7.500 euro bij elkaar krijgen voor de eerste rechtszaak en eventuele vervolgzaken. De brandweerpost in Cadzand is door de veiligheidsregio Zeeland gesloten omdat er te weinig personeel is. De brandweerlieden zelf vinden dat de veiligheidsregio te weinig heeft gedaan om sluiting te voorkomen en stappen naar de rechter. In Vlissingen zijn waarschuwingsborden neergezet voor sterke stroming bij springtij. De borden staan op de glooiing tussen boulevard Bankert en boulevard De Ruiter. Zwemmers onderschatten de gevaren daar, zegt Bas-Jan Spuibroek van de strandexploitatie.
3: Op het moment als je daar het water in gaat en je wordt gegrepen door de stroming, dan drijf je richting het Leugenaarshoofd. Dat is inderdaad een plek waar je niet wil komen, want daar stroomt het zo ontzettend hard en het is daar ook niet makkelijk om aan de kant te komen inderdaad.
2: En het strandje langs dat stuk van de boulevard wordt steeds vaker gebruikt. Er is minder toezicht dan op het Badstrand en het Nollestrand. Een nieuw evenement over persvrijheid krijgt de naam van Dirk Sauer. De journalist uit Domburg werkte jarenlang in Rusland met zijn krant The Moscow Times. Hij overleed vorig jaar na een ongeluk op zijn zeilboot. Het Parool, The Moscow Times en debatcentrum De Bali in Amsterdam willen Sauer met dat evenement eren en tegelijkertijd ook het belang van persvrijheid en onafhankelijke journalistiek benadrukken. Het weer in Zeeland. Vrij veel bewolking en wat nevel. Vanmiddag meer opklaringen en vooral aan zee en op Schouwen-Duiveland kan een bui vallen. Een matige noordenwind en het wordt 23 tot 27 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met...

Shanna Spyro en The Material Lover. En wij spelen het spelletje Wat is het? Met een vraag over het Zeeuwse nieuws. Als je mee wilt doen, pak je telefoon erbij. In Vlissingen zijn waarschuwingsborden neergezet tussen Boulevard Blankert en Boulevard de Ruiter. Wat staat er op die borden? Wat voor waarschuwingsborden zijn dat? 0118 4999 99.

0: The Love Affair, an everlasting love. In Vlissingen zijn waarschuwingsborden neergezet. Tussen Boulevard Bankert en Boulevard De Ruiter. Bouke, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Woon jij niet in Vlissingen?
1: Ja, zeker weten.
0: Oh, dus je hebt ze misschien al zien staan.

0: Nee, want ik ben, ja, oude dag, hè. Ik kom niet zoveel meer op de boulevard. Ik gebruik mijn scootmobiel.
1: Aha. Maar wat staat er
0: op die... gevist op die hoek en grote vissen eruit gehaald.
1: En wat staat er op die waarschuwingsborden?
0: Wat er precies op staat, weet ik niet exact, maar het komt erop neer. Een waarschuwing voor de sterke stroming. Want de stroom loopt daar vlak onder de kust door. En dat is het overwegende gebied bij de Bonvrije Toren. En dan zo het hoekje om, hè.
1: Ja, ja, ja. Zwemmers onderschatten de gevaren van die sterke stromingen.
0: Ja.
1: Bouke, het levert jou een plekje in de verloting op. Dus blijf even aan de lijn. Ja.

0: Ed Sheeran en Sapphire. In Zonnemeren zoeken ze de liefde. Nu nog niet. Nee, het is pas in oktober. Maar ze willen nu graag wel al aanmeldingen hebben. Want Marlene, goedemorgen.
1: Goedemorgen Elsa. Goedemorgen.
0: Ja, als je nu al wat aanmeldingen krijgt, dan kun je mooie matches gaan maken, hè?
1: Nee, dat klopt. Dat is ook zo. Hoe meer aanmeldingen, maakt niet uit, qua leeftijd vanaf 18 jaar tot, wanneer je daar nog een behoefte aan hebt, zou ik maar zeggen. Dus hoe meer aanmeldingen, hoe leuker de matches we kunnen maken.
0: Ja, jullie doen dit voor de derde keer. Hoe ging het de vorige keren?
1: Ja, ik weet nog heel goed de eerste keer. Weet je, toen moesten we het wiel natuurlijk helemaal nog uitvinden. En het is een beetje gebaseerd op First Dates. Het programma waar je dus in een restaurant wordt gematcht met iemand. Nou,
0: in dit geval in het dorpshuis van Zonnemeren dan?
1: Ja, dat klopt.
0: En is het ook met eten of zit je gewoon met elkaar iets te drinken?
1: Nou ja, we hebben eigenlijk een beetje de volgorde van dat programma wel aangehouden. Dus eerst komen de matches die gemaakt zijn, dus van aanmelding, komen eerst de mannen binnen. En die krijgen dan een drankje en die worden al netjes aan de tafel gezet, waar dus later een dame aansluit.
0: Oh ja, heel spannend toch?
1: Heel leuk. Ja,
0: ja, voor jullie heel leuk om toe te kijken, maar ik kan me voorstellen als je daar zit, dat je hart in je keel zit.
1: Heel spannend. Ja, maar dat vonden wij ook hoor. Want het liefdesteam wat we hebben, waar ik ook in meedoe, die maken wel de matches, hè. En dan zie je ze dus live binnenkomen. Maar dat is echt super. Dat is, de vorige keer ging het zo goed. We hadden ook wat brekers op papier gezet om over te praten. Maar dat was helemaal niet nodig. Iedereen was heerlijk aan kletsen.
0: Ja, en Marlene, van die eerste twee keren, is daar iets blijvends uitgekomen?
1: Nou, niet dat ik weet blijvend. Ik weet wel dat er we vragen aan het eind van de avond van willen jullie elkaar nog een keer zien? En van de 10 koppels was de eerste keer dat we de 7 koppels elkaar nog een keer zien. Kijk, en dat is natuurlijk wel heel erg.
0: Ja, dat vind leuk. Ik veel. Ja, dus leuk inderdaad.
1: Ja, zeker. Maar iets blijvends. Nee, ik weet wel dat één stelletje die heeft de poos wel met elkaar gedate. En zelfs verkering gehad. Maar dat is helaas ook overgegaan. Maar weet je, dan zie je wel dat je op de goede weg bent. Waar je naar moet kijken. En weet je, als de klik er is, dan is het wel heel erg leuk.
0: Ja, en je hoeft niet per se uit Zonnemeren te komen.
1: Nee, zeker niet, zeker niet. Wij willen juist graag aanmeldingen. Zeeland is al wijd, hè? Dus dat gaat van Walcheren, Zeeuws-Vlaanderen tot Schouwen-Duiveland. In het begin dachten we alleen Schouwen-Duiveland, maar ja, je bent ook bang dat ze elkaar al kennen. Zo is het ook nog een keer.
0: Ja, dat kan ook dus, natuurlijk, ja.
1: Ja, daar kijken we ook naar, hè? Dus dat ze ook niet te dicht bij elkaar wonen. En dus eigenlijk aanmelden graag.
0: Nou, als je het aandurft, als je denkt, al is het maar voor de gezelligheid, stuur even een appje 0118-4999-99. Dan krijg je van mij de gegevens waar je je aan kunt melden.

0: Alex Warren en Eternity.
1: Hoe leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?
0: Ja, zometeen ga ik weer met Veerle op pad in Goedemorgen Zeeland on tour. We geven elkaar steeds opdrachten. Vandaag in Wemeldingen. Nou, wat daar gebeurde, dat hoor je zometeen.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
4: Profiteer nu van de private lease deals bij Van Beek Autogroep en ontvang €20 korting per maand op verschillende Peugeot-modellen.
5: Stap in en geniet van zorgeloos rijplezier voor een extra scherpe prijs.
6: Wacht niet te lang en ontdek de actie vandaag nog. Kom langs bij Van Beek Autogroep, jouw Peugeot-dealer voor de provincie Zeeland.
7: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
11: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
12: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
11: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
12: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
13: Omroep Zeeland.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur.
13: Omroep Zeeland.
15: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen 24 uur zijn tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko binnengekomen. Spaanse media melden aantallen van 20 tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen naar Ceuta of pakten een boot en klommen over de hekken. Het zijn vooral jonge migranten die zo de Europese Unie proberen binnen te komen. Autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er kwamen al zeker 19 mensen om het leven. FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. Dat doet de vakbond vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Medewerkers van NS, streek en stadsvervoer leggen op 9 september 24 uur lang het werk neer. De vakbond zegt dat personeel in het OV zwaar werk verricht en daardoor vaker een beroep moet doen op de sociale zekerheid. Er zijn ook stakingen aangekondigd bij de havens, afvalverwerking en in de bouw. In Pakistan zijn 4 bergbeklimmers omgekomen in een lawine. Een groep van 10 klimmers was gisteren bezig met het beklimmen van een berg van ruim 8000 meter hoog toen ze in de lawine terechtkwamen en werden meegesleurd. Daarna begon een zoekactie. Inmiddels zijn 4 lichamen gevonden. Naar de 6 anderen wordt nog gezocht. Bij de groep van 10 was ook de wereldberoemde Britse klimmer Nirmal Purja, die ooit binnen 7 maanden de 14 hoogste toppen van de wereld beklom. Bij de ANWB Alarmcentrale zijn deze zomer al veel telefoontjes binnengekomen van Nederlandse vakantiegangers die hulp nodig hebben. De teller staat nu op 330.000. Opvallend is het aantal medische vragen van mensen die ziek zijn. Verder neemt het aantal pechgevallen toe, ook in koelere Europese landen. Het weer, in het noorden wat buien, lokaal met onweer. Op andere plekken droog en soms wat zon. Later vandaag op meer plekken kans op een lokale regenbui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
17: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
18: Dag Jaap.
19: Hi.
18: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
19: Ja, we hebben echt veel nodig.
18: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
19: Klopt.
17: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
20: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
21: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
22: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
21: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
22: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
23: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Omroep Zeeland.
14: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met Elsa van Hel.

0: Coldplay en We Pray. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. Het is tijd voor Goedemorgen Zeeland On Tour. Veerle en ik gaan samen op pad, geven elkaar daarbij steeds opdrachten. Telkens in een andere Zeeuwse plaats. Nou, vandaag is dat Wemeldingen. Wat we daar deden, dat hoor je het komende half uur. Hoe het afliep en of de opdracht geslaagd is, nou, dat hoor je pas rond 11:30. En als je het leuk vindt om mee te doen, dat kan ook nu. Je kunt zometeen weer foto's gaan appen naar 0118-499999. En elke dag zo rond 11:50 loten we een winnaar van een prachtig t-shirt van Goedemorgen Zeeland On Tour. Nou, het thema, dat weet je natuurlijk nog niet. Daar moet je ook nog heel even geduld voor hebben.
1: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

Madness, een nightboat to Cairo. Ja, in Goedemorgen Zeeland on Tour gaan Veerle en ik dus samen op pad. Geven elkaar steeds opdrachten. Vandaag is dat in Wemeldingen. Nou, wat we daar deden, dat hoor je zo meteen. En als je het leuk vindt om altijd mee te doen, dat kan ook nu. Je kunt de foto's appen naar 0118-4999-99. En om 10 voor 12 loten we dan een winnaar.

0: Nou, deze opdracht begon eigenlijk gisteravond al. Want ik kreeg het bevel om een appeltaart te bakken voor in Wemeldingen. Maar waarom?
1: Wemeldingen, plaatsje met 3115 inwoners. De naam die komt van een jongensnaam, waarschijnlijk Wiemald. En dan, dat betekent zoiets als moedige, krachtige bewaker.
0: Mooie naam.
1: En dan heb je het stukje Inge erachter, wat ja, plaatsnaam in Zeeland met Inge horen tot de oudste plaatsen van de provincie.
0: Uh-huh.
1: Er werd hier in vroeger tijden voornamelijk van de vis- en de oestervangst geleefd. En Wemeldingen is heel erg bekend als plaats waar Koningsdag iedere vijf jaar uitgebreid wordt gevierd. En in 2010 kwam zelfs koningin Beatrix hier op bezoek. Maar daar gaan we eigenlijk helemaal niks mee doen dit keer.
0: Oké. Wat dan wel?
1: Wat mij leuk lijkt, heb je veel Zeeuwse plaatsen, heb je praatjesjes. En dat zijn eigenlijk een soort hokjes. Bij mij op Sint-Philipsland staat er bijvoorbeeld ook één, op de dijken bijvoorbeeld, waar dan, ik zeg wel vaak oudere mannen een beetje samen komen zitten om een beetje te buurten.
0: Om te praten over vroeger?
1: Over vroeger, over nu, over het leven, over de wereld. En het lijkt me leuk om daar eens naartoe te gaan en daar eens tussen te zitten.
0: Nou snap ik waarom ik van jou al een opdracht gekregen had om een appeltaart te bakken. Nou, dat heb ik gisteravond staan doen. En ik moet er wel bij zeggen, hij is een beetje plakkerig van binnen.
1: Oh.
0: Als ik tijd gehad had, had ik nog een andere gebakken. Maar ze moeten het er maar mee doen.
1: Ja, ik wou niet met lege handen aankomen, maar ik wou ook niet met een vieze appeltaart aankomen.
0: Nee, maar je zegt niet dat die vies is.
1: Oké, nou ja, de opdracht is inderdaad, bak een lekkere appeltaart en deel die met een aantal mensen in een praathuisje. En leer daar een paar woorden. Wemeldings.
0: Wemelings. Oh. Ja, ik weet niet of mij dat gaat lukken, maar we gaan het toch gewoon proberen.
1: Gaat goed komen.
0: Ja. Op de fiets.
2: Tot 12 uur. Goedemorgen Zeeland. Met Elsa van Hermel.

0: Shakira en Zoo. En goedemorgen Zeeland on Tour. Zijn Veerle en ik op pad in Wemeldingen vandaag. Met een opdracht die uit meerdere delen bestaat. Bak thuis een appeltaart en neem die mee naar Wemeldingen. Nou, daar is een praathuisje waar ze die vast wel lusten. En ze kunnen dan meteen een paar woordjes Zuid-Beverlands aan je leren. Dat is wat Veerle tegen mij zei. Nou, eerst maar eens kijken wat er te vinden is over praathuisjes.
1: Het waait flink, dus wij zijn even een beetje beschut gaan zitten.
2: Ik ga hier nooit meer weg.
1: Het is wel heerlijk. Ja, ja. Echt een schotje tegen de wind.
2: Het ruikt lekker.
1: Lekker met onze billen in het zand.
2: Ja, het waait, maar dat hoort er eigenlijk toch een beetje bij. Ik vind dit echt een Zeeuws gevoel geven. Maar goed, ik heb wel even wat opgezocht over praatusjes. Praatusjes. Praathuisje staat er nog bij.
1: Bij ons noemen ze het volgens mij het oude mannenkotje.
2: Oh ja, maar er hoeven niet per se alleen oude mannen te zitten,
1: toch? Nee, daar begin ik nu gelijk aan te twijfelen.
2: Ja, het is een kleine gezellige ontmoetingsplek, dus het kan eigenlijk voor iedereen. Het is vaak een klein gebouwtje, zoals een oude wachtruimte op een station. Of een speciaal daarvoor ingericht lokaal. Het praathuisje op de Havendam in Wemeldingen, dus waar wij nu op uit zitten te kijken, is 59 jaar oud. Oorspronkelijk gebouwd als seinposthuisje en uitkijkpost voor de scheepvaart. Werd het in december 1967 in gebruik genomen. Dat is eigenlijk al heel lang geleden.
1: 1967? Ja, dat vind ik eigenlijk helemaal niet zo lang geleden.
2: Ja, maar als praathuisje, hè?
1: Oh, als praathuisje? Ja. Ik dacht inderdaad als...
2: Inmiddels is het gebouwtje door de jaren heen uitgegroeid tot een geliefde ontmoetingsplek voor vissers, schippers en dorpsbewoners om gezellig bij te praten. Bij te praten noemen ze dat.
1: Ja, ja.
2: Wij weten natuurlijk wel beter, toch?
1: Ja, want wat verwacht jij?
2: Ja, ik denk dat...
1: Gauw.
2: Weet je, iedereen die daar komt kent elkaar, maar kent ook iedereen in het dorp. En dan wil je toch weten, gewoon... En dat hoeft niet lelijk bedoeld te zijn, hè? Maar van geboortes, trouwen, echtscheidingen. Ik denk dat ze. Dat wordt allemaal besproken.
1: Ja,
2: maar en de wereldproblemen natuurlijk.
1: Dat is ook wel een beetje bijpraten, natuurlijk.
2: Ja.
1: Ben jij wel eens in zo'n huisje geweest?
2: Nog nooit?
1: Nee.
2: Nee? Dus.
1: Ik ben echt heel benieuwd.
2: Ik hou wel van praten, dus ik praat wel mee.
1: We gaan.
2: Over de hoge benzineprijzen of. De tunnel die straks dicht is, of
1: ga je een Wemeldingse roddel verspreiden?
2: Nee, dat doe ik niet.
1: Nee, dat doet ze niet. Nee, zo is Elsa
2: dat
1: niet.
2: Dat doe ik niet. Nee.
1: Nou, ik ben benieuwd waar we het zo over gaan hebben.
2: We gaan eens kijken. Er vaart iets weg.
1: Politie-schip.

0: Marco Borsato en zij. En ondertussen is Martijn aangeschoven voor het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Martijn, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Vakbond FNV heeft een landelijke stakingsdag in het OV aangekondigd. Op woensdag 9 september kan je de hele dag niet met de trein of bus reizen als het aan de vakbond ligt. Met de staking ageert de vakbond tegen de kabinetsplannen met de sociale zekerheid. Het is niet voor het eerst dit jaar dat er in het OV wordt gestaakt, wel dat het een hele dag gaat duren. Een man uit Oostburg zamelt geld in om de door de brandweer Katzand aangespannen kortgeding te betalen. Het geld is ook bestemd voor eventuele vervolgzaken. De brandweerpost in Katzand is vanaf morgen gesloten door de veiligheidsregio Zeeland, omdat er te weinig vrijwilligers zijn. De brandweervrijwilligers vinden dat de veiligheidsregio te weinig heeft gedaan om de sluiting te voorkomen. En het kortgeding dient op maandag 17 augustus. En in Vlissingen zijn waarschuwingsborden neergezet voor de sterke stroming bij springtij. De borden staan op de glooiing tussen boulevard Bankert en boulevard De Ruiter. Zwemmers onderschatten de gevaren daar, zegt Bas-Jan Spuibroek namens de strandwacht op Walcheren.
3: Op het moment als je daar het water in gaat en je wordt gegrepen door de stroming, dan drijf je richting het Leugenaarshoofd. Dat is inderdaad een plek waar je niet wil komen, want daar stroomt het zo ontzettend hard. En het is daar ook niet makkelijk om aan de kant te komen inderdaad.
2: Het strand langs dat stukje van de boulevard wordt steeds vaker gebruikt. Er is minder toezicht dan op het badstrand en het Nollestrand. Een nieuw evenement over persvrijheid krijgt de naam van Derek Zauer. De journalist uit Domburg werkte jarenlang in Rusland met zijn krant Moscow Times. En hij overleed vorig jaar na een ongeluk op zijn zeilboot. Het Parool, de Moscow Times en debatcentrum De Bali in Amsterdam willen de Zauer met het evenement eren. En tegelijk het belang van persvrijheid en onafhankelijke journalistiek benadrukken. Dan nog het weer in Zeeland, vrij veel bewolking en wat nevel. Vanmiddag meer opklaringen en vooral aan zee en op Schouwen-Duiveland kan nog een bui vallen. Bij een matige noordenwind wordt het 23 tot 27 graden. En dit was het nieuwsoverzicht van 11:30 bij Omroep Zeeland. Uiteraard ook online terug te vinden in onze app of omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met Elsa van

0: Pop Trash Inc. en Mi Corazon. Ja, en dat is Zeeuws. Maar we hebben nog veel meer Zeeuws. Want popduo Sens uit Goes maakt opgewekte popnummers waarmee ze ook regelmatig op het podium te vinden zijn. Jaren geleden al maakten ze het liedje Walking in the Rain. En met behulp van AI is dat nu helemaal opgepoetst. En dat ligt gevoelig, dat geven ze zelf ook toe. Maar het nummer blijft wel helemaal van henzelf. En zangeres Annemiek van der Welen en gitarist Luc Ochel zijn hier in de studio. Hallo allebei.
1: Hoi.
0: Ik zat net te rekenen, hoe lang bestaan jullie eigenlijk al als duo, Luc?
2: Ik denk dat wij rond 2010 de eerste schreden hebben gezet op ons duo-pad. En in 2011 zijn we toen echt serieus aan de gang gegaan. Toen hebben we volgens mij onze eerste demo uitgebracht. En,
0: dus en jij als gitarist schrijft de muziek en

0: tweeën bent, ja, dan kun je daar toch wat meer...
1: Ja, dan kun je het gewoon helemaal samen doen, hè?
0: Ja, ja. Ja. Meer body geven.
1: Ja. Walking in the Rain, een lied van een aantal jaar geleden. Hoe kwamen jullie erop om dit een tweede leven te geven?
0: Ja, nou, we merken dat wanneer we het live spelen, dan krijgen we daar altijd best wel goede reacties op. Dan zeggen mensen van, hé, dat ene liedje, wat is dat van jullie zelf? En ja, dus daar krijgen we positieve reacties op. En het is ook wel eens een tijdje geweest dat het helemaal niet op de setlist stond. Hè? Dat we het gewoon een jaar of zo, dus stond het er gewoon niet op. Maar elke keer als we het zelf dan weer speelden, dan dachten we, ja, het is toch eigenlijk wel een heel erg leuk nummer. En we waren eigenlijk op zoek naar, ja, weer een nieuwe single. Want het was alweer eventjes geleden. En we vonden dit liedje wel heel goed geschikt daarvoor, om daar wat mee te gaan doen.
1: Hier op de redactie hebben wij grote discussies over AI. Ook wat muziek betreft. Want, en dat is met muzikanten ook zo. Sommigen gruwen ervan en anderen omarmen het juist. Annemieke, hoe staan jullie daarin?
2: Nou, ik was ook echt heel argwanend, moet ik zeggen. Ja. Want Luc kwam er mee. En ik dacht echt, ja, wij doen dit zelf. Wij hebben niemand nodig daarin. Maar goed, hij heeft mij wel weten te overtuigen hoe je het dan gebruikt. Dus dat je wel echt zelf de regie houdt en zelf ook alles aangeeft wat je wil. Dus wel je eigen muzikaliteit erin stopt. En dat is voor mij wel echt een must. Dus dat is ook gebeurd.
1: En het was al van jullie, hè?
2: Het was al van ons, het bestond al. We hebben het alleen nog een beetje opgepoetst. En ja, Luc heeft daarin ook heel veel gedaan. Die heeft daar een soort van opdracht gegeven wat hij dan zou willen in dat nummer.
1: Wat heb je gezegd tegen AI?
0: Nou, eigenlijk heb ik helemaal niks gezegd. Want ik was vooral heel, heel benieuwd waar die zelf mee zou komen. Dus eigenlijk het enige wat ik heb gedaan is een ruwe demo van ons liedje. Waarbij
1: maar heb je dan ingetikt, verander het of verbeter het?
0: Nee,
1: of
0: ik heb helemaal niks ingetikt.
1: Maak het eigen tijds.
2: Nee. Daar de drums, daar de...
0: ik dacht, ik ga eerst kijken waar die zelf mee komt. Dus ik heb die ruwe demo geüpload. En vervolgens binnen 1 minuut spuugt hij dan iets uit waarvan, ja, hij, zeg ik, of zij, maar het is natuurlijk, het is geen persoon, het is een robot. Waarvan die robot denkt, nou, zo zou het kunnen klinken. En ik moet zeggen, de tweede versie, want hij geeft er altijd 2 of 3. En ik dacht, de tweede versie, daar had ik zoiets van, ja, dit is gewoon, dit is hoe dit liedje moet klinken.
1: Je dacht, dit durf ik wel aan Annemiek te laten horen.
0: Ja, zeker. En die was volgens mij ook echt...
2: Ja, ik had gelijk zoiets van, wow, tof. Ja, ja. En ja, het is wel gewoon, je hoort je eigen nummer.
1: Je eigen stem.
2: Ja, nee, ja, dat was toen nog niet. Dan is het nog een demo.
1: Oh,
2: ja.
1: Dan is het nog een andere
2: stem.
1: Dan is
2: het iemand anders.
0: Dat is een robotstem.
1: Oh ja. Ja. Oh ja, en dan heb je het opnieuw ingezongen.
2: Ja, alleen dat is wel gewoon echt, dat hebben we heel dicht bij onszelf gehouden. Dus de stem is niet helemaal zoals die was op de AI. Je hebt ook nog andere dingetjes bedacht.
0: Ja, zoals
2: en ik ook. Ja, dus dat wel. Ja. Ja. We houden toch een beetje sens natuurlijk. Hè?
0: Zeker. De stem moet menselijk blijven. Want daar zit de emotie in natuurlijk.
1: Ja. Dus we kunnen misschien nog wel meer verwachten.
0: Ja, wie weet. Zeker. We hebben nog genoeg nummers liggen die we misschien eens een makeover kunnen geven. Of die we kunnen laten bewerken door. Maar ja, het was echt een experiment. En ik denk dat het nu goed heeft uitgepakt. Alleen het is natuurlijk de vraag of dat voor elk nummer op die manier werkt. Want dit nummer wilden we graag helemaal met een bandsetting, dus helemaal aangekleed. Maar we hebben ook liedjes waarbij we het gewoon alleen bij de stem en de gitaar houden. En zoals we ook ooit begonnen zijn. En dat blijft toch ook wel heel erg wat we graag doen.
2: Ja, ja, zeker.
1: Laten we gewoon luisteren. Ja, Walking in the Rain. Je zou er nu al een beetje naar verlangen eigenlijk.
2: Lekker.
1: Hier is Sense met Walking in the Rain.

0: Duo Sense en Walking in the Rain, onze artiest van de week. Ja, we gaan weer verder met Goedemorgen Zeeland on Tour, waarbij Veerle en ik samen op pad zijn in Wemeldingen. Een opdracht uit meerdere delen. Bak thuis een appeltaart, neem die mee naar Wemeldingen, naar het Praatuusje. En ze kunnen je daar dan ook meteen een paar woordjes Zuid-Beverlands leren. Dat was wat Veerle tegen mij zei. Nou, wij troffen dat Praatuusje vol aan. Dus eerst maar eens kennis maken. Hallo. Ja, hallo allemaal. Hallo. Hallo. Hallo. Niet te hard hoor, want anders heb ik een zere vinger. Hallo, hallo.
1: Hallo. Hallo. Ik ben Veerle. Ja.
0: Nou, ja, in een praathuisje mag je zitten en praten, toch? Ja.
1: Ga jij maar eens zitten. Ik bedenk me, Elsa, dat jij iets bent vergeten.
0: Ja, terwijl ik ging zitten, dacht ik...
1: Oh, dat kan eigenlijk niet in mijn lege handen aankomen.
0: De appeltaart. Die staat in de auto.
1: Dat wordt terug op de fiets.
0: Ja, en dan op de fiets met die taart.
1: Ja.
2: Je komt weer net van hier.
0: Ik denk dat jullie het even zonder appeltaart moeten doen.
1: Of... Ik ga hem halen en jij blijft hier even lekker kletsen. Nou, je gelooft het niet, maar Elsa was dus de appeltaart vergeten. Dus die ben ik nu gaan halen. Snel heen en weer gekrost. En tot mijn grote schrik zie ik dat ze er gewoon al een hapje van heeft gegeten. Er is gewoon al een puntje uit. Dat vind ik natuurlijk echt niet kunnen. Ja. Nou, daar is hij hoor.
2: Ah, lekker.
1: De verlaten taart van mevrouw. Ik heb hem niet gebakken, maar de kok mag...
0: Nou, kijk.
1: Vertellen wat ze hier heeft.
0: Appeltaart. Twee soorten appeltjes. En je hebt zelf al iets gezet, dus...
1: Nou, één ding viel mij op.
0: Ja, dat zijn geen muizen, hoor.
1: Bak jij hem altijd met zo'n puntje
0: erbij? Nee. Nee, wil je uitleg?
1: Ja.
0: Als ik normaal een appeltaart bak, dan komt die tot het randje. En nu was die ietsje lager. Ik denk, wat is er nou niet goed? Ik denk, ik ga daar eens even een puntje uithalen om te zien of die wel goed is. Maar ik heb er al honderden gebakken. Van binnen was die een beetje klef. En dat hoort eigenlijk niet. Maar ik denk, als ik er nou nog één moet bakken, dan komt het niet goed. Dan ben ik niet op tijd op het werk.
1: Dus je hebt gewoon een goed excuus dat je even moest proeven eigenlijk.
0: Dus ik heb dit geproefd.
1: Ja.
0: En het was lekker, maar een klein beetje klef. En normaal is het gewoon, hoe zeg je dat? Dan plakt het niet aan je vork.
2: Nee.
0: Maar ik dacht, ja, die Wemelingenaars, ze moeten het er maar mee doen.
2: Ja.
0: Dat dacht ik.
2: Ja. Die kijk niet zo naar de
0: Wemelingenaars. Nee, ja. Ja, je hebt nu nog de gelegenheid om te zeggen, ik lust geen appeltaart.
2: Ja, maar ben je al altijd proef.
0: Oh, altijd. Nou.

Bruno Mars en I Just Might. Nou, ondertussen komen er allerlei appjes binnen. Eens even kijken. Christine zegt, goedemorgen, ik kom net uit een weekje vakantie uit Wemeldingen. Die met betrekking tot die natte appeltaart, zegt Jaap, in het Zeeuws zeiden we dan vroeger, die is klietig. Kennen de mannen in het praathuis dat Zeeuwse woord nog? En dan Frans, die heeft nog een heel stuk geschreven. Maar dat is even te lang om nu voor te lezen. Maar dat gaat over AI in de muziek. Dat lees ik zo nog wel even door. Ik moet nog wel even kijken. Want als je mee wilt doen voor een t-shirt van Goedemorgen Zeeland on Tour, dan is het de bedoeling dat je foto's stuurt. Een foto van jezelf of een foto van iemand die je kent. Met appeltaart of in een praathuisje. Of al pratend, dat mag ook. Dus gewoon een foto van mensen die zitten te praten. Ja, niet zomaar googlen en wildvreemde mensen natuurlijk. Hè. Dat kan niet. Nee, het moet dan wel een foto van jezelf of waar je zelf op staat zijn. Nou, die kun je appen naar 0118 499999.

0: Deze zomer trekken Elsa van Herman en Veerle van Dijken elke werkdag de provincie in. Op zoek naar de mooiste plekken, bijzondere verhalen en spannende uitdagingen. Kijk en luister je mee. De hele zomer lang. Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 live op je radio. En 's avonds de highlights op tv.
1: En de eerste foto is al binnen van Thea op de boulevard in Vlissingen. Nou, als je het ook leuk vindt om zo'n t-shirt te winnen, om mee te dingen daarnaar. Een t-shirt van Goedemorgen Zeeland on tour. Prachtig blauw shirt met opdruk. Dan hoef je alleen maar een foto te appen. Van jezelf of van iemand waar je mee in gesprek bent. Appeltaarten, dat mag ook. Je kunt het zo breed nemen als je maar wil. Als het maar iets met dat praatjesje te maken heeft. Graag tot zo.
2: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
3: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
4: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
5: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
6: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
10: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
9: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen 24 uur zijn tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko binnengekomen. Spaanse media melden aantallen van 20 tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen er naartoe of pakten een boot en klommen over de hekken. De Spaanse autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er zijn al 19 mensen om het leven gekomen. De FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september... De vakbond doet dat vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking gaat 24 uur duren. Medewerkers van NS en het streek- en stadsvervoer leggen dan het werk neer. Aan de boulevard bij Vlissingen worden waarschuwingsborden geplaatst voor zwemmers. Vanwege springtij kan er een sterke stroming zijn. Als het laag water is aan de boulevard zwemmen mensen dicht bij de vaargeul waar grote zeeschepen langs varen. Als mensen door de stroom worden meegetrokken, is het lastig om zelf weer veilig op de kant te komen. Vooral veel wind kan gevaarlijke stroming opleveren. Bij het strand, een stukje verderop in Vlissingen, geldt al langer een zwemverbod vanwege de sterke stroming. Uit de voetbalwereld komen veel verdrietige reacties op het overlijden van oud-voetballer Franco Baresi. Hij speelde zijn hele carrière voor AC Milan. Die club laat weten dat Baresi het hart en de ziel van AC Milan belichaamde. Baresi was er onderdeel van de gouden generatie. In een team met Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard won hij onder meer 3 keer de Europa Cup 1. Ruud Gullit heeft een foto van hen twee op Instagram geplaatst met de tekst "Voor altijd mijn aanvoerder". Baresi was al een tijd ziek. Hij was 66 jaar. Het weer. In het noorden wat buien. Lokaal met onweer. Op andere plekken droog en soms wat zon. Later vandaag op meer plekken kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Abba en Take a Chance on Me. Goedemorgen en welkom bij alweer het laatste uur van Goedemorgen Zeeland. Met daarin natuurlijk de finale van Check the Plek. En we hebben ook Goedemorgen Zeeland on tour. Vandaag in Wemeldingen een opdracht uit meerdere delen. Bak een appeltaart, deel die uit in het praathuisje en leer meteen een paar woordjes Zuid-Beverlands. Nou, hoe dat afloopt, dat hoor je zo meteen.
1: Goedemorgen, je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Een opdracht uit meerdere delen vandaag in Goedemorgen Zeeland On Tour, waarin Veerle en ik samen op pad gaan en elkaar steeds opdrachten geven. Nou, vandaag dus in Wemeldingen. En daar kreeg ik de opdracht: bak thuis al een appeltaart, neem die mee naar het praatuusje. En dan kunnen ze je daar meteen een paar woordjes Zuid-Beverlands leren. Nou, we troffen het praatuusje vol aan, waaronder de man met de sleutel, Piet Feitel.
1: Ja, het is hier gezellig druk in het Wemeldingse praathuisje.
2: Ja.
1: Hoe moet ik het zeggen?
2: Praathuisje.
1: Ja,
2: dat is goed.
1: En ik zit hier naast
2: Piet Feitel.
1: Piet Feitel en
3: Adrie Vermerres. Feitel.
1: Feitel.
3: Adrie Vermerres Feitel.
1: Adrie Ver... En wat is jullie connectie?
3: Dat is mijn broer.
1: Dit is je broer.
3: Jongste broer.
1: En begrijp ik goed dat jullie regelmatig samen in het praathuisje zitten?
3: Regelmatig? Nou, af en toe zo is. Hij veel, ik weinig. Maar wel gezellig.
1: Ja, heel gezellig. En wat een prachtig uitzicht hier.
3: Ja, het is... ja maar dat moet je ook voorkomen, hè? Of
1: daar
3: het uitzicht.
1: Kom je voor.
3: Ja, want dat is natuurlijk schitterend.
1: We zitten hier echt op de kop van de dijk. En de zee raast om ons heen. De vlaggen wapperen in de wind. En het is hier prachtig versierd. Allerlei foto's. Het is gewoon een museum eigenlijk.
3: Hoe die hier allemaal komen, dat weet ik dus niet. Maar er zijn natuurlijk, het is natuurlijk wel zo dat er steeds andere mensen hier komen. Want het zijn allemaal oude mensen die dus een tijdje komen en dan...
1: Die volgen elkaar op eigenlijk, ja. En Piet, wat kun jij me vertellen? Hoe gaat het eraan toe? Dit is echt de eerste keer, ik heb ze al veel gezien. Hoeveel praathuisjes zijn er in Zeeland?
2: 21.
1: 21?
2: Ja, er was vorig jaar een meisje die er afstudeerde project van gemaakt.
1: Oh, geweldig.
2: Ja. Dus die kwam hier regelmatig en die bezocht bijna alle huisjes.
1: Oké, dus ja,
2: het was wel leuk om mee te maken.
1: Dat begrijp ik.
2: Ja. Ja.
1: Wat kun je me vertellen, hoe werkt een praathuis? Hoe werkt dit praathuisje?
2: Nou, het is gewoon, ik kom meestal rond 2 uur aan haar koffie zetten. Nee, die loopt binnen. Iedereen mag binnen.
1: Iedere dag?
2: Ja, bijna iedere dag. Niet iedere dag, maar toch maar wel 5 keer in de week.
1: Zo, dat is flink. En ik zie nu 1, 2, 3, 4, 5, 6 zitten er nu. Is dat gemiddeld?
2: Nee, dat is niet gemiddeld. Meestal is het wel iets minder.
1: Okay.
2: Maar ik wist dat alles aan mijn taart kwam.
1: Oh. Ja, dat hadden we al gesproken. En waar praat je over in een praathuis?
2: Over alles. Van alles. Ja. En zeker de roddeltjes van het dorp.
1: Ja, ja. Is dat het grootste gedeelte?
2: Ja, niet het grootste gedeelte, maar toch wel. Ja.
1: Ja. En ook over de wereld en
2: nieuws? Over van alles. Nieuws, alles. Alles gaat mee.
1: En is het hier ook wel eens stil?
2: Nee. Eigenlijk niet. Nee.
1: Altijd wel gezellig.
2: Ja, ze noemt ook wel zijn dorp bij het Leugenhoekje. Kliegotje.
1: Oh, hoe dat zo?
2: Ja, er wordt nog een sterke verhaal.
1: Heb jij een sterk verhaal?
2: Nee, dat zien meestal andere mensen.
1: Die komen niet van jou?
2: Nee.
1: Oh, dat is dan
2: jammer. Hè?
1: Kan ik er vandaag nog eentje verzamelen? Kunnen wij, Elze die moet straks een appeltaart uit gaan delen.
2: Ja.
1: Maar eigenlijk zou ik er ook een woordje Wemeldings willen laten spreken.
2: Ja, dat kan.
1: Heb jij iets wat je haar kunt leren?
2: Ja, dat kan ik wel leren. Zullen we gelijk doen of straks? Of?
1: Nou, misschien kun je vast even tegen mij zeggen wat zij moet gaan leren.
2: Hij het Hester niet en die modder dollen erin. Dus je fiets.
1: Dat klinkt een beetje als een leugen.
2: Ja, maar dat
1: past wel in leugen.
2: Past, maar, het is niet echt Wemeldingen, maar Zuid-Beverlands. Ja, dat is ongeveer hetzelfde als Wemeldingen.
1: Oké. Okay. Ja. We gaan kijken of het lukt.
2: Ja, dat is geen zonde.
1: Eerst een stukje taart.
2: Eerst een stukje taart.

0: Kim Wilde en de Kids in America. En we gaan nog even terug naar Wemeldingen, naar dat praathuisje. Dat was de opdracht in Goedemorgen Zeeland on tour. Ik kreeg van velen te horen dat ik thuis een appeltaart moest bakken. Die mee moest nemen naar het praathuisje in Wemeldingen. En dan moesten ze me dan ook meteen een paar woordjes Zuid-Beverlands leren. Ja, hoe moeilijk is dat, dat Zuid-Beverlands?
1: Smaakt er goed uit. Je mag nog wat.
0: Ja, mag ik nog eens komen? Piet, ik ben even nieuwsgierig.
2: Ja.
0: Want hoe zat het nou? Dit was vroeger...
2: Rijkstouterstaat.
0: Een seinhuisje. Ja. Maar wat is een seinhuisje? Een
2: seinhuisje. Daar kwamen de rode drie sluizen neer. En daar kwamen de schepen van buiten. En die moesten hier naar binnen. En dan werden ze vanaf hier, de microfoon hadden ze dan. En dan werden de schepen ingedeeld naar waar voor sluizen moesten. Of naar de kleine, of naar de middel, of naar de grote sluis.
0: Dus hier zat een soort sluiswachter?
2: Ja.
0: Of
2: ja.
0: Noemde je het een seinmeester?
2: Nee, in ieder geval iemand van Rijkswaterstaat die ook en op de sluis werkte.
1: Er nog een telefoon op die schepen.
0: Oh ja, dat was gewoon. Ja. Ja. Het is eigenlijk ouderwets geworden.
2: Ja. Ja. Er is er nog één schepper. Ja, die zit hier. En voor de rest is het over van Derp.
0: Oh ja, ja. Oh, dus dat is eigenlijk een man die het hier nog in bedrijf echt meegemaakt heeft.
2: Die kwam hier ook door zijn boot.
0: Ja. En ben jij zelf geboren en getogen?
2: Ja, uit Wemeldingen.
0: Ja? In het dorp?
2: Ik ben hier op dorp in de Bierweg.
0: En had je vader iets met oesters of scheepvaart te maken?
2: Nee, die is wat bij de CZV werkt niet.
0: Oh.
2: Het is later is een... ook bij Rijkswaterstaat hier gewerkt. Dus die heeft hier ook gewerkt.
0: Die heeft hier ook gewerkt?
2: Ja, ja, ja.
0: En dan ben je als kleine jongen hem wel eens op gaan zoeken?
2: Ja.
0: En nu worden dus de wereldproblemen hier opgelost?
2: Ja, die kunnen we zo oplossen.
0: Ja?
2: Ja.
0: Want wat hebben jullie afgelopen week opgelost?
2: We kunnen alles oplossen, maar ja, het moet er net van komen.
0: Maar hebben jullie het gehad over de hoge energieprijzen?
2: Nee,
0: of,
2: ook aan, over alles duurder worden en ook over de oorlogen natuurlijk, over die rare Trump en zo.
0: Oh ja, ja.
2: Ja.
0: Hey, en dan praten jullie altijd in het Wemeldings?
2: Het Zeeuws gewoon, nee.
0: In het Zeeuws?
2: Echt Wemeldings geloof ik niet altijd.
0: Dat is allemaal Zuid-Beverlands?
2: Ja.
0: Want de bezoekers hier van het praathuis, dat zijn wel allemaal mensen uit het dorp?
2: Nou, ja, die wonen wel op het dorp, maar dat is de overkant.
0: Ja, maar je hebt wel wat import, maar het is niet de bedoeling dat die toeristen binnen lopen?
2: Ja,
0: of toch wel?
2: Ja, die lopen regelmatig.
0: Oh, toch
2: want
0: wel?
2: Want ik zie natuurlijk heel veel toeristen hier op Wemeldingen natuurlijk.
0: En hoe vaak zit jij hier?
2: Oké, 5 keer in de week zeker.
0: Ja?
2: Ja.
0: Dan kun je veel problemen oplossen, ja.
2: Ja.
0: Piet, jij had met Veerle afgesproken dat jij mij een dialectzinnetje leert. Ik praat normaal hoeks. Maar ik ga toch mijn best doen.
2: Ja.
0: Maar jij, je hebt het daarnet Veerle al ingefluisterd, maar dat was voor mij... Zeg het nog eens een keertje.
2: Hij had een hond. De rest erin bij zijn fiets en die moeder dulver een.
0: Ja.
2: Eitahoorn.
0: Eitahoorn, nou, dat zeggen ze bij ons ook. Eitahoorn.
2: Er is er een bij zijn fiets en die modderdulver heen.
0: Er is er een bij zijn fiets en die modderdulver heen.
2: Prima.
0: Ik kan hier zo een huis zoeken. Tuurlijk. En dan denken ze dat ik hier vandaan kom.
2: Ja.
0: En dan ga ik hier met jullie die wereldproblemen oplossen.
2: Dat klopt.
0: Eitahoorn, er is er een bij zijn fiets hier in de modderdulver heen. Heb je het al gehoord? Er is er een met zijn fiets in de moddersloot gereden. Vertalen moeten we het ook gelijk maar even.
2: Je moet nog vertalen voor Veerle.
0: Ja, Veerle komt van Sint-Philipsland.
2: Ja, ja.
0: Dan verstaan ze dat niet.
2: Flapland.
0: Flapland, precies. Ja. En dat zien we hier aan de overkant liggen, of niet? Als je ver kijkt.
2: Tolen.
3: We zijn er net al langs gekomen.

0: The Ronettes en Be My Baby. Ja, dat Zuid-Beverlands, dat ging wel goed in Goedemorgen Zeeland on Tour, waarin ik van velen de opdracht kreeg om in het praatuurtje een paar woordjes Zuid-Beverlands te leren. Maar die opdracht die zij gaf, die bestond uit meerdere delen, want ik moest ook thuis een appeltaart bakken en die meenemen naar dat praatuurtje in Wemeldingen. Ja, en dat Zuid-Beverlands ging dus wel goed, maar ook die appeltaart, die moet beoordeeld worden.
1: De taartjes die zijn gegeten en Elze die denkt met die mooie zin dat ze er goed vanaf komt. Maar ik ga toch even checken wat voor cijfer die taart krijgt. Wat vond u van de taart van Elza?
2: Oh ja, lekker.
1: Een beetje,
2: inderdaad was die een beetje vochtig, maar ik vond hem wel heel lekker van smaak.
1: Wat voor cijfer zou hij krijgen?
2: Nou, een dikke 8 hoor.
1: Een dikke 8.
2: Ja.
1: Pieter, wat zeg jij ervan?
3: Mij krijgt ze een 10 hoor.
1: Een 10?
3: Ja.
1: Nou, ik weet niet, jullie hebben nog niet veel goede taart gegeten, denk ik. Hoe vond u de taart?
4: Ik vond het heel lekker, van mij krijgt ze 9.
1: Zo. Ja. En hier?
5: Ik vond hem ook heel goed. En van mij krijgt ze ook een 10.
1: Een 10?
5: Ja, ik hou ervan. Ik hou van deze. Die smaak. Een beetje nattig. Vind ik heerlijk.
1: Oh.
6: Een beetje nattig.
5: Ja.
1: Nou, nu kom ik bij meneer. Ik zie al aan zijn neus dat hij kritisch is. Klopt dat? Wat vond u van de taart?
6: Niet te versmaden.
1: Nee?
6: Ja. Lekker hoe.
1: Oh, lekker hoe.
6: Ja.
1: Wel verwarrend.
6: Ja, maar ja, goed. Dus zoals ik in elkaar, ik ben verwarrend.
1: Oh. Dus toch een kleine 5 zeker.
6: Nou, misschien wel
1: 6,5. 6,5.
6: Maak er maar 9 van.
1: 9?
6: Ja.
1: En u, meneer?
7: Ik geef er ook een 9 voor. Ja.
1: Nou, ik vind het niet normaal, Elza.
8: Ik zeg niks.
1: Je hebt 9, je hebt 10.
8: Ik heb ze niet omgekocht of zo.
1: Ik kan wel één ding zeggen. De sfeer in het praathuisje is hier zeer positief.

0: Ingrid. Een tué foutu. Ja, wij spelen zo meteen de finale van Check de Plek. Maar eerst natuurlijk het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Martijn, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Vakbond FNV heeft een landelijke stakingsdag in het OV aangekondigd. Op woensdag 9 september kan je de hele dag niet met de trein of bus reizen. Met de staking ageert de vakbond tegen de kabinetsplannen met de sociale zekerheid. Het is niet voor het eerst dit jaar dat er in het OV wordt gestaakt. Wel dat het een hele dag gaat duren. Een man uit Oostburg zamelt geld in voor het kort geding en eventuele vervolgzaken die worden aangespannen door de brandweer Katzand. De brandweerpost in het dorp is vanaf morgen gesloten, volgens de veiligheidsregio Zeeland, omdat er te weinig vrijwilligers zijn. De vrijwilligers bestrijden dat en verwijten de veiligheidsregio dat ze te weinig heeft gedaan om de sluiting te voorkomen. En het zou ook in strijd zijn met de wet. Het eerste kort geding is op maandag 17 augustus. In Vlissingen zijn waarschuwingsborden neergezet voor sterke stroming bij springtij. De borden staan op de glooiing tussen boulevard Bankert en boulevard De Ruiter. Zwemmers onderschatten de gevaren daar, zegt Bas-Jan Spuibroek namens de strandwachten op Walcheren.
3: Op het moment als je daar het water in gaat en je wordt gegrepen door de stroming, dan drijf je richting het Leugenaarshoofd. Dat is inderdaad een plek waar je niet wil komen, want daar stroomt het zo ontzettend hard. En het is daar ook niet makkelijk om aan de kant te komen inderdaad.
2: Het strandje langs dat stuk van de boulevard wordt steeds vaker gebruikt, maar er is ook minder toezicht dan op het badstrand en het Nollestrand. En een nieuw evenement over persvrijheid krijgt de naam van Derek Sauer. De journalist uit Domburg werkte jarenlang in Rusland met zijn krant The Moscow Times. Hij overleed vorig jaar na een ongeluk op zijn zeilboot. Het Parool, The Moscow Times en debatcentrum De Bali in Amsterdam willen Sauer met het evenement eren. En tegelijkertijd het belang van persvrijheid en onafhankelijke journalistiek benadrukken. Dan nog het weer in Zeeland. Vanmiddag iets meer opklaringen, maar aan zee en op Schouwen-Duiveland is er ook nog kans op een bui. Bij een matige noordenwind boven land en aan zee soms krachtig wordt het tussen de 23 en 27 graden. Morgen vergelijkbare temperaturen met meer zon en stapelwolken. Tot zover dit nieuwsoverzicht van 11:30. Uiteraard ook online terug te vinden. Dat is in onze app of via omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwsjes, gezelligheid en veel muziek. Met

0: ik heb er geen woonplaats bij gezet van jou.
1: Heitoorn.
0: Hallo Sylvia.
1: Oei.
0: Ik hoor Sylvia helemaal niet meer. Dan gaan we toch maar even de finale vraag doen. Ik heb één vraag voor jullie allemaal. En degene die er het dichtst bij zit met zijn antwoord, die wint. Zo simpel is het. Ik moet even een klein beetje uitleg erbij geven. Want het strand bij Vrouwenpolder, inclusief Brezand, staat bekend als het breedste strand van de provincie. En ik wil weten hoe breed het op zijn breedst is als het eb is. Levien, wat denk je?
2: Als het eb is, is het 1,5 kilometer.
0: Janna, wat denk jij?
1: Oei, had men een jaar naar Vrouwenpolder op vakantie gegaan. Dan moet ik eens even denken. Nou ja, ik denk van 800 meter.
0: 800 meter. Ivan?
3: 1700 meter.
0: 1700. En Sylvia?
4: 11,5.
0: 11,5. Nou, we hebben een winnaar, want Levien die had het precies goed. 1500 meter. Levien, gefeliciteerd.
2: Ja, dank je.
0: En blijf even aan de lijn. En alle anderen, goed weekend.
3: Dank je.
4: Dank je wel.

12 minuten voor 12. Ik moet nog bekendmaken wie een t-shirt gewonnen heeft. Wie de dagwinnaar is in Goedemorgen Zeeland on tour. Nou, dat is Thea met haar foto waarbij ze op de lange bank zit aan de boulevard in Vlissingen. Dus Thea, gefeliciteerd. Jij wint het unieke t-shirt van Goedemorgen Zeeland on tour. Nou, als je ook zo'n t-shirt wil winnen, aankomende week maak je weer net zoveel kans.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Smelly Kitchen was dit en Boogaloo. Daarmee wordt het 11:53. Goedemorgen, Zeeland is er maandag weer. Maak er een mooi weekend van. Maar blijf vooral lekker bij Omroep Zeeland. Want zometeen, dan is Michiel er.
1: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
2: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
3: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
2: Dag Jaap.
4: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
4: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
4: Klopt.
3: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
5: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
6: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
5: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
6: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
8: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
9: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
10: Wow!
9: Is binnen 3 minuten geregeld.
10: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
9: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
8: Nu bij Dirk, Alpro plantaardige eetzuivel, 99 cent. Klinkt goed, toch?
11: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. Dat doet de vakbond vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking gaat 24 uur duren. Treinpersoneel en de medewerkers van het streek- en stadsvervoer leggen dan het werk neer. De vakbond zegt dat personeel in het OV zwaar werk verricht en daardoor vaker een beroep moet doen op de sociale zekerheid. Er rijden nog steeds veel vrachtwagens en touringcars over de Merwedebrug bij Gorinchem. De afgelopen dagen waren het er zeker 8000. Een groot deel daarvan had een buitenlands kenteken en kan niet worden beboet, zegt Rijkswaterstaat. Nederlandse overtreders krijgen wel een boete. Vrachtwagens mogen niet meer over de brug in de A27... omdat de constructie minder sterk is dan gedacht. Ook de Aziatische Voetbalfederatie sluit zich aan bij het protest van de UEFA tegen de plannen van de FIFA met het WK. Eerder wezen ook de bonden van Midden- en Noord-Amerika de plannen resoluut af. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil een commercieel bedrijf oprichten om het WK te beheren en daarvan aandelen verkopen. Voetbalbonden vinden dat daarmee de commercie uit de hand loopt. De tegenstanders van het plan hebben nu een ruime meerderheid binnen de FIFA. Het lijkt daarom zeer onwaarschijnlijk dat het plan het haalt als het in stemming wordt gebracht. In een bibliotheek in Australië is een boek 150 jaar te laat teruggebracht. De man die het kwam inleveren denkt dat zijn bedovergrootvader degene was die het boek had geleend. Het boek was ingemetseld in de schouw, daar heeft de man het gevonden. De boete voor het te laat terugbrengen was inmiddels opgelopen tot zo'n €17.000, maar die hoeft niet te worden betaald. Het boek Antiquities of Athens is inmiddels tentoongesteld in de Australische bibliotheek. Het weer. In de noordelijke helft van het land komen buien voor. Elders een mix van wolken en zon. Later vandaag ook op andere plekken nog kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Morgen veel zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Goedemiddag, het is 12:02. Omroep Zeeland en de verkeersinformatie van de ANWB. Stilsta je op de volgende wegen. De N57 Rotterdam naar Middelburg voor Hellevoetsluis Oudehoorn, 3 kilometer. Daar een kleine 10 minuten optellen bij je reistijd. A16 Breda naar Rotterdam voor Dordrecht 6 kilometer. Daar ruim een kwartier. Komt door wegwerkzaamheden. De rechterrijstrook is afgesloten. A17 Roosendaal naar Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder 2 kilometer. Daar een kwartier. En de A29, dat is Bergen op Zoom naar Rotterdam voor knooppunt Hellegatsplein. 2 kilometer, 10 minuten vertraging daar.
13: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
14: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
15: Profiteer nu van de private lease deals bij Van Beek Autogroep. En ontvang €20 korting per maand op verschillende Peugeot-modellen. Stap in en geniet van zorgeloos rijplezier voor een extra scherpe prijs. Wacht niet te lang en ontdek de actie vandaag nog. Kom langs bij Van Beek Autogroep, jouw Peugeot-dealer voor de provincie Zeeland.
11: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
16: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
17: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
18: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
19: Hè? Nu alweer?
18: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
19: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
18: Ook dan moet je aangifte doen.
19: Nou, goed dat je het zegt.
18: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
19: Handig?
18: Ja, van de Belastingdienst.
20: Ik zie kleurrijke streken.
21: Ik zie mensen van alle tijden.
22: Ik zie deze stijl wel zitten.
23: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
21: Centraal Museum Utrecht.
24: Laat meer zien.
25: Omroep Zeeland.
12: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoort. Omroep
4: Zeeland. Partijvoorzitter Marien Beststraten van de Partij voor Zeeland is jarenlang fractiemeder geweest van zijn eigen partij. En dat mocht volgens de regels, toch zorgde het voor veel verbazing. En meer daarover hoor je zo in Zeeland nu. Transportbedrijven in Zeeland die worstelen met de afsluiting van de Westerschelde-tunnel. En ze verwachten dagelijks tonnen aan schade. En de nieuwsweek van deze week, die bespreken we in Nieuwsdiep met onze panelleden. Het gaat over onder andere de droogte, merken we allemaal. Maar ook over de onrust bij het Lodewijk College. 12:06 is het. Een hele goede middag. Partijvoorzitter Marien Beststraten van Partij voor Zeeland is jarenlang fractiemedewerker geweest van zijn eigen partij. Blijkt uit een inventarisatie van Omroep Zeeland. En hoewel dit compleet volgens de regels was, deed het de wenkbrauwen voor ons in de politieke kringen. Hoe dat precies zit, hoor je in een reportage van Justin Philipsen.
26: Uit documenten die Omroep Zeeland opvroeg bij de provincie blijkt dat politicus Marien Beststraten in 2023 en 2024... €1100 in de maand kreeg voor zijn rol als fractiemedewerker. En dat alleen is helemaal niet zo gek. Een fractiemedewerker is iemand die politici helpt met het voorbereiden van debatten. Veel partijen hebben er eentje en allemaal krijgen ze een vergoeding. Maar Marien Beststraten is bij Partij voor Zeeland niet alleen de fractiemedewerker. Hij is ook de baas, ofwel de partijvoorzitter. En dat trekken de Provinciale Staten in twijfel. Met commissaris van de Koning Hugo de Jonge voorop.
1: Partijvoorzitter zijn en tegelijkertijd fractiemedewerker zijn op de payroll, dat is niet de bedoeling.
26: Maar wat is daar dan precies mis mee? Waarom is het moreel gezien onjuist? Waarom wringt het? Dat legt politiek deskundige John Bell je uit.
2: In dit geval, de voorzitter van de partij is ook degene die mede verantwoordelijk is voor het samenstellen van de kieslijst. En tegelijkertijd werkt hij dus ook voor de statenleden. Dus dat betekent dat hij verantwoording aflegt aan de mensen die hij straks wel of niet hoog op de kieslijst moet gaan zetten. Ja, dat vind ik wel ingewikkeld.
26: Oh, stop. Fractiemedewerker, partijvoorzitter, kieslijsten. Wie niet oppast, ziet door de ambtelijke termen het bos niet meer. We leggen het nog eens uit, maar nu via een sportmetafoor. In dit voorbeeld bent u de aanvoerder van een voetbalelftal. En u speelt een fenomenale wedstrijd. In de 60ste minuut kom ik, een reservespeler, in het veld. Maar ik maak een fout. Ik speel de bal niet naar links, maar naar rechts. Als aanvoerder mag u mij daar streng op aanspreken. Maar stelt u zichzelf deze vraag. Als ik naast de reservespeler ook de hoofdtrainer ben, spreekt u mij dan nog even streng aan. Marien Weststraten was zowel de hoofdtrainer als reservespeler. En dat heeft menig wenkbrauw doen fronsen.
1: We zien toch soms dat belangen wel degelijk verstrengeld kunnen raken als in het politiek bestuur mensen te veel petten op hebben.
2: Wat ook kan, is dat je als statenlid voorzichtiger wordt, omdat je alleen maar weet dat die fractiemedewerker gaat over jouw politieke toekomst.
26: Dus, om de schijn van belangenverstrengeling tegen te gaan, stemmen de Provinciale Staten voor het aanscherpen van de regels. Wat Weststraten toen deed, mag nu niet meer.
1: Die regel hebben we aangepast per 1 januari en dat kan dus ook niet meer.
26: Marien Weststraten heeft zijn functie als fractiemedewerker al voor het aanscherpen van de regels naast zich neergelegd.
3: En uiteraard hebben we Marien Weststraten gevraagd om een reactie. Hij wil daar inhoudelijk niet op reageren. Grote zorgen zijn er bij de transportsector in Zeeland over de gedeeltelijke afsluiting van de Westerschelde-tunnel begin volgend jaar. Zo is er nog veel onduidelijk over het reserveringssysteem voor vrachtwagens en lopen de kosten die bedrijven zelf moeten betalen op in de miljoenen. Verslaggever Carlijne Splinter.
5: Per dag rijden er zo'n 2500 vrachtwagens door de Westerschelde-tunnel. Begin volgend jaar moet dat een stuk minder zijn. Dan wordt de scheur in de Oostbuis gerepareerd. De Westbuis blijft die 4 maanden open in bloktijden en op reservering. Iets waar de transportsector in eerste instantie blij mee was, maar nu ook wel een beetje voor vreest.
6: Mis je dan zo'n bloktijd, ja, dan heb je gewoon een probleem.
5: Ida Sinke is voorzitter van ondernemersvereniging Transport en Logistiek, afdeling Zuid. Maar heeft zelf ook een logistiek bedrijf in Ierseke en Breskens. Ze vervoeren onder meer mosselen door heel de provincie en daarbuiten. Maar dat wordt straks een uitdaging met alle gevolgen van dien.
6: Komen wij te laat bij een supermarkt? Ja, dan zegt de supermarkt, ja, je afspraak is voorbij. Je krijgt €500 boete. Of ze zeggen van, ja, je bent helemaal te laat. Neem je handel maar meer terug. En dan zijn de klanten van ons, die zijn daar de dupe van.
5: Vanaf eind augustus kunnen transportbedrijven een aanvraag doen voor een heen- en terugrit door de Westbuis. Maar alleen als het vertrek en het eindpunt in Zeeland ligt. Het gaat alleen nog maar om een aanvraag. Op een later moment wordt gekeken of bedrijven aan alle voorwaarden voldoen en worden de plekken in de bloktijden eerlijk onder bedrijven verdeeld. Het hele proces duurt veel te lang, vindt Sinke.
6: Ja, dat reserveringssysteem is op zich niet verkeerd. Ook om het te reguleren, want anders dan weet je nooit wanneer er hoeveel auto's komen. Dus dan heb je er geen grip meer op. Alleen ja, de tijdstip en de planning van dat systeem te testen of het gaat werken. Ja, dat maakt dat het wel heel kort dag wordt om dit allemaal goed te organiseren.
5: Concrete plannen maken zit er dus nog niet in. Maar de tijd dringt, want de werkzaamheden beginnen al op 11 januari. Dus kijkt Sinke al naar mogelijke alternatieven.
6: We hebben in kaart gebracht hoe vaak we per uur de tunnel gebruiken. En daar gaan we kijken of er alternatieve routes voor te verzinnen zijn. Of dat we auto's anders indelen. Om maar zo min mogelijk door die tunnel te hoeven.
5: Maar daar zit wel een kostenplaatje aan. Sinken verwacht dat de hele logistieke sector in Zeeland zo'n €250.000 per dag kwijt is aan het nemen van zulke maatregelen. Komen jullie die 4 maanden door?
6: Ja, we zullen wel moeten. Maar het zal, zal voor veel overlast gaan zorgen. Daar zijn we van overtuigd.
3: En ook werkgeversorganisatie VNO-NCW Zeeland dringt aan op snel meer duidelijkheid rond dat reserveringssysteem.

0: bij Omroep Zeeland. Het is 11:15 geweest. En voor het weer gaan we naar Sjoe Gernaert. Sjoe, goedemiddag.
1: Een goedemiddag.
0: Gisteren sloten we best mooi af met de zon, maar die heeft deze ochtend opnieuw wel moeite gehad, hè?
1: Dat heeft hij zeker inderdaad, met een paar opklaringen, dat we wel, maar toch een overheersende bewolking met nog vrij vochtige lucht. En ja, het is een beetje onstabiel nog wel in de zeg maar, zuidelijke kant van een soort front wat over het midden- en noord-Nederland ligt. Er zijn ook een paar buien bij ons, eentje bij de kop van Schouwen, Brouwershavense Gat. Daar is trouwens al een noordenwind op gang gekomen, windkracht 4. En een enkele buizone in Zeeuws-Vlaanderen, buur van Sluiskil, trekt naar het noordoosten. Maar het is allemaal tamelijk onschuldig. Er blijft dus vrij veel bewolking met een paar opklaringen en lokaal een enkele bui. En later vanmiddag en vooral vanavond, dan breekt de zon beter door en het wordt nog een vrij mooie avond vanavond. De maximumtemperaturen van 23 tot 25 graden op de meeste plaatsen. 6, 27 graden wellicht in Zeeuws-Vlaanderen. En dan krijgen we een matige tot vrij krachtige noordenwind. Dus gaan we de middag met windkracht 3 tot 5 in het weekend. Dat ziet er natuurlijk vrij goed uit. Stabiel weer. Met flink wat zon, een paar stapelwolken. Morgen zwakke tot matige veranderlijke wind. En zondag dan een matige tot vrij krachtige noordoostenwind.
0: Oké, duidelijk. Weten we genoeg en vanmiddag weer meer van jou, Sjoe Gernaert. Dankjewel. Even kijken op de weg met 3 vertragingen. De N59, Zierikzee naar knooppunt Hellegatsplein. Voor knooppunt Hellegatsplein 3 kilometer, daar 10 minuten vertraging. A16, Breda naar Rotterdam. Voor Dordrecht 7 kilometer, daar bijna 20 minuten. Komt door wegwerkzaamheden. Rechterrijstrook is daar afgesloten. En de A29, Rotterdam naar Bergen op Zoom. Voor knooppunt Hellegatsplein 4 kilometer. Daar is je vertraging iets meer dan 10 minuten.
2: New truck, big

0: Marshmallow Kane Brown and Miles on It. De ANWB Alarmcentrale heeft weer heel wat telefoontjes gekregen van Nederlanders die in het buitenland in de problemen kwamen. Ze bellen vooral met medische vragen, zegt de directeur van de alarmcentrale.
1: Nou, het zijn meestal mensen met buikproblemen of mensen die infecties hebben, ook wel kneuzingen en vooral ook heel veel vaak oorontsteking. Er is een verband tussen vies zwembadwater en de oorontstekingen. Dus het is altijd raadzaam om als je uit het zwembad komt eventjes onder de douche ook je oren uit te spoelen. Kan een hoop problemen voorkomen.
0: Nou, de alarmcentrale kreeg al ruim 330.000 meldingen binnen, ook vanuit koelere Europese landen. Ander nieuws wat er nog opvalt vandaag. Het leven is weer duurder geworden. Deze maand is de inflatie volgens het CBS 3,1% duurder. Betekent dat je vooral spullen ruim 3% meer betaalt dan een jaar geleden voor die spullen dus. En dat komt vooral door de oorlog in Iran, zegt het CBS.
2: Nou, dat is het bekende verhaal van opnieuw weer de brandstofprijzen. In juni zagen we dat die weer wat inzakte. Toen keerde de rust een klein beetje terug. De straat van Hormuz ging toen ook weer gedeeltelijk open. Maar ja, de afgelopen maand ging het weer helemaal mis. Die straat ging weer potdicht. Ja, en de brandstofprijzen reageren daar nu direct op.
0: Amsterdam maakt zich op voor een druk weekend met morgen de botenparade van de Pride. Agenten van Roze in Blauw, het LHBTI-netwerk van de politie, zijn dan extra zichtbaar. Ze zijn vooral aanwezig op straatfeesten en op openbare plekken waar veel mensen van de regenbooggemeenschap zijn. In samenwerking met verschillende instanties zijn ze ook betrokken bij de nieuwe zogenoemde Safer Spaces in Amsterdam.
3: Plekken in de stad waar mensen zich kunnen melden op het moment dat er iets aan de hand is, of als ze zich op een plek willen omkleden of iets dergelijks. Dat is een heel mooi initiatief wat wij uiteraard volledig ondersteunen en waar we ook de samenwerking in zoeken.
0: Daarnaast roept de politie ook op om melding te doen van misstanden. En de lage waterstanden die leiden tot problemen voor binnenvaartschepen. Die kunnen minder spullen vervoeren dan anders. En dat merken ze ook op dit binnenvaartschip dat 20 centimeter minder diep ligt.
4: Normaal zouden we 2,50 meter liggen. Kijk, dan zouden we 1263 ton meenemen. En wij liggen nu 2,30 meter en hebben 1114 ton mee.
5: Je wilt graag zoveel mogelijk meenemen.
4: Klopt. Wij zijn heel erg afhankelijk van het water, van de hoeveelheid water. De vrachtprijs gaat nu omhoog eigenlijk, maar de tonnen die je meeneemt worden minder.
0: Gisteren bereikte de Rijn de laagste waterstand ooit gemeten. Officieel is het dus een watertekort in Nederland. Dat is nieuws van buiten de provincie. Zo meteen weer terug naar het Zeeuwse nieuws. Martijn van der Werf, die praat je bij. En muziek van Emma Heesters, dat is altijd leuk. Hoor je zo bij Omroep Zeeland, naar Riemann.

0: zijn.
1: En waar is de soort en levenslang? Het is bijna half één. Het laatste Zeeuwse nieuws, dat kreeg je zo van Martijn van der Werf. En de Zeeuwse die bespreken we met onze panelleden. Het nieuws van de afgelopen week.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
4: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
5: Profiteer nu van de private lease deals bij Van Beek Autogroep en ontvang €20 korting per maand op verschillende Peugeot-modellen. Stap in en geniet van zorgeloos rijplezier voor een extra scherpe prijs. Wacht niet te lang en ontdek de actie vandaag nog. Kom langs bij Van Beek Autogroep, jouw Peugeot-dealer voor de provincie Zeeland.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Dat nieuws dat krijg je van Martijn van der Werf. Martijn, goedemiddag.
7: Goedemiddag. De Zeeuwse transportsector maakt zich zorgen over de gedeeltelijke afsluiting van de Westerschelde-tunnel begin volgend jaar. Vereniging Transport en Logistiek verwacht dat de sector miljoenen euro's misloopt door de schuurreparatie. Daarnaast vindt de vereniging dat er nog veel onduidelijkheid is over het reserveringssysteem, waardoor bedrijven zich moeilijk kunnen voorbereiden op die 4 maanden. De sector roept de provincie op om snel met meer duidelijkheid te komen. Vakbond FNV heeft een landelijke stakingsdag in het AOV aangekondigd. Op woensdag 9 september kan je de hele dag niet met de trein of de bus reizen. Met de staking ageert de vakbond tegen de kabinetsplannen met de sociale zekerheid. Het is niet voor het eerst dit jaar dat er in het OV wordt gestaakt, wel dat het een hele dag gaat duren. Voor de brandweerpost in Cadzand is een crowdfunding gestart. Doel is om €7.500 in te zamelen voor het kort geding later deze maand en eventuele vervolgzaken tegen de veiligheidsregio Zeeland. Die sluit de brandweerpost in het dorp vanaf morgen omdat er te weinig vrijwilligers zouden zijn. Iets wat de vrijwilligers in Cadzand bestrijden. Zij vinden dat de veiligheidsregio te weinig heeft gedaan om de post open te houden en de sluiting zou in strijd zijn met de wet. Het eerste kort geding is op maandag 17 augustus. En in Vlissingen zijn waarschuwingsborden neergezet voor sterke stroming bij springtij. De borden staan op de glooiing tussen boulevard Bankert en boulevard De Ruiter. Zwemmers onderschatten daar de gevaren volgens strandexploitatie op Walcheren. Op sommige delen van de boulevard is daar namelijk minder toezicht. Dan nog het weer in Zeeland. Vanmiddag iets meer opklaringen, maar aan zee en op Schouwen-Duiveland is er kans op een bui. Bij een matige noordenwind boven land en aan zee soms krachtig wordt het tussen de 23 en de 27 graden. Morgen vergelijkbare temperaturen, dan wel met meer zon en stapelwolken. En tot zover dit nieuwsoverzicht van 12:30 bij Omroep Zeeland. Uiteraard ook online terug te vinden in onze app of omroepzeeland.nl.
1: Dankjewel Martijn. We gaan eens kijken op de wegvertragingen in en rondom onze provincie. Onder andere op de N57. Dat is Middelburg naar de Brouwersdam voor Sirooskerke, 3 kilometer. Daar 10 minuten vertraging. Diezelfde N57, maar dan van Rotterdam naar Middelburg. Voor de afrit Hellevoetsluis-Oudehoorn, 5 kilometer. Daar 6 minuten. En verderop voor goede reden 2 kilometer. Daar ook nog eens 10 minuten vertraging. En 59, Zierikzee naar knooppunt Hellegatsplein. Voor knooppunt Hellegatsplein een file van 5 kilometer. Daar bijna een half uur vertraging komt daardoor een ongeluk. Dat levert dan ook weer file op de A29 van Rotterdam naar Bergen op Zoom. Voor knooppunt Hellegatsplein 9 kilometer. Daar ruim 10 minuten. A16 dan nog, Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht 6 kilometer. Een kwartier daar door wegwerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Levert dan ook weer vertraging op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder, 10 minuten vertraging, 2 kilometer file daar. En de A29 is de laatste in dit overzicht. Berg op Zoom richting Rotterdam voor afrit Numansdorp, 3 kilometer, 5 minuten daar. Ook dat heeft te maken met de werkzaamheden op de A16.
6: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland nu.

0: Alita Adams, welkom op Zeeland en The Window of Hope. Goedemiddag, het is vrijdagmiddag, tijd voor Zeeuwse Diep. Nieuws van deze week. De verdachte van het dodelijke ongeluk bij Ter Hole reed in de week voor dat ongeluk maar liefst 17 keer te hard. De dag van het ongeluk zelf 3 keer te hard. Het is overal droog. Levert dat alleen maar ongemak op of toch ook nog wel kansen? De brandweer in Katzand die sleept de eigen veiligheidsregio voor de rechter. Hoe kijken onze panelleden naar dit en ook ander nieuws? Ik ga het vragen aan Erik Martijn, bioloog, projectdirecteur van de Nieuwe Sluis en eigenaar van een communicatiebureau en uitgever van de Wereldregio. Hij ligt weer voor ons, Jeroen van het Leven. Welkom allebei, goedemiddag.
1: Goedemiddag, dankjewel.
0: Goede zomer tot nu toe?
2: Ja, so far so good.
0: Ja?
1: Prachtig. Ik heb te doen met alle mensen die last hebben van de droogte, maar ik vind het weer heerlijk.
0: Jij geniet er wel van de warmte.
1: Zeker.
0: Ja. En jij, Jeroen?
2: Ik vind het pittig, hoor.
0: Ja?
2: Ja, maar je bent er dus wel aan.
0: Toch wel, uiteindelijk. Ja. Ja. Nieuws van deze week. En dan beginnen we meteen met het nieuws over Ter Hole. Want de verdachte van het ongeluk waarbij 3 kinderen en de directeur van een basisschool om het leven kwamen, reed op dezelfde dag al 3 keer te hard. In de week voor het ongeluk deed hij dat op 17 verschillende plekken. Ook wist hij dat de stuurbekrachtiging van zijn auto defect was. Hij klom terug achter het stuur en hij filmde zichzelf ook meerdere keren terwijl hij te hard reed. Wat dacht jij, Jeroen, toen dit las?
2: Gekmakend, echt gekmakend als je zulke dingen moet horen. Ja, ja. Ja, en dan bedenk je dat dat jouw eigen gevoel is en dat dat jouw emoties zijn op dat moment. En als je dan even verplaatst in al die mensen die eromheen staan, om al die slachtoffers, en dan moet dat een factor zoveel zijn qua gevoelens en emoties. Ja. Ik vind dat echt heel moeilijk om te begrijpen.
0: Jij, Erik?
2: Tot je te nemen en te verwerken.
1: Ja. Ja, ik vond het al een heel.
2: Om al die slachtoffers. En dan moet dat een factor zoveel zijn qua gevoelens en emoties. Ja. Ik vind dat echt heel moeilijk om te begrijpen.

0: hoe kan het nou dat iemand in iets meer dan een week tijd 20 keer te hard rijdt?
1: Ja, ja.
0: Kan
1: ja.
0: er dan niet ingegrepen worden al eerder?
1: Ja, nou, dat is wat iedereen zich en terecht afvraagt natuurlijk. En je ziet daar nu wat antwoorden op komen hoe dat dan allemaal werkt in Nederland. En dat er ook nieuwe wetgeving in de maak is. Mm. Dat moet nog steeds door de Tweede Kamer zelfs, begrijp ik. Maar dus dat ja, bekeuringen worden geregistreerd, komen bij het Centraal Justitieel Incassobureau terecht. Er gaat geen seintje naar het politiebureau of naar de regionale politie. En dat moet veranderen, denk ik. Ja. Dat heeft dit wel bewezen. En we hebben natuurlijk niet alleen over Terhoorn deze week, komt dan ook het nieuws over Schouwen daarop naar buiten. Over die tractorchauffeur, ja. die dan een 17-jarige jongen heeft aangereden. Ja, dat mag niet kunnen. Weet je, daar zien we allemaal mogelijkheden om het op te lossen. Daar ligt iets. Ja. En daar kunnen we nu niet bij. Dat is te laat. Dat is verschrikkelijk. Maar laat er alsjeblieft iets gebeuren om dat wel te kunnen. Om daar wel bij te kunnen en wel te signaleren en op in te grijpen.
0: Zeg, want dat is het frustrerende natuurlijk. We hebben het allemaal over een oplossing. Nou, maar dat. Die komt voor deze kinderen. En al die namen, alles komt te laat.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Naar jouw nieuws van deze week, Erik. De droogte, want de boeren die mogen geen water meer onttrekken uit de sloot en kreek of een andere waterloop. De Westsluis bij Terneuzen, die is bij laagtij 8 uur gestremd om water te besparen. Rivieren die staan lager dan ooit. Het is droog. Wat merk jij daar zelf van?
2: Ik merk daar zelf helemaal niks van. Ik woon aan die Westerschelde die nog steeds relatief koel is. En daar waait af en toe nog een windje. Maar ik zie het wel om me heen gebeuren. En ja, ik denk dan bij mezelf. Ja, als ik zo denk, dan denk ik, ik ga het toch zeggen. Ik denk, ja, blijkbaar moet dit allemaal gebeuren voordat we echt gaan geloven dat het anders moet. En daar heeft nu niemand wat aan. Ik zag een lichtpuntje deze week in de krant toen ik een biologische boer uit Zuid-Beveland het verhaal in de Volkskrant zag vertellen dat hij al jaren bezig is om op een andere manier. En zijn gewassen staan er beter bij. Ik denk dat is een lichtpuntje. Ik zou er ook erg voor pleiten dat we geen compenserende maatregelen te veel nemen, dat we daar ons geld in stoppen. Ik bedoel, dat zal weer niet in dank worden afgenomen nu ik dit zeg. Maar vooral in initiatieven die zeg maar naar de toekomst toe dit beter gaan doen. Je hebt nog zelfs geen schokkende dingen genoemd. Maar er is zelfs een dijkgraaf die ik deze week in een ander deel van Nederland hoorde zeggen. Nou, hij zei het een beetje omvloers, maar het kwam erop neer. Ik ben toch bang dat we zout water moeten inlaten, omdat dan het negatieve effect minder groot is dan dat we verdrogende dijken krijgen. Nou ja, je weet hoe ik daarin sta. Je moet niet tegen die krachten van verzilting en dat soort dingen werken. Je moet echt nu gaan kijken. Het moet echt anders op alle fronten. Ik heb daar natuurlijk niet het antwoord op. Op onderdelen misschien een richting. Mm-hmm. Maar het moet echt anders. En dat gaan we pas doen als de noodzaak echt het grootste is. Dus blijkbaar moeten we altijd eerst, ja, de bekende uitdrukking, daar moeten veel kalveren verdronken zijn voordat we de putten gaan dempen. Nou, in dit geval is dat geen goed voorbeeld, want de putten moeten gevuld worden.
0: Zeker.
2: En ik wil nog wel kwijt dat we heel erg nu kijken naar de economische schade en we dan geen oppervlaktewater meer gaan nemen. Dat is natuurlijk best wat. Maar ik las wel dat we nog steeds vanuit de diepere grondlagen water mogen halen en met als reden dat dan, ja, het effect eigenlijk heel lokaal zou zijn. Nou, dat kan lokaal in Zeeland waar zijn. Maar over het algemeen is het zo dat grondwaterpakketten met elkaar in verbinding staan. En ik snap niet dat er zoveel naar oppervlaktewater gekeken wordt en zo ruimhartig wordt omgesprongen met grondwater. Ik denk dat in Brabant is dat ook nog zelfs zo. Daar is de noodzaak nog veel groter om van het grondwater af te blijven. Dus ik blijf heel kritisch naar dat soort zaken. Het moet echt veranderen. En als je er nu nog aan twijfelt, ja, dan twijfel ik aan iets anders.
0: Jeroen, hoe luister jij hier naar?
1: Ja, interessant wat Erik allemaal zegt. Hè. Ja, het is wel, de crisis is nu op zijn hoogste. Hè, als het gaat om de mensen die het echt betreft. Want jij vraagt net terecht aan ons van, in hoeverre raakt het jou?
0: Ja. Ja,
1: nou, niet nauwelijks, weet je wel. We hadden trouwens wel even een glaasje water kunnen pakken beneden.
2: Maar ja.
1: Nee, maar het is er. Het was er gewoon. Het komt nog steeds uit de kraan, weet je wel. Dus het doet allemaal pijn. Ik wacht nog een beetje op het advies of we nog een zwembadje mogen vullen en auto's mogen wassen.
2: Eigen verantwoordelijkheid, Jeroen. Eigen verantwoordelijkheid.
1: Nee, zeker. Maar de crisis is nu op zijn hoogste. Het moet nu opgelost worden. En er is niet één oplossing, hè, voor de duidelijkheid. Iedereen probeert met één oplossing dit allemaal te fixen. Dat gaat niet gebeuren. Je zal naar een pakket aan maatregelen en oplossingen moeten. Je zal ook naar sterkere gewassen moeten. Maar je zal vooral moeten gaan zoeken met z'n allen. Op Schouwen speelt dat enorm. Hè. Ik bedoel, we hebben in de jaren 80 en 90 de kans laten lopen om

0: voor 100 gulden per hectare die zoetwaterlijn aan te leggen. Vanuit het Volkerak Zoommeer. Niet gedaan. He, dus de tractoren stonden te protesteren voor het, voor het waterschap, wat toen nog op het havenpark in Zierikzee zat.
1: Maar dom achteraf dan?
0: Ja, dat kan je wel stellen, ja. Ja, dat is echt wel een potje jammer, ja. Ja, want nu gaan ze dus massaal naar Flakkee, naar Goeree-Flakkee, om daar water te gaan halen.
2: Ja, ook nog wel bij het Volkerak zag ik op het bekende dammetje, als je over de Grevelingendam rijdt, zie je de vrachtwagen staan. Ja, ik denk nou, ook met de geldende zeg maar brandstofprijzen. Ja. Ik denk, ik heb maar heel weinig op Nijrode gevolgd, maar dat hoef je Nijrode niet voor gevolgd te hebben. Ik denk, dit kan gewoon niet uit. En zeker niet naar de toekomst. Dit kan een keer een zomer. Maar ja, één keer is toeval. Twee keer ga je nadenken, drie keer is een patroon. Ja. Volgens mij zijn we de derde keer al lang gepasseerd van het patroon. Ja. Dit kan niet uit.
1: Het is wel erg vroeg ook in dit jaar natuurlijk. Het is eind juli. Het
0: begon al heel vroeg ook. Hè?
2: Ja. We denken dat het niet erger kan. We kunnen nog 4 weken regen krijgen in augustus. Dus dan is er weer zoveel water dat het anders loopt. Ik ben geen weervoorspeller. En gelukkig heeft niemand invloed op het weer. Maar dat omgaan met die enorme wisselende omstandigheden van het weer. Dat is echt een kunst voor de toekomst. Ja, daar word je alleen maar goed in de
0: vet. Wend dan maar aan, handel daarnaar. En ja, weet je, boeren zullen er ook naar moeten handelen natuurlijk. Zoals boeren sowieso moeten handelen met alle veranderende wet en regelgeving. En alles wat er op ze afkomt. Dit is er ook een.
2: Maar het is veel breder dan de boeren. Let op, het is veel breder dan de boeren.
0: Ja, want wat jij had net die dijkgraaf erbij. Dat gaat over veiligheid.
2: Dat is van een andere orde, vind ik. Dat is, dus, en dat hebben we hier niet zoveel last van. Maar als je in het veenweidegebied woont, waar je 4, 5, 6 meter onder NAP woont, ja, dan praat je wel over andere zaken.
0: Ja.
2: En eenmaal uitgedroogd het veen is het niet meer te verzadigen. Dus dan heb je een structureel probleem.
0: En wat op is zo'n waterschap best wel een onmogelijke taak om en voor onze veiligheid en voor waterveiligheid te zorgen.
2: Heerlijke taak, omdat het echt elke dag het te doet in Nederland. Dus ik bedoel, ik vind het een van de mooiste banen. Als mocht ik nog eens een baan willen hebben, maar die tijd is voorbij. In een volgend leven misschien. Dijkgraaf is een van de prachtigste banen voor mij die er is in Nederland.
0: Ik zat van even bellen zo.
1: Ja, precies. Laten we nog kijken naar ander nieuws van deze week. Want tussen de muren van minimaal 2000 Zeeuwse woningen is het giftige isolatiemateriaal UF-schuim gespoten. Lijkt uit onderzoek van Omroep Zeeland. En UF-schuim, dat kan formaldehyde gas uitstoten. Wat dan weer staat op de lijst van zeer zorgwekkende stoffen. Hebben jullie enig idee wat bij jullie tussen de muren zit?
0: Ja, ik wou ik spouwmuur had, zeg.
2: Ja, ik heb het er niet tussen zitten, maar dat had onverlet dat een heleboel mensen niet weten of het er tussen zit. Als ik de berichten mag lezen, zijn er een paar woningcoöperaties die nog voorbij de ontkenningsfase zijn. Die zeggen,
0: Broek Zeeland heeft een heel mooi onderzoek gedaan. Alle woningbouwverenigingen hebben nagebeld. Dus hulde
2: maar dat blijken een aantal het niet te weten.
0: Ja,
2: dus een aantal die het weten zeggen, die 2 jaar zijn voorbij, dus er komt niks meer uit.
0: Nee.
2: Iemand was wel zo alert om te zeggen, ja, maar zometeen moet het misschien gesloopt worden of verwijderd worden. En dan hebben we toch een soort asbestverhaal. En dan denk ik, ja, het is eigenlijk heel simpel. Hè? Je bent er nog niet aan toe. Maar iedereen zal moeten inventariseren waar het zit. Daar zal een leidraad moeten komen. Hoe verwijderen we dat? Gaat weer geld kosten. Maar ja, het gaat om een voorzorgsprincipe en gezondheid. Dus volgens mij is de discussie heel kort. Inventariseren en een goede richtlijn hoe te verwijderen. Verder kun je daar heel lang over praten. Ja, maar
0: het is met de betonrot of de kwijtaal voeren destijds.
2: Ja, maar dit. Het is een soort PFAS. Of het is een soort iets wat in de grond zit. Of het is asbest en eteniet-daken. Daar vind ik het meest op lijken. Mm-hmm. Dus je huiswerk maken en het regelen.
0: Zonder het kost geld. Het is de beste bedoeling aangebracht om
2: zeker,
0: te besparen.
2: Zeker. Maar de kennis is groter geworden. En dan moet je gewoon naar handelen.
1: Maar schadelijk, Jeroen, dat heel veel van die corporaties dus niet eens weten wat er in die muren zit.
0: Ja, ik hoop dat ze nu allemaal wakker schrikken. Midden in de vakanties.
1: Ja, precies.
0: Er ligt wel een taak voor die woningcorporaties. En daarmee heb je natuurlijk heel veel sociale huren te pakken. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer gebouwen en gebouweigenaren natuurlijk in Zeeland te vinden.
2: Ja. Het goede is dat de subsidies erop gestopt zijn. Dat we nu bewust zijn van wat er aan de hand is. Nou, nog een beetje bagatelliseren, maar dat moet snel ophouden. Weet je wel, nog geen klachten? Nee, dan ben je ook nog net op tijd, zeg ik dan. Weet je wel, je moet niet wachten tot je klachten krijgt. Want dat is natuurlijk echt wel een verkeerde trigger. Ik ben een beetje streng vandaag, ik weet het. Ik weet ook niet hoe het komt.
1: Nou, gaan we kijken hoe je hierop reageert. Het Lodewijk College, want de oude raad in Terneuzen, die wil snel duidelijkheid over de aangekondigde bezuinigingen. Eerder dit jaar werd bekend dat de komende 2 jaar 50 banen verdwijnen bij de school. En de oude raad van de school die zegt vragen te hebben gesteld over de gevolgen van de bezuinigingen voor de toekomst. Maar van de waarnemend directeur krijgen ze geen antwoorden.
0: Slecht. Ja, sorry hoor. Je was mild vandaag?
2: Nou, nee, ik, vind het ik ben wel mild in dat opzicht. Ik ben het
0: dus niet de vakantie laten gaan zonder enige informatie. Je moet toch...
1: Nou, de informatie... Want hij zegt, ik reageer na de zomer.
0: Ja, lekker snap. Maar moeten heel die mensen heel de zomer, heel de vakantie in onwetendheid over wat hun kinderen gaan doen.
2: Nou, maar dat zit personeel ook voor een deel. Ik denk dat, ja, bij communicatie is zo. Jeroen, je weet daar meer nog van dan ik. Maar communicatie is vertellen wat je wel kan zeggen en nog niet kan zeggen. Dus roep ze bij elkaar. Als hij nu alle ouders bij elkaar roept, dan zal het commentaar zijn, ja, maar de helft is op vakantie. Dus wat die man ook doet, gaat hij niet goed doen. Hij moet gewoon zeggen, dan en dan, zodra ze bij elkaar zijn, komen wij bij elkaar. Of hij komt eerder. En helder zijn wat je al wel en niet kan communiceren. Hij heeft natuurlijk ook de zorg voor het personeel. En dat staat nog dichterbij, hè, van verliezen wij onze baan. Nou, ik weet niet in welke mate die geïnformeerd zijn. Ja, maar ja, communicatie doe je altijd te laat.
0: En die informatie kan je aanbieden. Die kan je actief brengen. En die kan je actief aanbieden. En die kunnen mensen ook actief ophalen. Er zijn verschillende media en middelen waar je op kunt communiceren met die ouders. Daar heb ik echt meer dan genoeg. Dus het is inderdaad wat je zegt. Hè. Je moet vertellen wat je weet en wat je kunt vertellen. Maar je kan ook vertellen wat je niet kunt vertellen.
2: Ja, tuurlijk.
1: Maar we hebben het nu heel erg over de communicatie, hè, met de 50 banen die verdwijnen. Kun je eigenlijk voorkomen dat leerlingen er iets van gaan merken?
0: Nee, ja, die 50 mensen zaten daar geen vliegen te vangen natuurlijk. Dus dat gaat pijn doen. Ja. Dus vandaar ook al die onrust en al die vragen die mensen hebben. Ja.
2: En weten we heel goed wat de oorzaak is waarom die 50 banen moeten verdwijnen?
0: Ja, ik weet niet of dat relevant is.
2: Ja, nou ja, ik vind het wel. Over, als je ergens een mening over hebt, zul je toch eerst de feiten goed moeten kennen. En dan heb je misschien iets meer begrip voor wat er zich afspeelt, los van het communicatie.
0: Hij wordt nu niet gecommuniceerd.
2: Dat is het punt wat niet goed is. Ja, ja. Maar dat doen ze ook niet zomaar voor de lol natuurlijk. Hè. Dus daar zit een reden achter. En die moet je ook in beeld brengen.
0: En dat maakt die ouders alleen maar ongeruster. En dat vind ik kwalijk.
2: Ja, en een heleboel onrust is meestal, zeg maar, teniet te doen door goed te informeren. Informeren ontkracht 80% van de problemen.
0: Ja. Ja.
1: Tot slot nog eventjes naar de brandweer in Katzand. Want zij spannen een kort geding aan tegen hun eigen veiligheidsregio, de veiligheidsregio Zeeland. De brandweer die verwijt de veiligheidsregio dat er te weinig is gedaan om de post die moet sluiten open te houden. En de veiligheidsregio zegt dan weer, nee, het is onveilig als jullie open blijven met te weinig vrijwilligers.
0: Zitten ze elkaars werk nou te doen? Of?
1: Het lijkt er een beetje op.
0: Dat is een vraag hoor.
2: Ik mis een hele belangrijke partij in dat hele proces. Die miste ik al in de documentaire. Katzand is natuurlijk enorm gegroeid. Nou, dat zijn geen lokale inwoners. Dat is de hele recreatiesector, wat er allemaal zit. En ik denk, als je als recreatiesector jezelf serieus neemt, dan moet je ook voor de veiligheid van je klanten staan. Nou, ik zou denken, die komt nu in beeld. Die gaat zich nu wedijveren voor een goede brandweer en dat soort dingen. Maar die is niet in beeld. Dus wat we zien is een verkeerd gevecht. En ik snap het wat daar gebeurt. En ik ken de mensen. Maar ik mis die andere. We zitten aan focussen. Ik mis die ondernemers die daar al die grote gebouwen hebben gezet. Met al die mensen. Ik denk nou.
0: En al die gasten.
2: Huren jullie maar in private dingen. Elk groot bedrijf doet dat. Dow Chemical heeft zijn eigen brandweer. En noem maar op. Ja. Dus waar is de beroepsbrandweer van de recreatiesector in die hoek van Zeeland?
0: We zijn eruit.
2: Ik snap niet dat niemand dat durf te zeggen of zegt, dus ik heb het weer gezegd. Dus ik snap dat gewoon niet. Dus ik mis iets blijkbaar qua sensitiviteit. Of misschien is dat de roze olifant waar we het nooit over mogen hebben, die hier in deze kamer misschien wel rond mag dolen.
0: Maar toch?
2: Ja, ik weet niet wat ik heb vandaag, maar ik denk, ja, dit moet ik gewoon kwijt.
0: Heerlijk, ja. Nee, maar we zijn eruit.
1: Ja,
0: nee, maar ik denk dat het terecht punt. Kijk, wij reageren op wat we zien en wat we horen. En, en mijn reactie daarop is van, hey, zit het niet nu elkaars werk te doen, elkaars verantwoordelijkheid te bekijken.
2: Ja.
0: Ik mis een partij hierin.
1: Ja, maar die zorgen die zijn wel serieus, ook van die brandweer zelf. Die zegt, die aanrijdtijden die worden echt veel groter straks.
0: Ja, maar dat zou de veiligheidsregio zelf moeten zeggen. En kijken hoe ze daar kunnen bijdragen aan de oplossing. Lijken ze tegenover elkaar te staan. Ze staan tegenover elkaar. Als je elkaar in de rechtbank uit gaat dagen.
1: Is dan nu wel een crowdfunding actie gestart? Hè, van iemand die zegt, voor al die kosten die er straks komen voor dat kort geding.
0: Centjes volgens mij. Het gaat om mensenwerk. Het gaat om handjes.
2: Misschien ook wel een beetje om geld. En ik heb ook goed geluisterd naar de burgemeester van Sluis die dat gezegd heeft. Zij zei ook, en dat geloof ik echt, dat ze zegt, ja, dit was geen makkelijk besluit. Weet je wel? En dat die brandweer in Katzand met vol vuur en vlam vanuit de inhoud, maar ook vanuit hun passie voor om dit werk werk goed te doen, daar tegen in bezwaar gaat. Ja, dat is een beetje wanhoop voetbal. Dat, ik snap het helemaal, maar het is niet structureel voor de oplossing daar.
3: Weg is, hè?
2: Want dan blijven gewoon die 200.000 mensen of hoeveel er naar die regio komen, die blijven gewoon komen. En die aanrijdtijd is niet goed. Dus de veiligheid is daar niet gegarandeerd als er zich iets serieus voordoet. En dat is wat bovenaan de agenda moet staan. Ja. En niet dit gekissenbis op een ander niveau.
0: Het is dus een typisch, ja, klinkt nou raar, maar een beetje een Zeeuws probleem. Hè? Zo'n schaalprobleem. We zijn natuurlijk met een bescheiden aantal mensen over een enorm onhandig groot gebied. Hè, met allemaal eilanden en bruggen en verbindingen en noem maar op. En we hebben heel veel gasten ieder jaar. Of eigenlijk een jaar rond. En we zitten natuurlijk, we hebben prachtig veel voorzieningen. Want we hebben natuurlijk veel meer voorzieningen dan we nodig hebben aan inwoners. Ja. Hè? Maar we zitten ook allemaal in een gebied. We willen ook iedere zichzelf respecterende stad. Wil een theater, wil een zwembad, wil een sporthal, wil sportvelden en noem maar op. En we wonen hier net zoveel mensen als in Rotterdam-Zuid. Hè?
2: Ja, ja. En overigens, ik begrijp hieruit dat het op de kop van Schouwen en de kop van Walcheren allemaal goed geregeld is.
0: Ja?
2: Ik weet het niet. Die conclusie trek ik omdat we daar niks horen.
0: Nee, maar volgens mij is dat goed geregeld.
2: Oh, dat is een
0: geruch. Er is wel eens gekissenbis over een elektrische scooter, ja of nee, om aan te rijden naar de kazerne, maar dat is hem dan ook.
2: Ja. En misschien de brandweer van Knok is misschien het dichtst bij het meest professioneel. Maar ja, grensoverschrijdend denken, ook, dat is blijkbaar niet altijd makkelijk.
0: Ja, ook met heel veel jaarlijkse gasten.
2: Wie weet, misschien gaan de Vlamingen ons redden.
1: Wat gaan jullie doen deze zomer verder? Wat zijn de plannen?
0: Ik werk door. Mijn medewerkers gaan met vakantie dus.
2: Ik weet ook, ik ga pas eind oktober op vakantie. En we werken aan het Visserijmuseum, we werken aan de vogelinventarisaties. Er is gewoon een hele berg te doen in Zeeland.
0: Ze kunnen jou gewoon niet missen deze zomer.
2: Nee, dat denk ik wel, maar ik wil het zelf niet. Hè. Het is toch vooral
0: mijn eigen...
2: Ja, het wordt een mooie zomer in Zeeland, voor mij.
1: Precies. Dan genieten allebei van die mooie zomer. Dank voor jullie komst hier naar de studio, naar Zeeuws Diep. En tot de volgende maar weer.
2: Dankjewel.
1: Elias, doe je zo na 1 uur met de muziekmiddag. En wij praten verder over het nieuws van vandaag. Uiteraard om 4 uur in Zeeland. Kom daar. Spreek ik je heel graag weer. Anders alvast een hele fijne vrijdagmiddag.
4: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
5: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
6: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
5: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
7: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon, maar nu zit je krap bij kas.

0: anders doet.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: Omroep Zeeland.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
9: Omroep Zeeland.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Spaanse media melden dat de afgelopen 24 uur... tienduizenden migranten naar de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko zijn gekomen. Er worden aantallen gemeld tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen er naartoe of pakten een boot en klommen over de hekken. Het zijn vooral jonge migranten die zo de EU proberen binnen te komen. Spaanse autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er zijn al zeker 18 mensen om het leven gekomen. Zij zijn verdronken. Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft een evenement afgelast omdat er ook Israëlische universiteiten aan mee wilden doen. De finale van het EK debatteren gaat vanavond daarom niet door. Volgens Tivoli gaat het evenement niet samen met de culturele boycott die is ingesteld tegen Israël. Tivoli dacht eerst dat de Israëlische studenten op persoonlijke titel zouden meedoen, maar ze blijken dat namens hun Israëlische universiteit te doen. Een topadviseur van FIFA-baas Gianni Infantino is opgestapt vanwege de omstreden plannen voor het WK voetbal. Deze week lanceerde Infantino het plan om het WK te laten beheren door een commercieel bedrijf en aandelen daarvan te willen verkopen. Daarop volgde een storm van kritiek. De topadviseur zegt dat hij niet langer kan toekijken hoe de FIFA overweegt een aandeel in het WK te verkopen. Inmiddels heeft een ruime meerderheid van de FIFA-landen zich tegen het plan van Infantino gekeerd. Het lijkt daarom zeer onwaarschijnlijk dat het plan het haalt als het in stemming wordt gebracht. De afgelopen dagen zijn duizenden buitenlandse chauffeurs van vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug gereden. Ze kregen geen boete vanwege de regelgeving. Ook reden honderden Nederlandse chauffeurs over de brug bij Gorinchem. Zij worden wel beboet. Het weer. In de noordelijke helft van het land buien. Elders een mix van wolken en zon. Later vandaag ook op andere plekken nog kans op een bui. En het wordt 21 tot 28 graden. Morgen veel zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Goedemiddag, het is 1 uur geweest om op Zeeland met zometeen de muziekmiddag. Eerst even kijken op de weg. Best wel druk, namelijk in en rondom onze provincie. Beginnend op de N57, Middelburg naar Rotterdam. Voor Ouddorp 3 kilometer, daar is je vertraging 10 minuten. De andere kant op, van Rotterdam naar Middelburg. Voor de afrit Hellevoetsluizen-Oudehoorn 5 kilometer, daar ruim een kwartier. En verderop voor Port Zeelanden 4 kilometer, daar bijna 20 minuten, komt door een ongeluk. En 59, Zierikzee naar knooppunt Hellegatsplein. Voor knooppunt Hellegatsplein 4 kilometer. Daar bijna een kwartier vertraging, komt ook daardoor een ongeluk. En diezelfde N59, maar dan in de richting van Zierikzee voor Den Bommel 6 kilometer. Ruim 10 minuten daar op dit moment. Twee andere vertragingen nog gemeld op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht 20 minuten, 6 kilometer daardoor wegwerkzaamheden. De rechterrijstrook is afgesloten. En door die werkzaamheden op de A16 sta je ook stil op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 25 minuten vertraging.
0: Dag Jaap.
13: Hi.
0: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
13: Ja, we hebben echt veel nodig.
0: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
13: Klopt.
14: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
15: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
14: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
16: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
7: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
17: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
18: Hoppa!
17: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
18: Drie sterren slot.
17: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
19: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
20: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
22: Omroep Zeeland.
10: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Hollander.

I Won't Let the Sun Go Down on Me. Een mooie hit uit de jaren 80 en een mooi begin van deze vrijdagse muziekmiddag. De laatste vrijdag van deze maand juli. Het is bijna weekend. Yeah.

Natuurlijk is het speciaal voor de werkers. Maar je hebt ook veel vakantiegangers op dit moment in Zeeland. Geniet ervan. Straks Jason Mraz, Raccoon. Muziek uit Zeeland dus. Maar is dit Have a Little Faith.

Have it all. Uit het voorjaar / zomer van 2018, die magazijn hoor. Have it all van Jason Mraz. Omroep Zeeland, de muziekmiddag. En zometeen ga ik weer een fragmentje laten horen van een liedje dat verderop in deze uitzending gedraaid wordt. Sowieso voor tweeën. En dan zou je weer eens hardop kunnen nadenken over welke plaat het gaat. Raccoon met een Beatles sausje. The Ones We Seek. Muziek uit Zeeland.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Uit de tijd dat videoclips bestonden uit kleipoppetjes was in ieder geval bij Nina Simone het geval bij de re-release in de jaren 80, omdat het werd gebruikt ook voor een commercial. Ja, en ook in die periode Jackie Wilson en Reed Petit. Herken jij deze hit? Wie zou dat kunnen zijn? Nog een keertje hoor. Nou, straks ga ik dat liedje draaien en voor die tijd kun je eens even bedenken om wie het gaat en hoe het heet.

0: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: Profiteer nu van de private lease deals bij Van Beek Autogroep en ontvang €20 korting per maand op verschillende Peugeot-modellen.
3: Stap in en geniet van zorgeloos rijplezier voor een extra scherpe prijs. Wacht lang en ontdek de actie vandaag nog. Kom langs bij Van Beek Autogroep, jouw Peugeot-dealer voor de provincie Zeeland.
4: Spectaculaire aanbiedingen bij
1: Comfort & More, Pagotweg 2F, Middelburg.
5: Dit is Omroep Zeeland. Heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.

Volgens mij waren ze zelf ook best wel verrast dat deze cover van het liedje van de Commodores zo'n grote hit werd. Eigenlijk hun allergrootste. Faith No More, Easy. Terwijl het best wel een snoeiharde rockband was. Daarvoor konden we even dat spelletje doen met die Cups. De Cups Song van Anna Kendrick bij Omroep Zeeland. Heb je enig idee welk liedje dit is? Nou, voor het antwoord moet je toch echt blijven luisteren naar de muziekmiddag. Want zometeen meer daarover. Eerst Die Die, Shakira en Burna Boy van het afgelopen WK.

Een optreden bij Paleis Soestdijk. Van Morrison met dat vrolijke liedje Bright Side of the Road. Maar in het echte leven schijnt het een hele nukkige man te zijn. Moeilijke man om ook mee te werken. Wie is dit? Nou, het is de zangeres die afkomstig is uit Amerika. Je kent haar van hits I'm Out of Love, Left Outside Alone en Paid My Dues. En dit is die andere, die heet One Day in Your Life. Anastasia.

0: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Profiteer nu van de private lease deals bij Van Beek Autogroep. En ontvang €20 korting per maand op verschillende Peugeot-modellen. Stap in en geniet van zorgeloos rijplezier voor een extra scherpe prijs. Wacht niet te lang en ontdek de actie vandaag nog. Kom langs bij Van Beek Autogroep, jouw Peugeot-dealer voor de provincie Zeeland.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Dananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel €20 korting.

0: ziggo.nl/ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Omroep Zeeland.
3: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur.
2: Omroep Zeeland.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het dodental van de bestorming van Ceuta is opgelopen naar 34. Dat melden de autoriteiten van de Spaanse exclave bij Marokko. De afgelopen dag zijn ongeveer 60.000 mensen Ceuta binnengetrokken. Veel jonge migranten zien het kleine stuk Spaans grondgebied in Noord-Afrika als poort naar de Europese Unie. Ze hopen een verblijfsvergunning te krijgen waarmee ze verder door de EU kunnen reizen. De migranten zwemmen, pakken een boot of klimmen over de hekken. Het merendeel van de doden zou zijn verdronken. Vanwege de chaotische situatie is in Ceuta het Spaanse leger ingezet. Op de A12 bij Babberich, vlakbij de Duitse grens, is een ernstig ongeluk gebeurd. Daarbij zijn 6 gewonden gevallen. 4 voertuigen botsten op elkaar, waaronder 2 vrachtwagens. De A12 richting Duitsland is tijdelijk dicht. Dit jaar waren er al 2 kettingbotsingen op dezelfde weg. 1 automobilist kwam om het leven. Waarschijnlijk hebben de ongelukken te maken met de Duitse grenscontroles. De burgemeester van Doetinchem riep het Duitse grensgemeente al eerder op om daarmee te stoppen. Een debatevenement in Tivoli-Vredenburg in Utrecht is vanavond afgelast omdat er Israëlische universiteiten aan mee zouden doen. Eerder dacht Tivoli dat de studenten op persoonlijke titel meededen, maar dat bleek niet zo te zijn. En dat gaat volgens het Utrechtse podium in tegen de culturele boycott die is ingesteld tegen Israël. Een piloot uit Maleisië is opgepakt met 70.000 ecstasypillen in zijn koffer. Hij had net een passagiersvlucht van Malaysia Airlines naar Jakarta gevlogen en werd daar op de luchthaven aangehouden. De pillen zaten in losse zakken in zijn handbagage en de man was zelf ook onder invloed van drugs. De Indonesische politie denkt dat hij onderdeel is van een internationaal drugssyndicaat. Het weer, zon, wat wolken en lokaal valt een bui. Het is 21 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog en ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
6: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
7: Dag Jaap.
8: Hi.
7: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
8: Ja, we hebben echt veel nodig.
7: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
8: Klopt.
6: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Omroep Zeeland.
5: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

0: Special.
1: Zijn echte naam is Norman Cook. En hij was bassist bij de band The House Martins. En dat begon voor zichzelf als producer en DJ. Hij wordt vandaag 63. En is toch wel bekend van deze Praise You. En mocht jij zelf vandaag jaar zijn, van harte gefeliciteerd. En dan komt hij weer een keer.
2: Congratulations and celebrations.
1: Dat is toch mooi, hè? Dan heeft er in ieder geval iemand voor je gezongen vandaag.

0: Weather With You van Crowded House. Omroep Zeeland, de muziekmiddag. Eens even kijken wat er zoal gebeurde in het verleden op deze datum in de muziekwereld. 31 juli is het vandaag. Het is de sterfdatum van countrylegende Jim Reeves.
1: I hear the sound of distant drums.
0: Hij kwam om het leven bij een vliegtuigongeluk.
1: Far away.
0: Nashville was het.
1: Far away.
0: Hij bestuurde zelf het eenmotorig vliegtuig. En door dichte mist had hij slecht zicht. En dat zorgde voor die crash. Vandaag in 1964. Groot drama was dat. Ron Brandsteder trouwde met Patty Bart op deze datum, 47 jaar geleden. Patty Bart zat toen nog in Love, bekend van You're the Greatest Lover en Trojan Horse. Twee jaar later, dus in 1981, zouden ze alweer uit elkaar gaan. En op 31 juli 1980 werd John Phillips, de oprichter en zanger van de Mama's en de Papa's, gearresteerd wegens bezit van cocaïne. Hij kreeg een voorwaardelijke gevangenisstraf van 5 jaar... en hij moest een cursus volgen over de gevolgen van drugsgebruik.

0: 9.
1: Of je nou in Terneuzen bent, in Capelle, Middelburg of Tolen, Omroep Zeeland.
2: Goedemiddag, ik ben de stadsomroeper van Middelburg. En ik luister altijd naar de...

Imani uit Frankrijk. En het origineel was wat trager en met een gitaartje. Maar dit is de hitversie zoals we die kennen uit de zomer van 2016. Don't be shy. En nu gaan we verder terug in de tijd.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, 2:30, het Zeeuwse nieuws. Ik ben Martijn van der Werf. Partijvoorzitter Marien Westraten van de Partij voor Zeeland is jarenlang fractiemedewerker geweest van zijn eigen partij. In 2023 en 2024 kreeg hij daar een vergoeding voor van €1100 per maand. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Zeeland. Hoewel de dubbelfunctie volgens de regels was, zagen provinciale staten toch noodzaak om in te grijpen. De regels zijn nu aangescherpt om belangenverstrengeling te voorkomen. De Zeeuwse transportsector maakt zich zorgen over de gedeeltelijke afsluiting van de Westerschelde-tunnel begin volgend jaar. Vereniging Transport en Logistiek verwacht dat de sector miljoenen euro's misloopt door de scheurreparatie. Daarnaast vindt de vereniging dat er nog veel onduidelijkheid is over het reserveringssysteem, waardoor bedrijven zich moeilijk kunnen voorbereiden op de 4 maanden afsluiting. Vakbond FNV heeft een landelijke stakingsdag in het OV aangekondigd. Op woensdag 9 september kan je de hele dag niet met trein of bus reizen als het aan de vakbond ligt. Met de staking ageert de vakbond tegen de kabinetsplannen met de sociale zekerheid. En voor de brandweerpost in Katzand is een crowdfunding gestart. Doel is om €7.500 in te zamelen voor het kortgeding later deze maand en eventuele vervolgzaken tegen de veiligheidsregio Zeeland. Die sluit de brandweerpost in het dorp vanaf morgen, omdat er te weinig vrijwilligers zouden zijn. Iets wat de vrijwilligers in Katzand bestrijden. Het weer in Zeeland, iets meer opklaringen, maar aan zee en op Schouwen-Duiveland is er ook nog steeds kans op een buitje. Bij een matige noordenwind boven land en aan zee, soms krachtig, wordt het tussen de 23 en 27 graden. Morgen vergelijkbare temperaturen met meer zon en stapelwolken. En tot zover dit nieuwsoverzicht, uiteraard ook online terug te vinden. Dat is in onze app of via omroepzeeland.nl. En dan gaan we nog even naar de situatie op de weg van de verkeersinformatie van de ANWB hier bij Omroep Zeeland. We beginnen op de N57, Rotterdam richting Middelburg. Tussen Ouddorp en Porzeelanden ben je 8 minuten langer onderweg. Staat daar een file van 4 kilometer. Ook op de N57, Rotterdam richting Middelburg. Dus de aansluiting met de A15 en de afrit Hellevoetsluis Oudehoorn. Een vertraging van 6 minuten. Komt door een file van 3 kilometer. Dan de A256, oftewel de Deltaweg Goes richting Zierikzee. Tussen bedrijfterrein Goestepoel en de afrit Kortgene. Een vertraging van 5 minuten. En dan gaan we naar de wegen buiten Zeeland. De A29, Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Tussen de afrit Oud-Beierland en knooppunt Hellegatsplein. Een file van 8 kilometer. Daar ben je 10 minuten langer onderweg. En 12 minuten langer ben je onderweg de andere kant op. Op de A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen knooppunt Sabina en de afrit Nieuwmansdorp. En tot slot nog de A4, Rotterdam richting Antwerpen. Tussen de afrit Tolen en Bergen-op-Zoom-Zuid staat een file van 5 kilometer. Ook daar ben je zo'n 10 minuten langer onderweg.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Holle.

Het liedje was een protestlied tegen het buitenlands beleid van de Amerikaanse president uit de jaren 80, Ronald Reagan. De Eendagsvlieg, Redbox en For America. En hier is Benny. En Benny is niet bang. Acta de Munich.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: zal.
1: Lucas Graham, hij gaat van 7 naar 11 jaar. En dan 20, 30 en uiteindelijk 60. En weer terug naar 7. Seven Years, prachtig liedje van deze band.

0: Wil jij jouw bedrijf laten groeien? Kijk op adverteringzeeland.nl.
1: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
3: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Spaanse premier Sanchez noemt de situatie in Ceuta een schending van de territoriale integriteit. Hij ziet mensensmokkelaars als de schuldigen achter de enorme toeloop van mensen in de Spaanse exclave in Marokko. Zo'n 60.000 migranten zouden de stad inmiddels hebben bereikt. Vooral jongeren die de EU in willen. Ze arriveerden zwemmend, per boot of door over de hekken te klimmen. 34 van hen zijn omgekomen, de meeste verdronken. Een deel van de jongeren is alweer teruggekeerd naar Marokko. Onder meer omdat ze geen voedsel of slaapplek konden vinden. De burgemeester van Ceuta noemt de situatie in zijn stad onhoudbaar. Het fatbikeverbod in Enschede en Amsterdam is tot nu toe een succes, zeggen de gemeenten. Het zijn de eerste steden met een fatbikeverbod. In Amsterdam werden 94 bekeuringen uitgedeeld en in Enschede 9. De gemeenten zeggen ook dat ze positieve reacties krijgen van inwoners en andere weggebruikers. Veel andere gemeenten willen ook iets doen tegen bestuurders van fatbikes, die vaak veel te hard rijden en gevaarlijke situaties veroorzaken. Maar die gemeenten wachten landelijke regels af. AI-bedrijf Suno moet auteursrechten betalen voor het gebruik van bestaande liedjes waarmee met kunstmatige intelligentie nieuwe muziek wordt gemaakt. Dat oordeelt een Duitse rechtbank. De uitspraak is een overwinning voor artiesten, zegt de Duitse organisatie voor auteursrechten. Het is voor het eerst dat een rechter in Europa tot zo'n oordeel komt. FIFA-baas Infantino is een belangrijke adviseur kwijtgeraakt vanwege zijn plannen met het WK voetbal. Infantino wil het kampioenschap onderbrengen bij een commercieel bedrijf en aandelen gaan verkopen, maar hij krijgt daarop veel kritiek. Naast de opgestapte adviseur is ook een meerderheid van de landen die zijn aangesloten bij de FIFA tegen. Het weer, zon, wat wolken en lokaal valt een bui. Het is 21 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog en ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dag Jaap.
9: Hi.
8: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
9: Ja, we hebben echt veel nodig.
8: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
9: Klopt.
10: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
11: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
8: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
10: Ontdek de sale bij TMC Wonen. En laat je verrassen door zomers voordeel.
12: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het heroïsche Ukrainian Freedom Orchestra speelt Beethovens energieke 7e symfonie. En sopraan Julia Kleiter zingt Mahlers ontroerende Rückertlieder. Op 19 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
9: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
13: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
14: Omroep Zeeland.
6: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de muziekmiddag. Met Elias.

Het werd terecht een supergroep genoemd. George Harrison, Tom Petty, Bob Dylan, Roy Orbison en Jeff Lynne van de Electric Light Orchestra. Allemaal in de Traveling Wilburys' Handle With Care. I've been up.

0: Marvin Gaye, begin jaren 80, kampte hij met een cocaïneverslaving. Hij kwam terecht in Oostende. En in zijn appartement aan de Warschaustraat heeft hij deze laatste grote hit van hem geschreven, daar in Oostende, niet ver van Zeeland. Sexual Healing.
1: Muziek uit Zeeland.
0: Dit is de muziek van de Walgusband Going Dutch. Ze bestaan niet meer, maar in de tijd hebben ze dit themalied geschreven voor het Vlissingse evenement Colors by the Sea. Dit is Colors.

Leanne Rimes en Life Goes On. Zomer in Zeeland, Omroep Zeeland, de muziekmiddag. Het geluid van Zeeland op jouw radio. En als je denkt aan de zomer, dan denk je aan zomerhits of liedjes die gaan over de zomer. En eigenlijk mag Mungo Jerry dan niet ontbreken. Vind je ook niet? Top.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, 3:30, het Zeeuwse nieuws. Ik ben Martijn van der Werf. De ondernemingsraad van Dow is akkoord met het sociaal plan van het bedrijf. In Nederland verdwijnen ruim 600 banen bij de chemiereus, de meeste daarvan in Terneuzen. Daar vinden op maandag 10 augustus de eerste gesprekken plaats met werknemers van wie de functie vervalt. De verwachting is dat de meeste van hen zullen worden ontslagen en dat voor een klein deel van hen ander werk kan worden gevonden in het bedrijf. Partijvoorzitter Marien Westraten van de Partij voor Zeeland is jarenlang fractiemedewerker geweest van zijn eigen partij. In 2023 en 2024 kreeg hij daar een vergoeding voor van €1100 per maand. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Zeeland. Hoewel de dubbelfunctie volgens de regels was, zagen Provinciale Staten noodzaak om in te grijpen. De regels zijn nu aangescherpt om belangenverstrengeling te voorkomen. En oppositiepartij 50PLUS in Vlissingen wil weten of het gemeentebestuur de eigenaar van het arsenaal juridisch onder druk gaat zetten om het pand op te knappen. Het monumentale arsenaal en het theater ernaast staan al 5 jaar te verkommeren. Het Vlissingse gemeentebestuur zegt af te moeten wachten tot de eigenaar iets doet. Maar Omroep Zeeland berichtte gisteren dat er wel degelijk juridische mogelijkheden zijn om de eigenaar tot herstel van het pand te dwingen. En de 10 verwaarloosde woningen in de Bankertstraat in Koudekerken zijn klaar voor de verhuur. De 10 huizen waren jarenlang een doorn in het oog van omwonenden en woningzoekenden, omdat de huizen door de vorige eigenaar werden verwaarloosd en grotendeels niet waren bewoond. Woningcorporatie Zeeuwland heeft de woningen eerder dit jaar gekocht en inmiddels opgeknapt. De eerste sleutels worden in oktober overhandigd. Dan nog het weer in Zeeland, opklaringen, maar aan zee en op Schouwen-Duif, want het is nog steeds kans op een bui. Bij een matige noordenwind boven land en aan zee soms krachtig wordt het tussen de 23 en 27 graden. En tot zover dit nieuwsoverzicht, uiteraard ook online bij ons terug te vinden in de app of via omroepzeeland.nl. En dan heeft de ANWB nog verkeersinformatie hier bij Omroep Zeeland. We beginnen op de N57 Rotterdam richting Middelburg. Dus de aansluiting met de A15 en de afrit Hellevoetsluis. Daar ben je 8 minuten langer onderweg, staat de file van 5 kilometer. 5 minuutjes langer onderweg ben je ook op de N57. Maar dan de andere kant op Middelburg richting de Brouwersdam. Tussen Middelburg Noord en Sirooskerken, daar staat een file van 2 kilometer. Dan de A256 Goes richting Zierikzee. Tussen bedrijventrein Goes de Poel en de afrit Wolfartsdijk een file van 3 kilometer, ook een vertraging van 5 minuten. Ook een vertraging van 5 minuten op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Dus de afrit Oud-Beijerland en knooppunt Hellegatsplein. 10 minuten langer onderweg ben je op de A29, maar dan de andere kant op. Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen knooppunt Sabina en de afrit Nieuwmansdorp. Daar staat een file van 6 kilometer.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Holland.

Mike and the Mechanics met zanger Paul Garrick. Die andere hit was The Living Years. Ook zo'n prachtige kippenvelplaat. En ze hebben met een andere zanger ook nog een wat minder grotere hit gehad. En dat is deze.

0: Heerlijke plaat is dat. Het is vrijdagmiddag. Rob Bakker van de Zeeuwse Cultuuragenda. Je hebt altijd het overzicht van alle culturele evenementen en activiteiten. Heb jij nog een tip voor ons?
1: Voel het zand van de duinen als een levend lichaam. Te zien in de bewaarscholen in Burghaam.

0: gaan we de hele zomer draaien. Bente 3-2-1. Straks naar Vieren Zeeland komt thuis met Michiel zometeen. En wat zijn de onderwerpen in die uitzending?
1: Ja, je hoort zo meteen onder andere de reactie van VNO-NCW Zeeland. Zij zijn blij namelijk dat de provincie meer geld wil uittrekken voor de bereikbaarheid van Zeeland tijdens de reparatie van de scheur in de Westerschelde-tunnel begin volgend jaar. Hoor je zo meteen meer over naar Vieren in Zeeland komt thuis. We reizen af naar onze ziel in het buitenland, Down Under in Australië. En het is vrijdag, zegt u, maar kun je alles overbellen. Misschien iets wat we de afgelopen week vergeten zijn te bespreken. Plannen voor het weekend. Uiteraard ben je welkom om te bellen om 17:30. Nee, zegt u maar.
0: Goed, oké. Dankjewel. We blijven dus luisteren naar Omroep Zeeland.

0: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Profiteer nu van de private lease deals bij Van Beek Autogroep en ontvang €20 korting per maand op verschillende Peugeot-modellen.
2: Stap in en geniet van zorgeloos rijplezier voor een extra scherpe prijs. Wacht niet te lang en ontdek de actie vandaag nog. Kom langs bij Van Beek Autogroep, jouw Peugeot-dealer voor de provincie Zeeland.
3: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
4: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
4: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Spaanse premier Sanchez zegt dat mensensmokkelaars de schuldigen zijn achter de enorme toeloop van mensen in de Spaanse exclave Ceuta in Marokko. Tienduizenden migranten zouden de stad inmiddels hebben bereikt, vooral jongeren die de EU in willen. Ze arriveerden zwemmend, per boot of door over de hekken te klimmen. 34 van hen zijn omgekomen, de meeste door verdrinking. Een deel van de jongeren is alweer teruggekeerd naar Marokko, onder meer omdat ze geen voedsel of slaapplek konden vinden in Ceuta. Enschede en Amsterdam zijn tevreden over het fatbikeverbod dat dit jaar werd ingevoerd. Volgens Enschede zijn er in de binnenstad minder onveilige situaties. Ook Amsterdam is tevreden. Handhavers deelden in het Vondelpark tot nu toe een kleine 100 boetes uit aan fatbikers. Een Britse begrafenisondernemer moet 20 jaar de cel in omdat hij families heeft misleid. De man uit de stad Hull verwisselde de as van overledenen en begroef lichamen soms niet. Ook hield hij geld achter dat nabestaanden namens een overledene wilden doneren, bijvoorbeeld aan goede doelen. De man is veroordeeld voor 67 misdrijven. De Britse justitie zegt dat het vertrouwen van de families op kwetsbare momenten is geschonden. De uitvaartondernemer zou diep in de schulden hebben gezeten. AI-bedrijf Suno moet auteursrechten betalen voor het gebruik van bestaande liedjes waarmee met kunstmatige intelligentie nieuwe muziek wordt gemaakt. Dat oordeelt een Duitse rechtbank. Gebruikers van Suno kunnen een liedje maken door aan te geven hoe het moet klinken en waar het over moet gaan. Dat lijkt volgens de artiesten en volgens de rechter veel op muziek maken die al bestaat. De uitspraak is een overwinning voor artiesten, zegt de Duitse organisatie voor auteursrechten. Het weer, flink wat zon, wat wolkenvelden en op de meeste plaatsen droog. Het is 21 tot 28 graden. Ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dankjewel, het is 4 uur Omroep Zeeland met de verkeersinformatie van de ANWB. Je staat stil op de volgende wegen. De N256, dat is van Goes naar Zierikzee voor de afrit Wolfertsdijk. 3 kilometer file, je vertraging is daar 10 minuten. N57, Rotterdam naar Middelburg voor Hellevoetsluis Oudehoorn. 5 minuten vertraging. De A16, Breda naar Rotterdam voor de Moerdijkbrug. 8 kilometer, daar 25 minuten. Wegwerkzaamheden daar, de rechterrijstrook is afgesloten. A17, daar merk je ook die werkzaamheden op de A16. Levert een vertraging op in de richting van Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder. 18 minuten is je vertraging daar om exact te zijn. En de A29 is de laatste in dit overzicht. Bergen op Zoom naar Rotterdam voor de afrit Numansdorp 7 kilometer. Je vertraging is daar een kleine 10 minuten.
8: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
9: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
8: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
10: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
11: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
12: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
13: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
12: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
14: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Een avond vol romantiek met de mooiste dansen uit Prokofjev's Romeo en Julia door het Royal Danish Orchestra. Nicolai Shep-Snyder soleert in Brahms' Vioolconcert op 21 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
15: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
16: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
15: Nu bij Dirk. Bolletje knekkenbreud, 99 cent. Lekker.
17: Ik doe het voor gezonde nieren.
18: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
19: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
20: Omroep Zeeland.
21: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
7: Transportbedrijven in Zeeland worstelen met de afsluiting van de Westerschelde-tunnel. En ze verwachten dagelijks tonnen aan schade. Meer daarover, dat hoor je zo. 1 Zeeland komt thuis. 50PLUS in Vlissingen wil weten of het gemeentebestuur de eigenaar van het arsenaal juridisch onder druk gaat zetten om het pand op te knappen. Want er zouden namelijk meer mogelijkheden zijn dan eerder werd gedacht. En we gaan down under. We nemen een kijkje zometeen in het leven van Zeeuw in het buitenland, Solange de Koster vanuit Australië. Zometeen meer in Zeeland komt thuis. Goed dat je luistert, 6 minuten over 4. Op je vrijdagmiddag, muziek van Teddy Swims.

0: Larry Swims voor die in Guilty hier bij Omroep Zeeland. VNO-NCW Zeeland is blij dat de provincie meer geld wil uittrekken voor de bereikbaarheid van Zeeland tijdens de reparatie van de scheur in de Westerschelde-tunnel begin volgend jaar. Afgelopen donderdag werd bekend dat er niet 11 miljoen euro nodig is, maar 22 miljoen. Dat geld is onder meer bedoeld voor extra pendelbussen, grote parkeerterreinen en extra afvaarten van de Westerschelde-ferry. Hoort Erik van Oosten van de werkgeversorganisatie.
1: We zagen dat het oorspronkelijke budget toch echt onvoldoende was om de nodige verkeersmaatregelen te nemen. Dat is nu verdubbeld, zijn met de reserve erin. Dus ja, we hopen dat daarmee alles goed georganiseerd kan worden voor die verkeersmaatregelen ten tijde van de sluiting van de Oostbuis.
2: Jullie hadden hiervoor al aangegeven in een brandbrief. Kom nou eens meer met duidelijkheid. Is er wat jullie betreft meer duidelijkheid gekomen?
1: Nou, je ziet in ieder geval meer inzicht in welke maatregelen worden genomen. De bussen die gaan rijden het openbaar vervoer, de pendelbussen. De ruimte die er is voor bedrijven om dadelijk ontheffing aan te vragen voor collectief vervoer, voor bedrijfsbussen die bedrijfsleven laten rijden. Wat nu wel cruciaal is, dat zo snel mogelijk bijvoorbeeld de reserveringssystemen online komen, zodat reserveringen gedaan kunnen worden. En duidelijk wordt of je wel of niet de ontheffing krijgt. Want alleen dan weten bedrijven, maar eigenlijk iedereen die door de tunnel wil, wat wel niet kan en kunnen andere maatregelen worden genomen.
2: Ik geloof dat eind augustus die eerste aanvragen kunnen worden gedaan. Maar dan is het nog maar een hele korte periode en dan is het eigenlijk al januari.
1: Het gaat inderdaad heel snel. We hadden heel graag alles voor het zomerreces georganiseerd willen hebben. Dat is de provincie niet gelukt. Er ligt nou een nieuw plan of een aangepast plan bij Provinciale Staten. Nou, ik proef dat die dat gaan steunen. Waar onder andere ook die extra gelden worden gevraagd. En het gaat om fors meer geld. Dan gaat ergens in eind augustus, begin september dat systeem hopelijk open, als ik het zo mag noemen. Dan is het nog steeds niet duidelijk of je wel of niet een ontheffing krijgt. Dat duurt dan ook nog even. Het gaat ons eigenlijk te langzaam, dus we blijven druk voeren om dat te versnellen. Want die duidelijkheid is nou het meest belangrijke. We zeggen ook nadrukkelijk tegen de provincie, ga nou nog niet verder sleutelen aan maatregelen, misschien wat kleine aanpassingen, maar zorg dat iedereen daar precies weet wat kan en niet kan. En op basis waarvan partijen dan bedrijven, maar ook gewoon burgers aan beide kanten van de tunnel maatregelen kunnen nemen en weten waar ze aan toe zijn.
2: Dus nu is het wachten op meer duidelijkheid rondom die aanvragen. Denkt u dat er voldoende tijd is? Gaat het goed komen?
1: Nou, we hebben de afgelopen maanden, eigenlijk afgelopen jaar, echt veel moeite gedaan om iedereen te informeren. Dit zit eraan te komen, onze leden allemaal in Zeeland te informeren. Dus op basis daarvan zien we al dat er voorbereidingen worden getroffen. Met het onzeker in het achterhoofd zijn er toch al plannen gemaakt. Dus ik hoop dat de 2 maanden die ons dadelijk resten, nadat duidelijk wordt of je wel of niet door de tunnel kan, dat voldoende is om het een en ander te regelen. Daarnaast verwacht ik ook, zowel van de provincie als van het bedrijfsleven, als we dadelijk eenmaal voor die gesloten poort staan, half gesloten poort, dat er flexibiliteit is om zaken eventueel nog een beetje aan te passen als dat nodig is. Zodat we de noodzakelijke doorstroming goed kunnen organiseren. Het wordt heel kort dag. We vragen aan onze leden met name ook, bereid je voor eigenlijk op wat niet kan en regel dat allemaal. Ga er niet van uit dat het allemaal wel zal meevallen, want dat voorzie ik niet.
0: Nee. 4 september, dat is een vrijdag. Dan is een extra statenvergadering waar de plannen en ook het extra budget nog moet worden goedgekeurd.

0: Albert Hammond is veranderd in een trein. Kan allemaal op de vrijdagmiddag. Het is om op Zeeland 4:15 geweest. En volgens mij zijn er nog wel steeds een weerman. Sjoe Geenaert, goedemiddag.
1: Ja, zeker. Goedemiddag.
0: Ja. Waar we het kunnen hebben over de bewolking die er eerst vanochtend nog was. Maar de vanmiddag toch wel veel opklaringen gezien, hè?
1: Ja, zeker. Dat ging ook vrij enthousiast de laatste uren met veel opklaringen uit het noorden. Er zijn er wel een paar wolkenvelden, maar het ziet er allemaal nog redelijk vriendelijk uit. Misschien valt er in Oost-Vlaanderen nog een enkele bui vanmiddag, maar het zal toch zeer weinig of zelfs niet zijn. Er zijn ook maar weinig buien geweest uiteraard. Eentje nog in midden Zuid-Vlaanderen met 1 mm voor Westdorpen. Voor de rest bleef het vrijwel overal droog, maar nu een temperatuur van 22 tot 24 graden. Noordenwind is duidelijk aanwezig de komende uren nog wel. Met windkracht 3 tot 4 en op het water, op de Schelders en de Grevelingen regelmatig nog windkracht 5. Maar dat gaat afnemen in de loop van de avond. Wordt ook redelijk rustig later, met dus vrij helder weer. En vannacht is er dan een zwakke oostenwind over. Wind draait dus wat bij. En het is deels helder, deels met wat bewolking. En er is kans op een paar mistbanken of mistflarden, zo je wilt. Met minimumtemperaturen van 14 tot 17 graden. Lekker allemaal wat koeler en ook wat drogere lucht morgenochtend vroeg. Met veel zon direct al, met een paar wolkenvelden. En dan morgenmiddag is er vooral zon met een paar stapelwolken. Met een zwakke tot matige, een beetje veranderlijke wind van richting. Maar in de middag komt er een west- tot noordwestenwind. Windkracht 2 tot misschien windkracht 3. Geeft ons een maximumtemperatuur van 23 graden direct aan de kust. Tot lokaal 27 in het binnenland.
0: Oké, dat dan morgen. Maar richting begin van de nieuwe week wordt het weer warmer, hè?
1: Ja, volgende week krijgen we een andere situatie. Dus we hebben een hoog drukgebied het weekend boven Engeland en boven de Noordzee. Dat wordt even iets sterker. Daardoor hebben we de zondag een toenemende noordoosten tot noordenwind. Dan denk je van die houdt wel een paar dagen aan. Maar boven Frankrijk ontstaan begin volgende week wat lage drukgebiedjes. Die komen langzaam naar het noorden met ook wat warmere lucht dus. Zondag wordt het zo'n 23 tot 28 graden. Dus van de kustzone naar het binnenland gezien. Dus allemaal al wat warmer. En maandag heb je dan een oost-zuidoostenwind. Dat betekent maximaal rond de 30 graden, vrijwel overal. En later legt een enkele bui, ook een beetje benauwd wordt het dan. En dat zul je dan waarschijnlijk dinsdag gaan merken, met wat meer verspreid voorkomende regen. En wellicht ook een paar onweersbuien.
0: Oké, dankjewel Jules Geenaert voor dit moment. Op de weg eens kijken met vertragingen op de N256. Dat is Goes naar Zierikzee voor de afrit Wolfartsdijk, 3 kilometer, daar 10 minuten op dit moment. En 57 Rotterdam naar Middelburg voor Hellevoetsluis Oudehoorn. 5 kilometer, daar iets minder dan 10 minuten op dit moment. De A16 Breda naar Rotterdam voor de Moerdijkbrug, 7 kilometer. Daar bijna 20 minuten door wegwerkzaamheden. De rechterrijstrook is afgesloten. En vertragingen merk je dan ook vanwege die werkzaamheden op de A17, maar dan van Roosendaal naar Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder, 2 kilometer en 10 minuten vertraging. Laatst in dit overzicht de A29, Bergen op Zoom naar Rotterdam voor de afrit Numansdorp, 6 kilometer. Je vertraging is er 10 minuten.

0: maar, Sanaantjes Might. FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. Doet de vakbond vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking gaat 24 uur duren. Medewerkers van de NS en het streken- en stadsvervoer leggen dan het werk neer. En ook op andere plekken wordt gestaakt, zegt voorzitter van FNV Spekman.
1: Onder andere bij reinigingsdiensten, bij sociale leerbedrijven, ontwikkelbedrijven. In de zorg, maar dan zijn het meer ludieke acties. Bijvoorbeeld in de ziekenhuizen. Omdat daar natuurlijk de patiënten kan je niet in de steek laten. Dus we doen het overal, maar we doen het in belang van iedereen. En ik hoop dat iedereen zich beseft dat die stakers ook eigen salaris inleveren. Want ze leveren erop in. Maar ze doen het toch in het belang van ons allemaal. En de toekomst van ons land.
0: Ander nieuws wat vandaag opvalt. Imkers die zijn verbijsterd dat ze een envelop van de Belastingdienst hebben ontvangen. Ze moeten namelijk betalen om hun bijen- en hommelvolken te registreren. En die rekening kwam nogal uit de lucht vallen, zegt deze imker uit Zandvoort.
2: Die voelen zich een beetje belazerd, zeg maar. Wij hebben ons netjes aan de regels geschouwen door ons te registreren. En nu krijgen we daarna, zonder dat we het wisten, een rekening op ons bord.
0: Volgens de overheid is die registratie belangrijk voor als er ziektes zijn. Dan hebben ze overzicht namelijk van hoeveel bijenvolken er zijn. Maar volgens de imkers is die informatie al heel makkelijk op te vragen bij imkerverenigingen. Belangrijke adviseur van FIFA-topman Gianni Infantino stapt per direct op uit protest tegen de plannen om een commercieel bedrijf op te zetten dat het WK voetbal zou moeten gaan runnen. Het gaat om Carlos Cordero, een Amerikaanse bankier. Hij vindt het een bizar plan, zegt deze journalist die de FIFA op de voet volgt.
3: Hij maakt eigenlijk gehakt van het plan van Infantino. Hij zegt eigenlijk, FIFA heeft dit geld al op de bank staan. FIFA heeft 15 miljard verdiend tussen 22 en 26. Het is helemaal niet nodig wat Infantino nu voorstelt. Hij zegt ook, voor de duidelijkheid, ik was er niet bij betrokken. Ik wist er niets van. Maar ik kan dit niet langer steunen, dus ik stap op per direct.
0: En ook de Aziatische Voetbalfederatie sluit zich aan bij het protest van de UEFA tegen de plannen van de FIFA met het WK. Eerder wezen ook de bonden van Midden- en Noord-Amerika en de Cariben de plannen resoluut af. De tegenstanders van het plan die hebben nu een ruime meerderheid binnen de FIFA. Het lijkt daarom zeer onwaarschijnlijk dat het plan het haalt als het in stemming wordt gebracht. En het treinabonnement Nederland Dalvrij is vandaag voor het laatst te krijgen. Het NS-abonnement met overheidssubsidie moest treinreizen in de zomermaanden een stuk betaalbaarder maken.
4: We hebben ook veel reizigers gesproken. De een die zegt, ja, dat prijsje voor dat kaartje vond ik toch wel te duur. Maar er waren ook anderen en die zeiden, ja, ik heb er toch gebruik van gemaakt. Ik kon toch goedkoop op vakantie met de trein door Nederland. Deskundigen, ja, die willen toch nog wel graag zien wat uiteindelijk het effect op de langere termijn is. Helpt het mensen om toch kennis te maken met de trein?
0: Nou, en dat moet dan uitwijzen hoe dat verder gaat in de toekomst. Nieuws buiten de provincie was dat. Zometeen weer terug naar het laatste Zeeuwse nieuws. Naar muziek van Tashman Archer.

0: Tasman Archer en The Sleeping Satellite. Is zij trouwens niet voor ons, hè? Onze ziel in het buitenland. Zij blijft gewoon wakker voor ons, terwijl het daar al midden in de nacht is. Solange de Koster vanuit Australië. Spreken we zo meteen na 4:30. Martijn van der Werven is er zo met het laatste Zeeuwse nieuws. En Steen van Danen, die heeft nog een boodschap voor je, net zo voor het weekend.
1: Hey mensen, het is bijna weekend en dat is ook de naam van het programma dat je morgen vanaf 9 uur hoort bij Omroep Zeeland. De boswachter neemt ons mee naar een fort en dat is een bijzondere plek in de Zeeuwse natuur. Ben je een liefhebber van thrillers? Nou, dan moet je zeker luisteren naar de boekentip van Hans. Verder hoor je de berichten op het antwoordapparaat, een overzichtelijk overzicht van de cultuurtips. Ik mag weer die Omroep Zeeland sokken verloten.
2: Wat een spanning, wat een spanning, wat een spanning.
1: Ja, dat is altijd wel een momentje. Morgen dus ben ik bij je van 9 tot 12 in een nieuwe editie van Weekend. Graag tot dan.
3: Bingo!
4: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
5: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
6: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jouw thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
5: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
6: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomersvoordeel.
7: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
8: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Het Zeeuwse nieuws dat krijg je van Martijn van der Werf. Martijn, goedemiddag.
9: Goedemiddag. De ondernemingsraad van Douw is akkoord met het sociaal plan bij het bedrijf. In Nederland verdwijnen ruim 600 banen bij de chemie Reus, de meeste in Terneuzen. Daar vinden op maandag 10 augustus de eerste gesprekken plaats met werknemers van wie de functie vervalt. De verwachting is dat de meeste van hen zullen worden ontslagen en dat voor een klein deel van hen ander werk kan worden gevonden in het bedrijf. Bij een kettingbotsing op de Vlakenbrug zijn vanmiddag 2 personen gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde rond 2:30, waarbij een kleine vrachtwagen achterop een aantal auto's inreed. In totaal zijn er 4 voertuigen bij betrokken. De 2 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht volgens HV Zeeland. De politie heeft ook iemand meegenomen naar het bureau, omdat vermoed wordt dat er drugs en of alcohol in het spel is. Oppositiepartij 50PLUS in Vlissingen wil weten of het gemeentebestuur de eigenaar van het arsenaal juridisch onder druk gaat zetten om het pand op te knappen. Het monumentale arsenaal en het theater ernaast staan al 5 jaar te verkommeren. Het Vlissingse gemeentebestuur zegt af te moeten wachten tot de eigenaar iets doet. Maar gisteren werd bekend dat er wel degelijk juridische mogelijkheden zijn om de eigenaar tot herstel van het pand te dwingen. En de 10 verwaarloosde woningen in de Bankertstraat in Koudekerken zijn klaar voor de verhuur. De 10 huizen waren jarenlang een doorn in het oog van omwonenden en woningzoekenden, omdat de huizen door de vorige eigenaar werden verwaarloosd en grotendeels niet waren bewoond. Woningcorporatie Zeeuwland heeft de woningen eerder dit jaar gekocht en opgeknapt. De eerste sleutels worden in oktober overhandigd. Dan nog het weer in Zeeland. Opklaringen breiden zich verder uit. Vanavond overal meest helder. Noordenwind neemt verder in kracht af. Vannacht kans op mistbanken. Morgen wisselen zon en stapelwolken elkaar dan weer af bij maximaal 27 graden. Zondag ook zonnig en een tikkeltje warmer. Tot zover dit nieuwsoverzicht van 4:30 bij Omroep Zeeland. Uiteraard online terug te vinden in de app of omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel Martijn. Op de weg zijn er 3 vertragingen op dit moment, waarvan eentje in onze provincie. De N256 Goes naar Zierikzee voor de afrit Kortgene, 6 kilometer. Daar bijna een kwartier vertraging. Kijken we nog even buiten de provincie. Dan sta je onder andere stil op de A16 Breda naar Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug 20 minuten. 7 kilometer daarna komt door wegwerkzaamheden. De rechterrijstrook is daar dicht. Dan merk je dan ook weer op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 2 kilometer. Daar ruim een kwartier vertraging op dit moment.
10: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland.

0: Huisje aan de zee. Zo, Illyvai en het Huisje aan de zee. We gaan naar de enige zeeuw in het buitenland die voor ons wakker blijft. Vanuit Mackay, Queensland, Australië, Solange de Koster. Solange, goeienacht.
1: Ja, hallo, goedemiddag voor jullie.
0: Hoe is het ermee?
1: Ja, goed, goed. Zeker. Het is, lekker op het moment. Lekker zonnig. En het begint een beetje weer op te warmen. Dus daar houden we wel van.
0: Het is niet meer zo koud als dat het vorige week was.
1: Nee. Nee, dus eigenlijk mogen we niet klagen. Hè? Als het nu al begint op te warmen. Ja, zeker.
0: Ah, gelukkig. Hey, de Lichtjesfestival hoorde ik vorige week bij Floris-Jan voorbij komen. Leuk gehad daar.
1: Ja, het was echt heel mooi. Ja, zeker. Het was een heel grote... een soort papieren walvis die helemaal verlicht was. En daar, daar deden ze een soort dans mee. En er waren allemaal workshops voor de kinderen. Dan mochten ze ook een rog maken of een andere vis. En die mochten dan meedansen. Die waren ook allemaal verlicht. En op meerdere plaatsen in de stad waren projecties. En de bomen waren, heel veel bomen waren er zeg maar zo vanaf onderen beschenen. Ja. Met lampen en rood en groen. En het was echt leuk. Ja, lekker gegeten vooraf en daarna een leuke wandeling gemaakt. Ja.
0: Niet onbelangrijk ook, hè?
1: Zeker. Hoort er ook bij.
0: Hey, en dan staat het volgende alweer op de planning. Wat is morgen markt?
1: Ja, klopt. Ik was eigenlijk al een tijdje van plan om deel te nemen met mijn schilderijen. Maar ja, een beetje problemen met mijn rug. Dus daar kwam er steeds niet van. Maar gelukkig gaat het ietsje beter. Dus ik ga morgen haken naartoe. En dan, ze verwachten dat het een drukke markt wordt. Dus,
0: en goed om erbij te zeggen. Je gaat dan met je eigen schilderijen ga je naar die markt?
1: Ja, klopt. Ik ben vorig jaar weer begonnen met schilderen. Ik had vroeger ook wel al wat gedaan. Maar ik had wat problemen met mijn ogen, dus ik zag de kleuren allemaal niet meer zo goed. En dan heb ik een oogoperatie gehad, waardoor ik gelukkig wel alles goed zie. En toen ben ik weer begonnen met schilderen.
0: Wat vind je daar zo leuk aan om dat te doen?
1: Ja, ontspannend en een beetje creativiteit erin kwijt. En ik schilder heel veel van de natuur, dus wat ik dan hier zie rondom me, de bloemen en... de oceaan en zulke dingen.
0: Wat is er mooi landschap daar? Want je zegt de bloemen, oceaan. Is het daar mooi in Queensland?
1: Ja, het is er prachtig. Ja, we hebben hele grote hibiscusstruiken in de tuin. Dus er zijn prachtige bloemen. Op het moment is de walvistrek. Die trekken zeg maar vanaf het zuiden naar het noorden, naar de warmte. Dus die passeren Mackay. Dus als je geluk hebt, zie je ze in het water. Je ziet ze natuurlijk niet altijd.
0: Heb je er eentje gezien dit seizoen?
1: Nee, we zijn nu nog... Het is nog maar echt net begonnen.
0: Okay.
1: En eerlijk gezegd, als ze terugkomen, dan hebben ze hun jong. Dan blijven ze wel langer voor de kust. Nu zwemmen ze best nog vlug door, want ze willen zo ver mogelijk naar het noorden, waar het warm is. Dus nu zie je ze nog niet zo heel veel. Maar ja, vorig jaar hebben we er echt wel veel gezien. Was prachtig.
0: Leuk. Laat het ons vooral weten, zou ik zeggen, Solange. Als je er eentje gezien hebt en neem ons wekelijks mee in dat leven daar down under in Australië, in Mackay, Queensland. Solange, er kost veel succes bij die markt.
1: Dat ga ik zeker doen.
0: En we spreken elkaar volgende week.
1: Ja, dankjewel. Is goed, tot
0: Slaap
1: volgende
0: lekker.
1: Week.
0: Dag.
1: Dank je.
2: Dit is Omroep Zeeland.

0: Earth, Wind and Fire samen met The Emotions en Boogie Wonderland. Ja, het is bijna 16:45, zometeen om 17:30 zegt u het maar. Het ging daar in deze week onder andere over de droogte, het wel of niet sproeien van je tuin, de boerenprotesten en een witte kerst. Ja, en naar dat laatste keek Nel op zich wel uit, want zij geniet zo niet per se van dit warme weer.
1: Nou, ik vind het verschrikkelijk. Echt gewoon.
0: Ja?
1: Het is niet meer normaal. Gewoon constant, ja, ook voor de boeren en voor alles. Alles gaat eraan. De bomen ziet alles.
0: Maar voor jouzelf dus ook, als ik het zo begrijp?
1: Ja, ik kan er helemaal ook niet tegen. Dus nee, het is er. En voor de mensen ook. Slecht slapen en dat is gewoon. Ja, vakantie hebben is natuurlijk lekker, maar.
0: Nou, misschien geen vakantie heb dan dus niet. Nou, vandaag hebben we het over alles. Wat is deze week nog niet besproken? Of wat wil je dat we gaan bespreken? Zegt u het maar de komende tijd. Laat het weten vanaf 17:30. Een nieuwe editie dan van Zegt u het maar. Bellen of een appje? Doe je naar 0118 499 999.

0: Rick Iglesias hoorde je en Tired of Being Sorry hier bij Omroep Zeeland. Oppositiepartij 50PLUS in Vlissingen wil weten of het gemeentebestuur de eigenaar van het arsenaal juridisch onder druk gaat zetten om het pand op te knappen. Het monumentale arsenaal en het theater daarnaast staan al 5 jaar te verkommeren en het Vlissingse gemeentebestuur, dat zegt hier tegen weinig te kunnen doen dan afwachten totdat de eigenaar iets doet. Maar Omroep Zeeland berichtte gisteren dat er wel degelijk juridische mogelijkheden zijn om de eigenaar tot herstel van een pand te dwingen. Chris van Wezel, Vlissings gemeenteraad, lid van 50PLUS. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, allereerst dat arsenaalgebied. Bent u er zelf onlangs nog geweest?
1: Ik woon in Vlissingen, dus ik kom er wel eens. Ja, ik loop er wel eens langs, ja.
0: Klopt. Ja, en als u er langs loopt, wat denkt u dan? Hoe ziet het eruit volgens u?
1: Belabberd. Verwaarloosd. En het ergste vind ik altijd nog het arsenaal theater. Maar goed, als je even een stukje doorloopt, dan bij het arsenaal zelf, ja, dan zijn de ruiten dichtgetimmerd. Van alles gaat er kapot en verrot. Dus het ziet er niet best uit.
0: Nu hadden wij gisteren een Haagse advocaat in de uitzending. Zij heeft een zaak gedaan voor de gemeente Wassenaar. En dat is gegaan tot de Raad van State. En die zaak heeft gezorgd voor jurisprudentie. Het komt eigenlijk op neer dat een gemeente in het uiterste geval een eigenaar die blijft weigeren een monument op te knappen kan dwingen om de rekening van de herstelwerkzaamheden te betalen. Keek u daar eigenlijk van op dat dat mogelijk is?
1: In feite wel, want ik was daar niet van op de hoogte. Ik ben ook geen jurist natuurlijk. Het was voor mij een eye-opener, een stukje nieuws, waarvan ik gelijk dacht van jeetje, dan hebben we zoveel juristen op het stadhuis zitten. Hadden die dat ook niet kunnen ontdekken? Want wij worden alleen maar meegenomen in de gedachten. En wij bedoel ik dan de raad van ja, we kunnen er weinig aan doen. Het is een private partij. En die moeten ermee aan de slag. En als ze het niet doen, ja, dan zitten wij met onze handen in het haar.
0: Ja, dat
1: neem je dan even gemakshalve aan. En dus ben ik wel blij met het onderzoekje wat jullie gedaan hebben om te kijken van ja, is dat eigenlijk wel zo? En nogmaals, wij hebben geen juristen en de gemeente wel en die hadden toch op zijn minst kunnen uitzoeken.
0: Ja, u heeft vragen gesteld nu aan het gemeentebestuur van Vlissingen.
1: Ja,
0: wat wilt u en wat wil uw partij 50PLUS weten?
1: Nou ja, in ieder geval waarom men of überhaupt het college weet dat die mogelijkheid bestaat, dat hierover dus nu jurisprudentie is. Maar ook ten tweede van ja, waarom hou je ons dan niet tussendoor ook niet op de hoogte van allerlei ontwikkelingen? En want we hoorden dan ook een jaar lang niks. Je moet er altijd zelf naar vragen. Je hoort vanuit het college wat dat betreft weinig tot niets. En dat was voor mij een reden om te zeggen van nou, dan nu ik dit weet, is dat een mooie reden om dat eens aan de orde te stellen in die artikel 34 vragen.
0: Ja, het is wel reces. De raadsleden zijn veelal op vakantie. Verwachten wel medestanders te krijgen voor uw vragen?
1: Nou, ik verwacht het wel. Ik zit even aan huis gekluisterd, maar ik verwacht het wel. Want iedereen is toch begaan, dus ook met het arsenaalgebied. En dat betekent dan ook dat als ze dit weten en terug zijn van vakantie of wat dan ook, dat ze ook wel stappen zullen gaan ondernemen. En als ik een beetje ben opgeknapt, ben ik zeker van plan om even een paar collega's te bellen en te kijken van zullen we het eens op de agenda zetten van de gemeenteraad.
0: Ja, want het is even afwachten wat de gemeente Vlissingen als antwoord gaat geven dan op uw vragen.
1: Ja,
0: wat kunt u daarna dan eventueel doen? De motie of
1: nou
0: iets anders?
1: Als het klopt wat gezegd is, dan kunnen wij in eerste instantie ook even met dat advocatenkantoor eens even bellen. En dan kunnen we ook, net wat ik zeg, als er meerdere partijen daarin geïnteresseerd zijn, het op de agenda van de raad zetten en vragen van en hoe gaan we hier met dit probleem nu verder? Of gaan we alleen maar zitten afwachten, want wij kunnen niks.
0: Ja, maar dat eerste heeft u voorkeur, dat er nu iets gaat gebeuren.
1: Ja, nou, zeker weten. Ja, dat duurt alweer veel te lang. Hè. En er is altijd overleg geweest met de buurt, met de wijk. En het is allemaal stilgevallen om welke reden. En dan denk ik ook van ja, dat kan toch allemaal zo niet. En dan de boel laten verlierlauwen, dat vind ik ook dood en doodzonde.
0: Wordt vervolgd, maar vragen zijn in ieder geval gesteld vanuit u. Vanuit 50PLUS, ja. Gemeenteraadslid in Vlissingen, Chris van Wezel. Dank eventjes voor dit moment.
1: Oké. Okay.

0: Max en Andy Grammer en The Thing I Love. Voor die hier bij Omroep Zeeland. Waar het zometeen na 5 uur gaat over Marien Weststraat. Hij is de voorzitter van de Partij voor Zeeland. Maar hij was ook jarenlang fractiemedewerker voor die partij. En dat was hij tegelijkertijd. Mag tegenwoordig niet meer, maar dat was hij wel. Hoe dat verhaal in elkaar zit, dat hoor je zometeen na 5 uur. En heel veel vragen die er nog zijn blijven liggen eigenlijk. En nog steeds niet beantwoord zijn rondom het dodelijke ongeval in Terholen. Grootste vraag misschien wel, waarom kon die man nog steeds rondrijden na al die overtredingen die hij had gemaakt in de dagen daarvoor? Antwoord daarop proberen we zo meteen te vinden na 5 uur hier in Zeeland komt thuis. En om 6:30 een nieuwe Zegt u het maar. Omroep Zeeland.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Profiteer nu van de private lease deals bij Van Beek Autogroep. En ontvang €20 korting per maand op verschillende Peugeot-modellen. Stap in en geniet van zorgeloos rijplezier voor een extra scherpe prijs. Wacht niet te lang en ontdek de actie vandaag nog. Kom langs bij Van Beek Autogroep, jouw Peugeot-dealer voor de provincie Zeeland.
3: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
4: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Nu bij Dirk. Knor maaltijd mixen. €0,99. Niet laten liggen.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
11: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De EU heeft contact gezocht met Marokko over de situatie in Ceuta. Voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie heeft gezegd dat de EU niet kan toestaan dat mensen Europa binnenkomen zonder zich aan de regels te houden. Ceuta is een Spaanse stad, maar grenst aan Marokko en de Middellandse Zee. De afgelopen dagen zouden zo'n 60.000 mensen de stad zijn binnengetrokken, vooral jongeren die via Ceuta de EU in zouden willen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken spreekt over zorgelijke ontwikkelingen. Hij rekent erop dat Spanje doet wat nodig is om de buitengrenzen van de EU te beschermen. De 3 verdachten die deze week werden aangehouden in een terrorismeonderzoek blijven langer vastzitten. Volgens het OM hadden ze plannen voor een mogelijke aanslag. Een doelwit is niet bekend. De verdachten zijn 16, 17 en 19. Ze waren eerder in beeld als terrorismeverdachten. Opnieuw is er een ongeluk gebeurd op de A12 vlakbij Duitsland. Mogelijk heeft dat te maken met de files door grenscontroles. 4 voertuigen botsten op elkaar, waaronder 2 vrachtwagens. Er raakten meerdere mensen gewond. 3 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Eerder dit jaar waren er ook al 2 kettingbotsingen. Bij een busongeluk in de buurt van de Algerijnse hoofdstad Algiers zijn minstens 25 mensen omgekomen. De bus die op weg was van de stad Sétif naar Algiers raakte onderweg in een slip en stortte in een diep ravijn. Ook raakten tientallen mensen gewond. Zij konden worden gered door hulpverleners. Vanwege het ongeluk heeft de president van Algerije 3 dagen van nationale rouw afgekondigd. In Cyprus is een Brit opgepakt die zou spioneren voor Iran en zou hebben rondgekeken bij een Britse militaire basis op het eiland. De informatie zou hij hebben doorgespeeld aan de Iraanse revolutionaire garde. En het weer, flink wat zon en ook morgen zonnig en droog, alleen wat stapelwolken. Het wordt morgen 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Kortom, veel zon als we dat zo horen. Het is 5 uur geweest, Omroep Zeeland. Zometeen meer nieuws in Zeeland, komt thuis. Eerst even kijken op de weg. Waar je stilstaat onder andere op de N256 van Goes naar Zierikzee. Voor de afrit Wolfaertsdijk, 3 kilometer, daar iets meer dan 5 minuten. En 57 Rotterdam naar Middelburg voor Hellevoetsluis Ouderhoorn, 5 kilometer. Daar 10 minuten op dit moment en op de A16 werkzaamheden al de hele week. En dat levert vertragingen op nu van Breda naar Rotterdam voor de Moerdijkbrug. 6 kilometer en ruim een kwartier. De rechte rijstrook die is daar afgesloten. Het levert ook een vertraging op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 2 kilometer file. De vertraging is daar iets meer dan 10 minuten op dit moment.
8: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
4: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
12: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
13: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
14: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
13: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
15: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
16: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle 2-jarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
17: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
10: Omroep Zeeland. Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten. Omroep
0: Zeeland. De voorzitter van de Partij voor Zeeland is jarenlang ook fractiemedewerker geweest van zijn partij. En kreeg daarvoor een vergoeding. Blijkt uit onderzoek van Omroep Zeeland. En volgens de regels mag dat, maar deed toch wel de menige wenkbrauw fronsen. Hoor je zo meer over in Zeeland komt thuis. De verdachte van het dodelijk ongeval in Terhode maakte kort voor dat ongeval veel snelheidsovertredingen. Grote vraag die blijft hangen, waarom kon deze man nog rondrijden? De eerste zomerschool in Capelle werd vandaag feestelijk afgesloten met een botenrace tussen eigen gemaakte bootjes en veel eten. Hoe kijken ze daar terug eigenlijk op de afgelopen weken? Zometeen meer daarover in Zeeland komt thuis. Bijna 6 minuten over 5. Goedemiddag. Provinciale staten zagen noodzaken om een zinnetje toe te voegen aan hun eigen reglementen. En die is als volgt. Een fractiemedewerker mag geen subsidie krijgen als hij ook partijvoorzitter is. Het is een hele mond vol. Het klinkt misschien wat ingewikkeld. Toch zit er wel een verhaal achter. Verslaggever Justin Philipsen, jij bent in deze zaak gedoken. Jij weet wat er aan de hand is, hè?
18: Ja, dit is eigenlijk, gaat dit over een hele ethische kwestie. Een moreel vraagstuk, als ik het zo even mag noemen. Het heeft alles te maken met Partij voor Zeeland. Dat is een politieke partij met 4 zetels in de provinciale staten. En de hoofdpersoon in dit verhaal is partijvoorzitter Marien Westraten.
0: En wat deed hij?
18: Nou, hij was in 2023 en in 2024 was hij naast de partijvoorzitter ook de fractiemedewerker. En dat zal ik even uitleggen. Een fractiemedewerker is iemand die politici helpt met het voorbereiden van debatten bijvoorbeeld. En een partijvoorzitter staat eigenlijk als een soort leidinggevende boven de statenleden. Dus met andere woorden, hij was de baas van de partij, maar tegelijkertijd ook in dienst van zijn werknemers.
0: Het klinkt interessant, maar was dat tegen de regels?
18: Nou, nee, dat was het niet. Het was compleet volgens de regels, maar dit deed wel wat wenkbrauwen fronsen. Het morele aspect zit er natuurlijk in de volgende vraag. Kun je de baas zijn en tegelijkertijd in dienst van je werknemers?
0: Ja, want je zou kunnen zeggen dat zorgt voor vreemde verhoudingen.
18: Precies, dus steken de provinciale staten er een stokje voor. Partij voor Zeeland wordt dan ook aangesproken op deze kwestie. Er wordt tegen ze gezegd kies een nieuwe fractiemedewerker. En dat gebeurt ook, en niet veel later. Dus daarna stemmen de staten ook voor het aanscherpen van de regels. Zoals je net zei, een fractiemedewerker mag nu niet meer betaald krijgen als hij ook partijvoorzitter is. Dus wat Marien Westraten toen deed, mag vanaf dan niet meer.
0: Maar hij kreeg dus ook betaald.
18: Ja, hij kreeg in 2023 en 2024 een maandelijkse vergoeding van €1100. Op zich is dat niet zo gek, hè? Er zijn ook andere partijen met fractiemedewerkers die een vergelijkbare vergoeding krijgen. Alleen om de schijn van belangenverstrengeling tegen te gaan, mag je dan dus geen partijvoorzitter meer zijn.
0: Oké, duidelijk. Justin Philipsen, dankjewel. De eerste zomerschool van Capelle is na 3 weken voorbij en werd feestelijk afgesloten. Naast leerlingen uit Capelle konden ook kinderen uit Rijmerswaal en asielzoekerskinderen uit de noodopvang les krijgen. Verslaggever Sander de Jonge was op de laatste schooldag aanwezig.
19: De ouders zijn zojuist gearriveerd van de leerlingen en ze hebben allemaal eten mee. Ik zie broodjes, pakken met drinken. En er zijn allemaal zwembadjes, want zometeen gaan ze hun eigen zelfgebouwde bootjes laten varen. De feestelijke afsluiting voor zo'n zomerschool. Carla Blankenstein, de directeur van deze school. Ja, hoe kijk je terug naar de afgelopen weken?
20: Ja, het was absoluut fantastisch. Heel intens, maar echt zo ontzettend leuk om te doen.
19: Ja, zomerschool, denk ik toch, ja, daar heb ik misschien geen zin in. Maar als ik zo die blije kinderen zie, is het toch wel anders.
20: Ja, dat is zeker anders. De eerste dagen was het even wennen. Je maakt natuurlijk nieuwe groepen. Je hebt nieuwe duo's als collega's. Kinderen kennen elkaar niet. Ze kennen de school niet. Dus je moet je voorstellen, alles is supernieuw. En in die setting word je gedropt in je vakantie. Ja, dan kan je bijna niet anders dan of vinden dat het heel leuk is, of vinden dat het super stom is. Maar na 2 dagen hadden we de eerste kids die kwamen vragen van, joh juf, kan je dit misschien niet voor altijd doen? Kan dus zomerschool niet wat langer duurde. Ja, dat zijn hele leuke reacties om terug te krijgen.
19: Ja, na het eten gaan ze dan de bootjes uittesten. Want met die bootjes, daar zat eigenlijk ook wel een leermoment in, volgens mij, toch?
20: Ja, we hebben ons eigenlijk wel verbaasd over hoe snel kinderen tot leren kwamen. Je weet het niet heel goed, je tast wat af. Je denkt, we gaan eerst elkaar leren kennen. Maar ik meen dat het op de donderdag al was dat de eerste vraag kwam, wanneer hebben we taal en rekenen? Dus dat hebben we ook gewoon gedaan. Alleen, we hebben het spelende wijs gedaan. En dus onder andere met het maken van bootjes. Kijken naar gewicht, naar inhoud, kan het drijven. Ja, dat is op een andere manier leren, maar wel heel erg leuk.
19: De kinderen hebben bootjes gemaakt van spons en hout. En er zit ook een motortje aan met 2 batterijen. En Giuliano, die van jou is een beetje kapot, zie ik. Hoe komt dat?
21: Omdat er zit niet zo goed plakband ertussen. Want je kan het hier zien. Zijn ribbeltjes. En dat zit niet zo goed.
19: Zullen we even uittesten of hij het nog wel doet in het zwembadje hier?
21: Ja, is goed.
19: Ja, zullen we hem er eens even in? Hoe werkt dat precies?
21: Dan doe je deze zo.
19: Doe je zo'n hendeltje om, ja?
21: En doe je het zo.
19: Oh, kijk, en dan gaat de motor, ja. Oh, maar hij drijft nog perfect.
21: Ja.
19: En nu is het voorbij. Leuke feestelijke afsluiting. Ga je het missen?
21: Ja, heel erg.
19: Wat ga je het meest missen?
21: Ja, de leukste dingen. We gaan samen. Bijvoorbeeld net als rekenen. Een beetje buitenspelen met vrienden en vriendinnen. En het was heel leuk.
2: Ik denk dat ze jullie heel erg gaan missen. Ook al is het nog maar 3 weken vakantie. Maar jullie hebben het dik verdiend. Dus ja, jullie mogen nu ook met vakantie gaan. Dankjewel.
0: Kijk, dan hebben zij dus ook vakantie. En naast applaus kregen de docenten dan nog bloemen van de ouders en leerlingen. En volgende zomer, dan begint de school weer.

0: Creed High.
1: Cameron Whitcomb, kan podium Medusa. Het is bijna 4:15. Voor het weer gaan we naar Jules Gernaert. Bewolking hadden we vanochtend. Er is ook een spatje regen uitgevallen op sommige unieke plekken. Maar opklaringen hebben we dan vanmiddag gezien. Maar snel richting dat weekend kijken. Want wat kunnen we dan gaan verwachten?
2: Lekker allemaal wat koeler. En ook wat drogere lucht morgenochtend vroeg. Met veel zon direct al. Met een paar wolkenvelden. En dan morgenmiddag is er vooral zon. Met een paar stapelwolken. Met een zwakke tot matige, een beetje veranderlijke wind van richting. Maar in de middag komt er een west- tot noordwestenwind. Windkracht 2 tot misschien windkracht 3. Geeft ons een maximumtemperatuur van 23 graden direct aan de kust. Tot lokaal 27 in het binnenland.
1: Oké, dat dan morgen. Maar richting begin van de nieuwe week wordt het weer warmer, hè?
2: Ja, volgende week krijgen we een andere situatie. Dus we hebben een hoge drukgebied dit weekend boven Engeland en boven de Noordzee. Dat wordt even iets sterker. Daardoor hebben we de zondag een toenemende noordoosten tot noordenwind. Dan denk je van die houdt wel een paar dagen aan. Maar boven Frankrijk ontstaan begin volgende week wat lage drukgebiedjes. Die komen langzaam naar het noorden met ook wat warmere lucht dus. Zondag wordt het zo'n 23 tot 28 graden. Dus van de kustzone naar het binnenland gezien. Dus allemaal al wat warmer. En maandag heb je dan een oost-zuidoostwind. Dat betekent maximaal rond de 30 graden. Vrijwel overal. En later legt een enkele bui. Ook een beetje benauwd wordt het dan. En dat zul je dan waarschijnlijk dinsdag gaan merken. Met wat meer verspreid voorkomende regen. En wellicht ook een paar onweersbuien.
1: Oké, Jules Gernaert, dankjewel. Twee vertragingen zijn er op de weg op dit moment. De A16, Breda naar Rotterdam, voor de Moerdijkbrug, 5 kilometer. 10 minuten daar en dat komt door wegwerkzaamheden. De rechterrijstrook is daar afgesloten. En dat merk je dan ook op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Voor knooppunt het Klaverpolder, 2 kilometer. 10 minuten daar is je vertraging. Levenslang opsluiten en nooit meer een rijbewijs. Ja, dat is ongeveer de strekking van de reacties op sociale media op de berichtgeving over de 20-jarige man uit de gemeente Hulst die verdacht wordt van het veroorzaken van het dodelijke ongeluk bij Ter Holen. Op 11 juni kwamen 3 kinderen en de directeur van een basisschool daar om het leven. De rechtbank maakte deze week bekend dat de verdachte diezelfde dag al 3 keer was geflitst omdat hij te hard reed. En in de week voor het ongeluk deed hij dat op 17 verschillende plekken. Naast veel verontwaardiging wekt de informatie ook veel vragen op. Want hoe kan het dat deze man nog rondreed? Aangeschoven hier is Mirce Kamermans. Mirce, jij hebt je vandaag verdiept in allerlei vragen omtrent de verdachte van dit ongeluk. Ja, als eerste, waarom was het rijbewijs van deze man niet ingevorderd na zoveel verkeersovertredingen?
3: Nou ja, dat is een vraag die ik eigenlijk zelf ook had. Dus ik heb ook echt wel even de hulp ingeroepen van wat deskundigen. Waaronder Bert Kabel, hij is advocaat verkeersrecht. Ja, hij heeft uitgelegd dat snelheidsovertredingen tot een bepaald aantal kilometers per uur, die worden administratief afgedaan. Je krijgt dus thuis een boete, je kent het misschien ook wel, zo'n van het CJIB. Ja. En ja, dan is het ook klaar. En je krijgt dus ook geen strafblad, je krijgt niet gelijk een rijontzegging. En de vraag in deze zaak, maar dat weten we dus nog niet zo goed, is of het gaat om dit soort kleinere snelheidsovertredingen of echt hele grove snelheidsovertredingen van meer dan 30 of 40 kilometer per uur te hard rijden. Pas dan krijg je een strafrechtelijke boete. En bij een tweede keer, als je dat krijgt, dan moet je wel naar de rechtbank komen en loop je het risico op een rijontzegging.
1: Een andere vraag die dan opkomt, ook bij veel mensen, had de politie kunnen weten dat deze man 20 boetes in 1 week had gereden?
3: Nou, waarschijnlijk niet. Want die zogenaamde flitsboetes, hè, als je wordt geflitst, die werken op kenteken. En het is dus dan ook niet altijd meteen duidelijk wie er achter het stuur zit. Als je echt een hele grote verkeersovertreding maakt, krijg je dus wel een brief van het CJIB met de vraag wie de bestuurder was. Maar ja, dan moet je dat beantwoorden en dat blijft nog even liggen. En dan moet het CJIB dat weer allemaal uitzoeken. Dus het is gewoon zo dat dat binnen een week niet bekend is. Pas als je echt staande wordt gehouden door de politie en je rijdt 50 kilometer per uur te hard, dan ben je direct die rijbewijs kwijt.
1: Wat bezielt iemand om zo roekeloos te rijden?
3: Ja, dat is natuurlijk een hele moeilijke vraag. Daarvoor heb ik weer iemand anders gebeld. Een verkeerspsycholoog, Matthijs Dikke Ogenia. Ja, hij weet dus alles van verkeer en waarom wij doen zoals wij doen in het verkeer. Hij zegt wel, ja, ik kan niet specifiek over op deze situatie ingaan. Want ja, ik ken natuurlijk die verdachte ook niet. Maar in zijn algemeenheid zegt hij, kan je wel zeggen dat jongeren en vooral jongens tot 25 jaar, ja, die prefrontale kwab in de hersenen, die is nog in ontwikkeling. En daardoor kunnen ze gevaren verkeerd inschatten. Kunnen ze de gevolgen van hun gedrag nog vaak niet goed overzien. En zijn ze ook nog gevoeliger voor groepsdruk. Dus je ziet wel die groep vaker voorkomen als het gaat om verkeersovertredingen.
1: Dat heftige gedrag in het verkeer, is dat nou een probleem van deze tijd of is het eigenlijk nooit anders geweest?
3: Nou, het is eigenlijk niks nieuws onder de zon. Maar, zegt die psycholoog, en dat vond ik wel heel interessant, hij zei, in tijden van toenemende maatschappelijke spanningen, zoals we die nu ook wel hebben, hè, veel polarisatie, armoede, allemaal dat soort dingen, dan zie je dat altijd terug in het verkeer. Dus als mensen meer problemen hebben, stress ervaren, een korter lontje hebben, ja, dan is de kans op ongelukken gewoon groter. En ook zie je dan vaak dat mensen eerder naar middelen grijpen, alcohol, drugs. En ja, dat is natuurlijk ook extra gevaarlijk als je daarmee gaat rijden.
1: Oké, ja, meer vragen en ook antwoorden die spelen in deze kwestie vind je nu op onze site en ook in de app van Omroep Zeeland. Mercy Kamermans, dankjewel.

0: Uptown Girl hier bij Omroep Zeeland. Na 17 jaar bezorgde postbode Piet Postema voor de laatste keer de post in Rittem. Met post in zijn achternaam leek het vak wel op zijn lijf geschreven. En dat blijkt zo ook zo te zijn. Het hele dorp was uitgelopen voor Piet zijn afscheidsronde.
1: Ik er eigenlijk heel veel van. Dat had ik helemaal niet verwacht. Zoveel mensen. Het is echt uitstekend.
2: U fietst ook gelijk door.
1: Ja, ik fiets een stukje door, maar ik moet nog terug. Want ik was zo zenuwachtig op de weg hier naartoe ook al. Post vergeten, weet je wel. Maar mijn collega's die brengen dat terug. Dat komt allemaal goed.
3: We hebben een bedankje op de deur geplakt voor Piet, onze postbode. Die gaat dit jaar met pensioen, of vandaag eigenlijk. En we wilden hem toch even bedanken.
2: En dat is best bijzonder, want heel Rittem heeft zich ingezet.
3: Dat klopt. We kregen een berichtje in de diverse groepsapps dat hij vandaag met pensioen zou gaan. En dat het wel leuk was om aandacht te besteden. Dus ja, dat doet Rittem dan, hè?
2: Wat heeft u in uw hand?
4: Ik heb chocola. En dat is voor Piet, omdat hij altijd zo zoet braaf alles rondbracht. Die mopperde hij wel een beetje, maar jaren heeft hij de post bezorgd.
2: Dus u gaat hem wel missen?
4: Dat denk ik wel, ja. Ja, zijn figuur ga je missen.
2: Angela, jij hebt dit helemaal op poten gezet.
5: Wel met collega's. Maar eigenlijk was de bedoeling gewoon even aan Piet denken en een cadeautje doen of iets achter het raam. Maar toen was er dus heel veel enthousiasme voor Piet. En toen dacht ik, eigenlijk is het wel leuk om dit groter te maken.
2: Iedereen heeft wel echt een goed woordje voor Piet te zeggen.
5: Ja, iedereen is dol op Piet. Piet is iemand die is heel puur, heeft geen oordeel op mensen. En voor iedereen wel gewoon tijd voor een praatje of gewoon oprechte interesse.
2: En volgens mij echt een gemis.
5: Ja, maar ik denk dat Piet gewoon bij ons thuis blijft komen zoals hij de afgelopen 17 jaar wel deed. En blijft bellen. Wij doen iedere ochtend bellen en dan zegt Piet, good morning, hebben we er zin in? En ik denk dat hij dat nu aan mij blijft vragen en dan lekker zijn eigen vrije dag gaat invullen. Ik denk dat het wel zo gaat lopen.
2: En wat doet het dan met je dat zoveel mensen voor Piet voor echt zijn laatste ronde zijn gekomen?
5: Nou, ik moet zeggen dat ik toen ik zag hoe het liep, Piet aan zag komen, moest ik wel echt even slikken. Want dit is echt wat Piet echt 100% verdient gewoon. Piet is gewoon heel erg een mensenmens en die verdient het echt 100%.
2: Hij was wel een beetje overdonderd.
5: Hé hey Piet, je komt als geroepen.
6: Ja, ik zet even mijn fiets neer hoor.
5: Goed feestje, Piet.
6: Oh.
2: Was je een beetje overdonderd, Piet?
1: Nou, dat was ik heel zeker. Dat blijft altijd in mijn herinnering. Ik vind het geweldig.
0: Hij was overdonderd. Piet Postema daar dus. Zijn laatste dag als postbezorger.

0: Maas Smit hoorde je Stay If You Wanna Dance. Het is bijna 5:30. Zometeen een nieuwe editie van Zegt U Het Maar. Bel vooral na 5:30 met alles wat je wilt delen. Wat is misschien opgevallen afgelopen week. Of is nog niet besproken. Of moeten we binnenkort gaan bespreken. Laat het weten zometeen na 5:30. En Martijn van der Werf is er zo met het laatste Zeeuwse nieuws.
1: De Zeeuwse Top 40.
2: In de Zeeuwse Top 40 praten we met popduo Sense. En je hoort muziek van Dax Hovius, Rosanne en Peter Slager. Zaterdag vanaf 12:15, de Zeeuwse Top 40. Omroep
3: Zeeland. Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10:00. Tot dan!
4: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
5: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
6: Spectaculaire aanbiedingen bij
7: Comfort & More, Pagotweg 2F, Middelburg.
8: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
9: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Het is 5:30 en het Zeeuwse nieuws dat krijg je van Martijn van der Werf. Martijn, goedemiddag.
11: Goedemiddag. Bij een kettingbotsing op de Vlakenbrug zijn vanmiddag 2 personen gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde om 14:15, waarbij een kleine vrachtwagen achterop een aantal auto's inreed. In totaal zijn er 4 voertuigen betrokken bij het ongeluk. De 2 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, volgens HV Zeeland. De politie heeft ook iemand meegenomen naar het bureau, omdat vermoed wordt dat er drugs en of alcohol in het spel is. De ondernemingsraad van Dow is akkoord met het sociaal plan van het bedrijf. In Nederland verdwijnen ruim 600 banen bij de chemie Reus, de meeste in Terneuzen. Daar vinden op maandag 10 augustus de eerste gesprekken plaats met werknemers van wie de functie vervalt. De verwachting is dat de meeste van hen zullen worden ontslagen en dat voor een klein deel van hen ander werk kan worden gevonden in het bedrijf. Oppositiepartij 50PLUS in Vlissingen wil weten of het gemeentebestuur de eigenaar van het arsenaal juridisch onder druk gaat zetten om het pand op te knappen. Het monumentale arsenaal en het theater ernaast staan al 5 jaar te verkommeren. Het Vlissingse gemeentebestuur zegt af te moeten wachten totdat de eigenaar iets doet. Maar gisteren werd bekend dat er wel degelijk juridische mogelijkheden zijn om de eigenaar tot herstel van het pand te dwingen. En het is misschien opgevallen, want op de Zeeuwse wateren zijn meer riviercruiseschepen te zien dan normaal rond deze tijd. Door de droogte en lage waterstanden op de Rijn wijken riviercruiseschepen uit naar andere bestemmingen. Antwerpen zegt de laatste dagen ruim 70 extra aanvragen te hebben gekregen voor lichtplekken. Middelburg ziet een lichte toename, maar of de droogte op de Rijn een oorzaak is van de stijging weet de gemeente niet zeker. Dan nog het weer in Zeeland. Vanavond overal helder, vannacht kans op mistbanken. Morgen wisselen zon en stapelwolken elkaar dan weer af bij maximaal 27 graden. Zondag verloopt ook zonnig en een tikkeltje warmer. En tot zover dit nieuwsoverzicht van 5:30. Uiteraard ook online terug te vinden in de app of via omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel Martijn. Op de weg zijn er 3 vertragingen gemeld. De eerste op de N57. Van Rotterdam naar Middelburg voor Hellevoetsluis Oudehoorn 5 kilometer. De vertraging is er een kleine 10 minuten. De A16, daar sta je stil. Breda naar Rotterdam voor de Moerdijkbrug 4 kilometer. 10 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. De rechterrijstrook die is daar afgesloten. En dat levert ook weer een vertraging op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder iets minder dan 10 minuten vertraging. Binnen een minuut gaan we van start met Zegt U Het Maar.
5: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
12: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jouw thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
8: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
12: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
13: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
10: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten. Omroep
0: Zeeland. Ja, goedemiddag, het is bijna 5:05. Het eerste hoogste tijd voor een nieuwe editie van Zegt U Het Maar. Hebben we iets gemist de afgelopen week om te bespreken? Heb je zelf nog iets om toe te voegen? Misschien wel hele mooie plannen voor het weekend. Ik ben benieuwd, wat wil je delen in Zegt U Het Maar? Bij deze ben je uitgenodigd en bellen, dat kun je doen. Je kunt ook appen 0118. 499999. Hoop ik je zometeen te spreken. Ja, waar kunnen we het onder andere over hebben in het nieuws vandaag? Nou, waar hebben we het allemaal over vandaag? Nou, over de cruiseschepen bijvoorbeeld, hè, die te zien zijn. Ook over Douw, waar de ondernemingsraad akkoord is met een sociaal plan nu. En over de dubbelrol bij Partij voor Zeeland rondom Marien Weststraten. Jarenlang was hij fractiemedewerker van zijn eigen partij. Ingewikkeld verhaal. Meer daarover vind je op de site en in de app. Misschien heb je wel mening daarover en wil je die delen. Bij deze ben je uitgenodigd. We trappen hem af in retrangement bij Tony Basting. Volgens mij, goedemiddag.
14: Ja, goedemiddag, met Tony Basting. Ik wilde de tweede zomerzangavond van de Vrije Evangelische Gemeente en Nieuwvliet doorgeven. Dat is komende zondag.
0: Ja.
14: Om 8:00 met inloop vanaf 7:15. Dan kunnen de mensen wel een kopje thee of koffie drinken. En de tweede avond is een zogenaamde Johannes de Heeravond. Dit op velerlei verzoek. Daar vragen heel veel mensen altijd om. Zowel mensen uit de streek als toeristen. Daar is volop belangstelling altijd voor. Dus bij deze wil ik dat nog eens onder de aandacht brengen bij de mensen.
0: Ja, nou, dat lukt op deze manier. Maar hoe kunnen mensen daar terechtkomen? Dan moeten ze een kaartje kopen, kunnen ze er gewoon naartoe?
14: Nee hoor, dat is gewoon helemaal gratis. En wel is er op het eind een collecte voor een goed doel. Mm-hmm. En voor de rest, het is aan de provinciale weg. En tussen de twee rotondes in, zeg maar, aan Nieuwvliet. En dan zien de mensen het vanzelf liggen eigenlijk.
0: Okay.
14: Dat is een groot parkeerterrein. Dus de mensen kunnen met de auto komen. Maar als het mooi weer is, ook op de fiets.
0: Nou, kijk, inderdaad. Nog één keer, waar en wanneer? Wat gaat er gebeuren?
14: We zingen bekende geestelijke liederen. Mm. En 2 augustus is dan de zogenaamde Johannes de Heeravond. En iedereen is welkom in VEG Nieuwvliet. Vrije Evangelische Gemeente Nieuwvliet.
0: Oké, nou wees daarbij zou ik zeggen. Tony Basting, dank even voor bellen en veel plezier erbij gewenst alvast.
14: Goed, dank u wel.
0: Geniet van het weekend. Dag.
14: Dag.
0: Ja, zegt u maar, is het op deze vrijdagmiddag. Wat wil je delen? Wat is opgevallen vandaag? Laat van je horen. Door te bellen, te appen, het mag allemaal. 0118 499 999.

0: we door naar Goes. We gaan naar Danuta. Danuta, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Alles goed?
1: Ja, zeker.
0: Goed zo, fijn om te horen. Zeg het maar.
1: Nou, ik wil compliment geven aan Elsa en Veerle.
0: Oh, vertel, waarom?
1: Ja, omdat ik geniet van die ochtendprogramma die ze maken, dus bij Dorpen.
0: Ja, wat was de leukste tot nu toe?
1: Nou, ik heb ze niet allemaal kunnen horen, omdat ik moet ook weg.
0: Ja, ja.
1: Dus, maar wat ik... Wat, ja, Nisse heb ik gehoord. Even kijken. Nou, daar heb ik wel... Nu snel kan ik niet opkomen. Nee. Maar ik heb het haar wel gehoord. En ja, dat is gewoon zo leuk. Nou. Ook gezien op de tv, dat is ook leuk.
0: Ja, ja, wat luistert u dan naar de radio of kijkt u dan 's ochtends ook naar de tv?
1: En soms wel. Als ik een meer tijd heb, hoef ik niets te doen, dan kijk ik ook op de tv.
0: Ja, precies.
1: Maar meestal luister ik radio.
0: Ja. Oh, nou leuk zeg. Leuk.
1: Maar ja, weet je wat leuk vond ik toen Elsa moest een koe melken?
0: Oh, ja. Ja, dat ging niet heel makkelijk, hè, zag ik.
1: Nee. Ja, ik kom uit boerderij, dus dat was zo grappig.
0: Ja, dus u zag die hand om die uier heen gaan en u dacht, dit gaat al niet goed. U zag het wel aankomen.
1: Ja, dat vind ik zo hartelijk gelachen van.
0: Ja, dat snap ik. Ja. Nou, de complimenten gaan we doorgeven aan Elsa en Veerle. Dankjewel eventjes voor bellen, Danuta.
1: Oké.
0: Okay. En een fijn weekend. Dag, hem.
1: Fijn weekend.
0: Meneer Filius in Schavenpolder, goedemiddag.
2: Ah, en Michiel, je bent weer.
0: Zegt u het eens.
2: Ik ga vanmiddag ook naar de CEO Diep zitten luisteren.
0: Ja.
2: En of we regen samen nog wel in mijn tijd. Het zou dagen moeten regenen. Want jij had het over een paar druppeltjes, maar...
0: Mm-hmm.
2: Dit waterschap, het leeft allemaal tegenwoordig digitaal. En vroeger allemaal, als het teruggaat, 100 jaar terug, toen was het ook wel eens warm, en dan doen ze net of het warm, maar dat is toen, maar dat is helemaal geen waar, want ik heb een boek van 100 jaar, eeuw 1900, per dag, en per maand, en per jaar.
0: Mm-hmm.
2: En dat staat het ook allemaal in. En toen hadden er nog een ouderwets, dat het water uit de polder ging, dat ging met sluizen. Die ging automatisch dicht en automatisch open. En als het nog te lang open bleef staan, dan deden ze aan de binnenkant, deden ze een schuikzakken, dat het water niet wegkomt. Maar tegenwoordig, okay. Ja. En werd het allemaal maar automatisch. En dan denk ik dat die altijd reden is. Dat ze veel water wegpompen. En al wat daar weggepompt is naar de Oosterschelde of Westerschelde of Veertse Meer, dat maakt niet uit. Dat komt nooit meer terug.
0: Nee.
2: Tenzij dat het weer veel regent.
0: Ja. Nee, het moet flink doorregenen natuurlijk om dat weer aan te vullen nu.
2: Nee, we moeten meer erg in houden dat ze dan met water vasthouden. Dat is net als op de Rijn, ze laten maar lopen. En ze kunnen die stuwen of vroeger laten zakken, dan is de snelheid eruit.
0: Mm-hmm. Ja.
2: Als je het te laat gaat doen, ja, dan is de Rijn leeg en dan loopt het allemaal in de Noordzee.
0: Ja, want hoeveel weken gaat het nog duren voordat er helemaal geen schepen meer doorheen kunnen varen door de Rijn?
2: Ik denk dat het van het jaar misschien nog is. Maar er is veel meer te regenen, want sneeuw ligt er niet in de bergen. En als er nu sneeuw valt straks, en eind augustus, begin september, dan kan het gaan sneeuwen, maar dan gaat de sneeuw nog niet smelten.
0: Nou ja, en dichter bij huis natuurlijk. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de sluizen in Terneuzen, waar je al uren niet doorheen kan nu vanwege dat lage water. Het is allemaal ernstig, toch?
2: Allemaal er geen water in de kanaal is.
0: Maar.
2: En over de zeewater, het gaat over het zoetewater. En daar moet je zin nog op wijzen. Ja, dat moet je wel goed bijhouden en niet digitaal. Want tegenwoordig is alles digitaal aan een ziekenhuis belt, dan krijg je ook geen mens aan de telefoon.
0: Nee, maar toch zou je toch denken met dat soort mechanismen en software misschien dat toch misschien nog wel beter bijgehouden kan worden dan vroeger, of niet?
2: Ik kan het beter in de gaten houden. Maar wat doen ze dan als je alles automatisch afstelt? Dan gaat het automatisch.
0: Ja, maar er zat er nog wel een mens naar kijken. Of twijfelt u daarover?
2: Dan wordt er allemaal AI. Dat moet oprekenen. En dan worden we mee bedrogen. Met AI op alle gebied. Wat dan je ook opnoemt.
0: Ja.
2: En wil men nog eens erover die voetbal. Is ook wel een rotzootje. Ja, die had net in Amerika geweest. Trump, maar die over die rode kaart en zo. En nou wil ze heel goed. Met AI op alle gebied. Wat dan je ook opnoemt. Hij wil me nu eens over die voetbal. Is het ook wel een rotzootje? Ja, die had net in Amerika geweest, die...

0: Dank eventjes om te reageren, meneer Filius. Fijn weekend gewenst.
1: Goed, ik wens een goed weekend, Michiel.
0: Bedankt en tot de volgende. Dag. Gaan we door naar Bruinissen. Adrie de Ruiter, goedemiddag.
2: Goedemiddag, mijn Adrie, jouw broer.
0: Zegt u het maar.
2: Een paar weken geleden op een maand de haven, toen deed er iemand reageren. Die had meer, ook wel eens meer reageerd. En die kwam toen ris. Maar ik ben het niet eens met die regel van die iedere avond een vaste item.
0: Mm-hmm. Ja.
2: Ik ben het er ook niet mee eens.
0: En waarom niet?
2: Want ten eerste, ben er nu meer bouwers? Ik denk, als ik zo voel, voor mijn eigen niet. Want het is regelmatig, dan is 10 minuten na geen bouwer. Dat was vroeger ook. En dat is nu ook nog.
0: Maar, dus u twijfelt of er nieuwe bellers zijn of dat er meer bellers zijn?
2: Je moet gewoon loslaten. Vroeger, een paar jaar geleden, dan deed je ook een voorzetje heen. En dan was het niet bindend. Maar nu is dat bindend. En ik denk dat je daar ook niet... Want dat daar niet probeert, en dat is goed om te proberen. Mm-hmm. Daarom baal ik nu pas. Ja. En omdat die man ook reageert tijd. Hey, maar ja, ik hou niet het idee dat er nu meer gebeld wordt.
0: Volgens mij kan er nog meer gebeld worden. Daar heb ik geen twijfel over. Maar volgens mij bereiken we wel weer nieuwe mensen. Dus we hebben wel veel meer andere mensen gesproken de afgelopen periode dan eerst.
2: Ja, maar daar kan ik regelmatig een oproep voor doen. Dat daar niet jokken daar. Want dat had ik ook wel hoort. En ik ben binnen een jaar uit de lucht. We stonden toen maar mijn radio de eerst te horen.
0: Ja. Oké. Okay, ja.
2: Maar nu ook erin, hoe kan ik jou erbij volgen? Dus toen had ik ook een mes die nieuwe regels. Want toen had ik
0: dat was er ineens. Oh ja, dat snap ik, ja.
2: Een koffievriendin die zei, ja maar hoor eens even, je kan nog niet meer balen. Hoe zit u zo? He, dus, maar ik zou gewoon weer terug en het vroeger dat gewoon, alleen, nou zat dan deed je ook een voorbeeld over het nieuws, huidige dag vandaag, en deed je ook, en dat doe je nog, want vanavond weer dat weer daar, en dat is goed.
0: Ja.
2: Maar ja, dan doe je toch een beetje met dat dwingen, dan doe je toch onderdrukken dat er iets opkomt. Als, en mensen die hadden balen om gehoord te worden, om te praten, balen om te balen, zeg dan maar.
0: Ja.
2: Die blijf je toch houden, hoor. Want ja, maar, die heb je nu ook nog.
0: Maar die kunnen elke vrijdag nog bellen, net als u nu natuurlijk.
2: Ja, maar ik bedoel maar. Die hadden van de hak op de tak springen en zo, die hadden hun balen om te balen.
0: Oké, ja. Ja.
2: Die al niet mee iets goeds komen. Of iets, met de mensen wat dat die man denkt dat goed is. Ja, hoe moet ik dat zeggen? Maar ze balen om te balen. En dat is de bedoeling niet, je moet mee iets komen.
0: Oké. Die mening mag er zijn en dank om die eventjes te delen in ieder geval. Dank voor bellen.
2: Ik hoop dan niet dat ik een keer in de groep gooi weer.
0: Nou, dank in ieder geval eventjes voor bellen. Adrie de Ruiter, fijn weekend gewenst. Laten we eventjes kijken naar de WhatsApp wat er komt. Er is een mooi regengeluid bij meneer Filius op de achtergrond. Dat zegt meneer Nobel. Ik heb het niet zo goed gehoord. Wijze woorden van meneer Filius over het waterschap laten Adrie nog weten. Goed, dank om te reageren. Wil je ook nog iets kwijt in je zegt, maar we hebben nog een kleine 10 minuten. Laat het dan weten. Laat van je horen 0118 499 999.

En mijn hezes, hoorde je, en waar ga je heen hier bij Omroep Zeeland? Nou, voorlopig nergens, want we zitten nog in, zegt u het maar. Even kijken. Even reageren op meneer Filius, water vasthouden. En als je dan een natte zomer krijgt, dan klagen ze weer dat het land te nat is. Het is moeilijk te voorspellen, toch? Zegt Huip. Hans die zegt dan nog, de grote datacentra, die zijn de grootverbruikers in water en stroom. Goed, dank voor die reacties. Wil je nog bellen? Wil je reageren? Plannen voor het weekend? Reacties op het nieuws? Laat van je horen. Zegt u het maar.

we toch langzaam richting het einde van Zegt U Het Maar. De bellers die zijn op het weekend. Dat kan beginnen volgens mij. Zometeen na zessen praten we nog verder over de Supercross in Aagtekerken. De 34e editie vanavond. Met sportverslaggever Ronald van Vliet. Blik ik zometeen vooruit. Ik kom er zelf niet eens meer uit. Blikken nog eventjes vooruit op Hoek tegen RBC in de Sloeppoort Cup vanavond. En onze zeel van de dag, je verwacht het niet, het gaat ook over sport. Dat en veel meer zometeen in het laatste uur na 6 uur nog van Zeeland Komt Thuis.

0: praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 8 499-999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.
1: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
2: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
3: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
4: Profiteer nu van de private lease deals bij Van Beek Autogroep. En ontvang €20 korting per maand op verschillende Peugeot-modellen. Stap in en geniet van zorgeloos rijplezier voor een extra scherpe prijs. Wacht niet te lang en ontdek de actie vandaag nog. Kom langs bij Van Beek Autogroep, jouw Peugeot-dealer voor de provincie Zeeland.
5: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
6: I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Waan jezelf in Sevilla met gitarist Paco Peña, de meester van de flamenco. Pure Spaanse passie en fabelachtige gitaarklanken op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Omroep Zeeland.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur.
10: Omroep Zeeland.
12: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het dodental na de bestorming van de ex-slaven Ceuta is opgelopen tot 57, meldt de Spaanse regering. Van de 50.000 tot 60.000 Afrikanen die het stukje Spanje aan de kust van Marokko probeerden te bereiken, zijn er inmiddels 37.000 teruggestuurd, zegt de Spaanse regering. De Europese Unie maakt zich grote zorgen over de situatie in Ceuta. Volgens voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie kan de EU niet toestaan dat mensen Europa binnenkomen zonder zich aan de regels te houden. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd omdat het vuur in de regio is opgeleid door de harde wind. Verschillende woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Daarbij werd 4500 hectare natuur verwoest. Blushelikopters vliegen boven het gebied en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, zegt het Openbaar Ministerie. Een concreet doelwit is niet bekend. Bij huiszoekingen zijn ook geen wapens gevonden. De verdachten zijn een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Alle drie zijn ze al eens eerder opgepakt voor terrorisme. Vanwege de droogte blijven vanaf woensdag alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Dat betekent dat de beroepsvaart en recreanten geen gebruik kunnen maken van belangrijke verbindingen als de parksluizen in Rotterdam. Vanaf woensdag is in de regio ook sproeien en beregenen met oppervlaktewater verboden. Het weer nog, vanavond nog een tijd zonnig. Uiteindelijk koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen zonnig en droog en het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel, het is 6 uur geweest om op Zeeland en de verkeersinformatie van de ANWB. Met 1 vertraging nog op de A16, dat is Breda naar Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug 3 kilometer, daar 5 minuten vertraging. Komt door wegwerkzaamheden, de rechterrijstok is nou afgesloten. Ah, kijk eens. Hij doet het niet. Eens even kijken. Ja. Ik ga eens even heel erg mijn best doen. Waarom werkt dit nou toch niet? We gaan eens kijken.
14: Ah, kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
15: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
16: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
15: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
16: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
17: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
18: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
8: Wee-hoo! 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
19: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
20: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
21: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
11: Goedenavond. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
13: Vanavond dan is de finale van de Supercross in Aagtekerke. Blikken zo vooruit met Roland van Vliet in Zeeland komt thuis. Appeltaart uitdelen en 1 zin in het dialect proberen uit te spreken. Dat ga ik zo meteen niet aan Roland van vragen. Maar het was de opdracht van vandaag in Goedemorgen Zeeland on Tour. Gaan eens kijken hoe Elsa en Vieler dat hebben volbracht. René Tichelman is zo meteen onze Zeeuw van de dag. Zijn verhaal deelt hij iets voor 6:15. Goed dat je luistert. Je vrijdagavond is begonnen met Omroep Zeeland en muziek van Sam Fender en Olivia Dean.

0: Sam Fender samen met Olivia Dean en Rain Me In. Op een weiland net buiten Aagtekerken is vandaag de 34e Supercross van Aagtekerken. Het evenement trekt altijd veel volk, vooral vanuit de directe omgeving. De eerste wedstrijden zijn er al vanmiddag gereden. En vanavond dan eindigt het allemaal met de zogenoemde superfinale. Sportverslaggever Roland van Vliet is daar uiteraard bij. Maar nu nog hier even, Roland, de Supercross van Aagtekerken. Wat is dat nou ook weer voor evenement?
1: Nou, het is echt een mooi evenement waar de coureurs ook echt rekening mee houden met het boeken van hun vakantie. Die boeken ze er echt omheen. Heel veel liefhebbers uit Zuidwest-Nederland en België, ja, die rijden deze wedstrijd gewoon heel erg graag. In totaal doen er vandaag zo'n 280 mee in de verschillende categorieën. Nou, dat is echt meer dan ooit. Het circuit is aangelegd op een weiland net buiten Aagtekerken. Vorig weekend was daar nog de trekkertrek. En nu is het dus het terrein voor de motoren.
0: Ja, de hele dag zijn daar wedstrijden. Maar het draait uiteindelijk om die superfinale, hè?
1: Ja, daar werken ze allemaal naartoe. En die begint dus vanavond om 8:30. Iedereen kijkt er naar uit. Tijdens de wedstrijden die vandaag gereden zijn, plaatsen zich 30 coureurs voor die superfinale. Dat zijn de 10 beste uit de 500cc, de 15 beste uit de 250cc en ook nog de 5 beste uit de 125cc. En die gaan dan samen achter een starthek staan en die rijden vervolgens een race van ongeveer 20 minuten.
0: Wat is jouw verwachting? Is er een favoriet?
1: Ja, één uitgesproken grote favoriet. En dat is Mark Boot uit Kamperland. Hij won al 7 keer. De eerste keer was in 2015. En daarna deed hij dus nog 6 keer. Vorig jaar ook. Hij is ook zo ervaren. 34 jaar. En al jarenlang de beste coureur van Zeeland. Dat heeft hij bij de Indoor Cross in Goes al heel vaak laten zien. En dat is een internationale wedstrijd. En ook dus bij de Supercross in Aagtekerken. En dat is meer een regionale aangelegenheid. Dit zei hij vorig jaar over na zijn overwinning.
2: Ja, het is gewoon geweldig. Het is gewoon een geweldig evenement in Zeeland. En laat ik het zo zeggen, ik ben voor veel wedstrijden niet gespannen meer. Maar voor Aagtekerken brengt toch altijd wel iets met zich mee. En ja, je hebt heel veel lokale rijders die echt gewoon, dus met Kevin ook, die proberen het al jaren. En ja, die gaat er gewoon elk jaar weer voor. En het is gewoon super. Het is gewoon een super evenement.
0: Nou, het is mooi om te horen wat dat dan losmaakt bij hem alleen al. Wie zijn de andere coureurs die het nog een beetje spannend kunnen maken vanavond?
1: Nou, hij noemde zelf net al Kevin, dat is Kevin Spruit uit Oostkapelle. Vorig jaar was het verschil in die superfinale tussen hem en Mark Boot heel erg klein. Slechts 1,8 seconden. Nou ja, als je 20 minuten hebt gereden en dat is het verschil, dat geeft wel aan dat het spannend was. Ja. Nou, die Kevin Spruit is al heel vaak op het podium gekomen. En misschien lukt het nu een keertje om Boot van de troon te stoten. En anders zijn er wel anderen uit Zeeland of België die het spannend kunnen maken. Het wordt echt een leuke wedstrijd, verwacht ik.
0: Oké, en dat is dan vanavond om 8:30. Wil je weten hoe het daar in Aagtekerken afloopt? Kijk dan vooral op de site en in de app ook van Omroep Zeeland.

0: Nick Kamen en Each Time You Break My Heart hier bij Omroep Zeeland. Het is 17:15 geweest. Voor het weer gaan we nog een keer naar Sjoe Gernaert. De dag begon met bewolking, later trok het dan wel open. Nu is de mix van wolken en zon. Maar richting het weekend, wat kunnen we gaan verwachten?
1: Lekker allemaal wat koeler en ook wat drogere lucht morgen ochtend vroeg. Met veel zon direct al, met een paar wolkenvelden. En dan morgenmiddag is er vooral zon met een paar stapelwolken. Met een zwakke tot matige, een beetje veranderlijke wind van richting. Maar in de middag komt er een west tot noordwestenwind. Windkracht 2 tot misschien windkracht 3. Geeft ons een maximum temperatuur van 23 graden direct aan de kust tot lokaal 27 in het binnenland.
0: Oké, dat dan morgen. Maar richting begin van de nieuwe week wordt het weer warmer, hè?
1: Ja, volgende week dan krijgen we een andere situatie. Dus we hebben een hoog drukgebied dit weekend boven Engeland en boven de Noordzee. Dat wordt even iets sterker. Daardoor hebben we de zondag een toenemende noordoosten tot noordenwind. Dan denk je van die houdt wel een paar dagen aan. Maar boven Frankrijk ontstaan begin volgende week wat lage drukgebiedjes. Die komen langzaam naar het noorden met ook wat warmere lucht dus. Zondag wordt het zo'n 23 tot 28 graden. Dus van de kustzone naar het binnenland gezien. Dus allemaal al wat warmer. En maandag heb je dan een oost-zuidoostenwind. Dat betekent maximaal rond de 30 graden. Vrijwel overal. En later ligt een enkele bui. Ook een beetje benauwd wordt het dan. En dat zul je dan waarschijnlijk dinsdag gaan merken. Met wat meer verspreid voorkomende regen. En wellicht ook een paar onweersbuien.

0: Ed Sheeran hoorde en Seth Fire hier bij Omroep Zeeland. We gaan naar Goedemorgen Zeeland on tour, waar ze vandaag waren in Wemeldingen. Veerle en Elsa in het praatuurtje appeltaart moesten ze uitdelen en één zin in het dialect proberen uit te spreken. En het was daar eerder vandaag een gezellige boel.
1: Ja, het is hier gezellig druk in het Wemeldingse praatuurtje. Hoe moet ik het zeggen?
2: Praathuisje. Ja, dat is goed.
1: En ik zit hier naast...
2: Piet Feitel
1: en...
3: Adrie Vermerres, Feitel.
1: Adrie Vermerres, Feitel. En wat is jullie connectie?
3: Dat is mijn broer.
1: Dit is je jongste broer. En begrijp ik goed dat jullie regelmatig samen in het praathuisje zitten?
3: Regelmatig? Nou, af en toe zo is. Hij veel, ik weinig. Maar wel gezellig.
1: Ja, heel gezellig. En wat een prachtig uitzicht hier.
3: Ja, maar daar moet je ook voor komen, hè? Of
1: daar
3: het uitzicht.
1: Kom je voor.
3: Ja, want dat is natuurlijk schitterend.
1: Dan zit hier echt op de kop van de dijk en de zee raast om ons heen. De vlaggen wapperen in de wind. En het is hier prachtig versierd. Allerlei foto's. Het is gewoon een museum eigenlijk.
3: Hoe die hier allemaal komen, dat weet ik dus niet. Maar Het is natuurlijk wel zo dat er steeds andere mensen hier komen. Want het zijn allemaal oude mensen die dus een tijdje komen en dan...
1: Die volgen elkaar op eigenlijk, ja. En Piet, wat kun jij me vertellen? Hoe gaat het eraan toe? Dit is echt de eerste keer, ik heb ze al veel gezien. Hoeveel praathuisjes zijn er in Zeeland?
2: 21.
1: 21.
2: Ja, vorig jaar een meisje die er afstudeerde project van gemaakt.
1: Oh, geweldig.
2: Ja. Dus die kwam hier regelmatig en die bezocht bijna alle huisjes.
1: Het was
2: wel leuk om mee te maken.
1: Dat begrijp ik.
2: Ja. Ja.
1: Wat kun je me vertellen, hoe werkt een praathuis? Hoe werkt dit praathuisje?
2: Nou, het is gewoon, ik kom meestal rond 2 uur aan haar koffie zetten. En die loopt binnen. Iedereen mag binnen.
1: Iedere dag?
2: Ja, bijna iedere dag. Niet iedere dag, maar toch maar gemiddeld 5 keer in de week.
1: Zo, dat is flink. En ik zie nu 1, 2, 3, 4, 5, 6 zitten er nu. Is dat gemiddeld?
2: Nee, dat is niet gemiddeld. Meestal is het wel iets minder.
1: Okay.
2: Maar ik wist dat Elsa met het hart kwam.
1: Oh. Ja, dat hadden we afgesproken. En waar praat je over in een praathuis?
2: Over alles. Van alles. Ja. En zeker de roddeltjes van dorp.
1: Ja. Is dat het grootste gedeelte?
2: Ja, niet het grootste gedeelte, maar toch wel, ja.
1: Ja. En ook over de wereld en
2: over van alles. Over van alles. Nieuws, alles. Alles gaat mee.
1: En is het hier ook wel eens stil?
2: Nee. Eigenlijk niet. Nee.
1: Altijd en, wel gezellig.
2: Ja, ze noemt ook wel eens dorp bij ze Leugenhoekje. Kliegotje.
1: Oh, hoe dat zo?
2: Ja, er wordt nog een sterke verhaal.
1: Heb jij een sterk verhaal?
2: Nee, dat zien meestal andere mensen.
1: Die komen niet van jou.
2: Nee.
1: Oh, dat is
2: jammer. Hè?
1: Kan ik er vandaag nog eentje verzamelen? Kunnen wij, Elsa die moet straks een appeltaart uit gaan delen.
2: Ja.
1: Maar eigenlijk zou ik er ook een woordje Wemelings willen laten spreken.
2: Ja, dat
1: kan. Heb jij iets wat je haar kunt leren?
2: Ja, dat kan ik wel leren. Zullen we gelijk doen of we straks? Of?
1: Nou, misschien kun je vast even tegen mij zeggen wat zij moet gaan leren.
2: Hij te houden. Gisteren in de modderdolvering. Dus je fiets.
1: Dat klinkt een beetje als een leugen.
2: Ja, maar dat past wel. Het is niet echt Wemmel, maar Zuid-Beverlands. Ja, dat is ongeveer hetzelfde als Wemmel.
1: Oké. Okay. Ja. We gaan kijken of het lukt.
2: Ja, dat is geen zo.
1: Eerst een stukje taart.
0: Ja, en of dat dan uiteindelijk gelukt is, dat zie je de hele avond op tv. Goedemorgen Zeeland on tour en ook op het YouTube-kanaal van Omroep Zeeland.

0: Madonna en The Power of Goodbye. Het is bijna 6:30. Blikken ze meteen vooruit op de wedstrijd tussen Hoek en RBC in de Sloeppoort Cup. Mark Samson blikt zo meteen vooruit. En onze zilveren dag is René Tichelman. Zijn verhaal hoor je zo meteen. En Martijn van der Werf zo met het laatste Zeeuwse nieuws.
1: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Auping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
2: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
3: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de matatron en zo op tafel.
4: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
5: Spectaculaire aanbiedingen bij
6: Comfort & More, Pagotweg 2F, Middelburg.
7: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Als even het Zeeuwse nieuws, dat krijg je van Martijn van der Werf. Martijn, goedenavond.
8: Goedenavond. Bij een kettingbotsing op de Vlakenbrug zijn vanmiddag 2 personen gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde rond 2:30, waarbij een kleine vrachtwagen achterop een aantal andere auto's inreed. In totaal zijn er 4 voertuigen betrokken geweest bij het ongeluk. De 2 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht volgens HV Zeeland. En de politie heeft ook iemand meegenomen naar het bureau, omdat vermoed wordt dat er drugs en of alcohol in het spel is. De ondernemingsraad van Dow is akkoord met het sociaal plan van het bedrijf. In Nederland verdwijnen ruim 600 banen bij de chemie Reus, de meeste in Terneuzen. Daar vindt op maandag 10 augustus de eerste gesprekken plaats met werknemers van wie de functie vervalt. De verwachting is dat de meeste van hen zullen worden ontslagen en dat voor een klein deel van hen andere werk kan worden gevonden in het bedrijf. Hockeyster Imke Verstraat uit Hulst heeft met Jong Oranje de finale bereikt van het Europees kampioenschap onder 21 jaar. In de halve eindstrijd werd Duitsland met 4-0 verslagen. De Zeeuws-Vlaamse aanvoerder nam zelf 3 doelpunten voor haar rekening. Verstraat werd met Jong Oranje al 2 keer wereldkampioen en pakte ook al een Europese titel. De finale van het toernooi in Valencia is morgenavond. En op de Zeeuwse wateren zijn meer riviercruiseschepen te zien dan normaal rond deze tijd. Door de droogte en de lage waterstand op de Rijn wijken riviercruiseschepen nu uit naar andere bestemmingen. Antwerpen zegt de laatste dagen ruim 70 extra aanvragen te hebben gekregen voor lichtplekken. Middelburg ziet een lichte toename. Maar of de droogte op de Rijn een oorzaak is van die stijging weet de gemeente niet zeker. Sluiten we af met het weer in Zeeland. Vanavond overal helder. Vannacht kans op mistbanken. Morgen dan weer wisselen zon en stapelwolken elkaar af bij maximaal 27 graden. Zondag verloopt ook zonnig en dan is het een tikkeltje warmer. Tot zover. Uiteraard is dit allemaal ook online terug te zien in onze app of omroepzeeland.nl.
7: Omroep Zeeland. Goedenavond.

0: Acta en de Munnik en ik zeg niets hier bij Omroep Zeeland. De Sloopboard Cup viert dit jaar een bijzondere mijlpaal met de 40ste editie. Eigenlijk zou het toernooi vanavond worden geopend met een Zeeuwse kraker, maar die plannen gingen helaas niet door. Waarom dat duel werd geschrapt en welke wedstrijd er nu wel op het programma staat, dat weet sportverslaggever Mark Samson.
1: De Sloopboard Cup gaat zich opmaken voor de 40ste editie. Om de jubileumeditie nog wat specialer te maken, had de organisatie gepland om Hoek tegen Kloetingen de openingswedstrijd te laten zijn. Maar daar moest helaas een streep door. Die wedstrijd staat aangegeven als risicowedstrijd, waardoor de politie er niet akkoord mee ging. De organisatie schakelde snel en daardoor krijgen wij dus vanavond Hoek tegen het 1-divisie lager spelende RBC voorgeschoteld. Kloetingen neemt het morgen op tegen Jong Sparta Rotterdam. Hoek kan tot nu toe terugkijken op een prima voorbereiding waar enkel overwinningen geboekt werden. De wedstrijd tegen RBC zal extra bijzonder zijn voor Myron Bosdorp. De aanwinst van Hoek kwam deze zomer over van de ploeg uit Roosendaal. RBC speelde tot dusver slechts 1 oefenwedstrijd en die ging met 2-5 gewonnen tegen Heerjansdam. In Borselen is om 19:15 de aftrap voor Hoek tegen RBC.
0: En kun je uiteraard volgen via de site en app hoe dat daar allemaal verloopt.

0: Alex Horn en Eternity hoorde je hier bij Omroep Zeeland. Ik zou denken, als ik over een uur een schaaktoernooi zou spelen, dan zou ik denken even opperste concentratie, geen afleiding. Maar René Tichelman is de moeilijkste niet, hij is onze ziel van de dag. En een uur voor de wedstrijd wil hij ons gewoon nog te woord staan. René, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Want over iets meer dan een uur de opening van het Scheldemond schaaktoernooi, hoe ziet die opening eruit?
1: Oh, dat is. Je zegt dat ik me heel rustig hou, omdat ik over een uur zou moeten schaken, maar ik speel zelf niet.
0: Oh!
1: De opening is in simultaan door grootmeester Erwin Lamy, die het tegen 19 of 20 amateurs opneemt. En dan is er gelijk de loting voor de eerste ronde van morgen. En morgen om 6:30 is de eerste ronde.
0: Kijk, oké, maar je speelt hem zelf dus niet, maar ik kan me voorstellen, toch een uurtje voordat het begint, ben je toch wel druk met van alles nog?
1: Man, ik ben heel de dag druk geweest.
0: Ben je gespannen dan of kijk je er vooral naar uit?
1: Morgen om 6:30 is de eerste ronde.
0: Kijk, oké, maar je speelt hem zelf dus niet. Maar ik kan me voorstellen, toch een uurtje voordat het begint, ben je toch wel druk met van alles nog?
1: Man, ik ben heel de dag druk geweest.

0: beetje de liveboard in de gaten te houden. En dan is het een stuk rustiger, ja.
1: Het is de eerste keer, begreep ik, hè, bij Scheldemond.
0: Het is de 30e keer dat we een internationaal schaatstoernooi organiseren, maar het voor het eerst bij Scheldemond.
1: Hoe is dat zo gelopen?
0: Ja, we hebben 27 jaar bij de Hogeschool Zeeland gezeten. Maar die hadden de zaal niet beschikbaar deze zomer.
1: Ja, dus moet je op zoek naar iets anders natuurlijk.
0: Ja, dan zijn we op zoek gegaan naar iets anders. En gelukkig konden we hier terecht.
1: Kijk. Waar kijk je het meest naar uit, dit weekend?
0: Dit weekend? De simultaan van vanavond, dat is wel leuk. En het toernooi zelf, om te volgen, is het pas vanaf ronde 4-5 echt interessanter. Daar ga je zien wie voor de koppositie staat.
1: Spannend. Geniet ervan, zou ik zeggen. Veel succes dan nog met die laatste loodjes. Ja. Nee, Tichelman, het Scheldemond schaaktoernooi. Het gaat bijna beginnen. René, veel succes en plezier.
0: Jo, merci.
2: Let's go.

0: Shania Twain, I'm gonna catch you good. Het is 7:10. Wat heb je gemist hier vandaag op de radio? Nou, het Industrieel Museum in Sas van Gent heeft een tentoonstelling gemaakt over technisch speelgoed. Gaat morgen open, is tot eind maart te zien. Een oproep kwam er van alles binnen. Maar wel veel van hetzelfde, zegt conservator Bert Zandvoort.
1: Ik had gehoopt ook wat meer te vinden op het gebied van elektronica of op het gebied van chemie bijvoorbeeld. En die dozen zijn er ook geweest. Maar ik moet zeggen, het overgrote deel was toch mecano-achtig. Dus echt constructiespeelgoed. Ja,
0: er zijn ook modellen van stoommachientjes, speelgoed dat je kunt opwinden en een hijska van 5 meter hoog. Op speeltafels kun je zelf met mecano bouwen. Leuk om te doen daar. Voor de 3e keer wordt er in Zonnemeren Zoek de Liefde georganiseerd. Is pas in oktober, maar singles die de liefde van hun leven hopen te vinden kunnen zich nu aanmelden. Marlene van der Wekker hoor je.
2: We vragen aan het eind van de avond van willen jullie elkaar nog een keer zien? Van de 10 koppels was de eerste keer nou de 7 koppels elkaar nog een keer zien. Kijk, en dat is natuurlijk wel heel erg. Maar iets blijvends. Nee, ik weet wel dat één stelletje die heeft de poos wel met elkaar gedate en zelfs ja, verkering gehad. Maar dat is helaas ook overgegaan. Maar weet je, dan zie je wel dat je op de goede weg bent waar je naar moet kijken. En ja, weet je, als de klik er is, dan is het wel heel erg leuk.
0: Nou, match weten ze dus te maken daarbij zonder meer gezoek de liefde. Ja, en wat te doen met de lage waterstanden in de rivieren, kanalen en sluizen? Meneer Filius reageerde in Zegt u het maar eerder vandaag.
3: Vroeger allemaal naar terug gaat, 100 jaar terug. Toen was het ook wel eens warm, maar dan doen ze net of het warm. Maar dat is toen, maar dat is helemaal geen waar. Want ik heb een boek van 100 jaar, eeuw 1900, per dag en per maand en per jaar.
0: Mm-hmm.
3: En dat staat het ook allemaal in. En ja. Toen hadden we nog een ouderwets. Dat het water uit de polder ging, dat ging met sluizen. Die ging automatisch dicht en automatisch open. En als het te lang open bleef staan, dan deden ze aan de binnenkant een schuifzakken, dat het water niet wegkomt. Maar tegenwoordig, okay. Ja, werkt het allemaal maar automatisch. En dan denk ik dat dat heel bijreden is. Dat er veel water wegpompen. En al wat daar weggepompt is naar de Oosterschelde of Westerschelde of Veertsemeer, dat maakt niet uit, dat komt nooit meer terug.
0: Nee.
3: We moeten meer erg inhouden dat we dan met water vasthouden. Zij waar, of, dat is net als op de Rijn, ze laten maar lopen. En ze kunnen die stuwen of vroeger laten zakken, dan is de snelheid eruit.
0: Oké, hij heeft de oplossing dus. Meneer Filius, eerder vandaag inzicht dit maar. Laatste eerste nieuws, onder andere over het sport van vanavond. Vind je natuurlijk op de site en in de app over de Supercross in Achterkerken, maar ook de wedstrijd tussen Hoek en RBC. Volg je via de site van Omroep Zeeland en natuurlijk in de app. Morgenochtend dan is Stefan Dane hier met een nieuwe aflevering van Weekend. Dat is sowieso leuk. En dan is even hier nog heel fijne muziek bij Omroep Zeeland van onder andere Nielson en Cher. Heel fijn weekend.

0: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
1: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
0: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
1: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Profiteer nu van de private lease deals bij Van Beek Autogroep. En ontvang €20 korting per maand op verschillende Peugeot-modellen.
3: Stap in en geniet van zorgeloos rijplezier voor een extra scherpe prijs.
2: Wacht niet te lang en ontdek de actie vandaag nog. Kom langs bij Van Beek Autogroep, jouw Peugeot-dealer voor de provincie Zeeland.
4: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
5: Hè? Nu alweer?
4: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
5: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
4: Ook dan moet je aangifte doen.
5: Nou, goed dat je het zegt.
4: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
5: Handig?
4: Ja, van de Belastingdienst.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
10: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samenleven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven, daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Frankrijk en Duitsland verscherpen hun grenscontroles. Italië schort de Schengen-regeling op voor vrijreizen van en naar Spanje. De Italiaanse, Finse en Deense regering willen bespreken of Spanje tijdelijk uit de Schengen-regeling kan worden gezet. Intussen zijn de meeste migranten alweer vrijwillig terug naar Marokko, zegt de Spaanse overheid. Morgen is in Amsterdam de grote botenparade van de Pride, de Canal Parade. In Amsterdam zijn veel extra veiligheidsmaatregelen genomen, nog geen week na de aanslag in Berlijn. De schrik zitten wij veel bezoekers nog goed in.
14: Iedereen is een beetje op hun hoede. Ik denk, weet je, je wil feesten, je wil niet weer schalen en je regenboogvlaggen weghalen. Maar iedereen is toch wel een beetje nerveus.
13: Over wat de extra maatregelen zijn, zegt de gemeente Amsterdam vanuit veiligheidsoverwegingen niets. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Het gaat om een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Redacteur Isa Huizing over waar deze jongeren van worden verdacht.
15: OM die verdenkt hen van het voorbereiden van een mogelijke aanslag. Dat is echt een forse verdenking en dus is ook besloten dat zij op dit moment niet vrijkomen. Wel is er bekend geworden dat de verdachten geen concreet doelwit of moment voor een aanslag hadden.
13: En het weer vanavond en vannacht opklaringen. Dit was het NOS Journaal.
11: Omroep Zeeland.
1: Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Zo eist Nederland dat Spanje de illegale migranten terugstuurt naar Marokko. EU-redacteur Roemer Rockhuizen.
2: Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken die noemt de situatie zorgelijk. Die zegt erop te rekenen dat Spanje doet wat nodig is om die buitengrenzen van de Europese Unie te beschermen. Dat horen we ook de Duitse bondskanselier Merz zeggen. Dat juist die bescherming van de buitengrens zo belangrijk is.
1: Sommige landen gaan nog verder en willen dat Spanje tijdelijk uit de Schengenzone wordt gezet. Maar dat is juridisch niet mogelijk. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, zegt het Openbaar Ministerie. Een concreet doelwit is niet bekend. Bij huiszoekingen zijn ook geen wapens gevonden. De verdachten zijn een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Alle drie zijn ze al eens eerder opgepakt voor terrorisme. Vanwege de droogte blijven vanaf woensdag alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt het verboden om oppervlaktewater te gebruiken. Naast de scheepvaart en de industrie krijgen ook burgers daar last van, legt het bestuur van het waterschap uit.
3: Van golfbanen, maneges, de gemeentes die hun planten nog water geven langs grachten of groen sportvelden. We hebben echt alles nodig om onze keringen veilig te houden.
1: Het is onduidelijk hoe lang het verbod van kracht blijft. En de paden voor mountainbikers bij Nijmegen zijn in strijd met de wet. Dat zegt de rechter in een zaak van de stichting Das en Bom. Volgens die stichting rijden mountainbikers beschermde dieren plat. De stichting wil de paden dicht hebben, maar zover gaat het vonnis niet. En het weer nog vanavond en vannacht opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk!

0: It was almost love. It was almost love.
1: Het Zeeuwse nieuws en de lekkerste muziek bij Omroep Zeeland. Altijd.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Nederlandse kabinet eist snel maatregelen van Spanje om illegale migranten terug te sturen naar Marokko. Na de bestorming van de ex-slaven Ceuta mogen de migranten niet het vasteland bereiken, zegt buitenlandminister Berendsen.
2: Wat hier moet gebeuren is dat Spanje ervoor zorgt dat de grens sluit, dat illegale migranten ook teruggestuurd worden. Dat zij voorkomen dat die migranten die nu in Ceuta aangekomen zijn ook door kunnen reizen naar het Spaanse vasteland. En dat ook volstrekt duidelijk is dat het geen zin heeft om die grens te passeren. Omdat als je dat doet, je gewoon teruggestuurd wordt.
1: Sommige Europese landen willen dat Spanje uit de Schengenzone wordt gezet. Maar dat is niet nodig, volgens de minister. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd, omdat het vuur in de regio is opgelaaid vanwege de harde wind. Verschillende woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Daarbij werd 4500 hectare natuur verwoest. Blushelikopters vliegen boven het gebied en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. Ook het bestuur van de FIFA is tegen het plan van voorzitter Infantino om WK-aandelen te gaan verkopen. Het bestuur spreekt van een eenmansactie van Infantino. De aandelen zouden verkocht worden via president Trump. Die zegt nu tegen journalisten dat hij ook van niks wist.
3: Did FIFA or Mr. Infantino speak to you about their proposal to sell a stake in
4: the World Cup? No, I never spoke to him.
5: Mr. President.
1: Eerder vandaag stapte een adviseur van Infantino op, die net als de voetbalbonden fel tegen het plan is. Ajax heeft een nieuwe middenvelder gecontracteerd. De Duitse international Julian Brandt tekent voor de komende jaren bij Ajax. De 30-jarige middenvelder komt over van Borussia Dortmund. De Amsterdamse club noemt hem een internationale topspeler met veel ervaring. En het weer vanavond en vannacht opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. Bij de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta zouden zeker 57 mensen zijn omgekomen. Migranten probeerden de stad zwemmend te bereiken. Spaanse agenten houden nog steeds mensen tegen die de stad in proberen te komen, ziet correspondent Miral de Bruyne.
2: De hoop is waarschijnlijk dat ze terug gaan zwemmen of dat ze het opgeven en vanaf de andere kant teruglopen. Want het hek, dat is opengezet naar één kant toe, dus richting Marokko. En ja, er zijn al heel wat mensen terug.
1: 48.000 van de 50.000 migranten zijn volgens Spanje alweer vrijwillig teruggekeerd naar Marokko. De 3 verdachten die deze week werden aangehouden in een terrorismeonderzoek blijven langer vastzitten. Volgens het OM hadden ze plannen voor een mogelijke aanslag. Een doelwit is niet bekend. De verdachten zijn 16, 17 en 19 en ze waren eerder in beeld als terrorismeverdachten. In verschillende delen van het land worden meer maatregelen genomen vanwege de droogte. In Deventer gaat de haven dicht. En tussen Den Haag en Rotterdam mag vanaf woensdag geen oppervlaktewater meer worden gebruikt. Ook gaan daar alle sluizen dicht, zegt het waterschap.
3: Ons regio bevindt zich in een uitzonderlijke situatie. De Rijnafvoer is heel erg laag, historisch laag. En daarom nemen we als Delftland maatregelen die nog nooit eerder zijn genomen.
1: De maatregelen zijn per regio verschillend. Landelijke maatregelen zijn nog niet nodig. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Het Zeeuwse nieuws en de lekkerste muziek. Altijd bij Omroep Zeeland.
1: You're self-destructing, little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, but you're gonna be

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou, want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Vanaf woensdag gaan alle sluizen dicht in het gebied tussen Den Haag en Rotterdam en mag er ook geen water meer worden gehaald uit beken, sloten en kanalen. In Brabant geldt al zo'n verbod en dat wordt per direct uitgebreid. In Deventer is de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel zo laag staat dat de sluisdeuren kunnen bezwijken. Rechtse partijen in de Tweede Kamer willen maatregelen van Spanje om te voorkomen dat illegale migranten doorreizen Europa in. Ook minister Berendsen van Buitenlandse Zaken eist dat Spanje vandaag nog maatregelen neemt. Oproepen van een aantal landen om Spanje te schorsen uit het Schengen-verdrag gaan volgens Berendsen te ver. Een vrouw van 20 uit Rotterdam is gisteravond ontvoerd en daarna is haar appartement overvallen en haar huisgenoten werden daarbij vastgebonden en bedreigd met wapens. De vrouw werd in een auto in Oud-Alblas achtergelaten en kon zichzelf bevrijden. De politie gaat uit van 3 verdachten en heeft nog niemand aangehouden. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd omdat natuurbranden zijn opgeleid door de harde mistralwind. Woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Blushelikopters en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. Het plan van FIFA-baas Infantino om WK-aandelen te gaan verkopen was een eenmansactie. De beschuldiging komt van operationeel FIFA-directeur Lamour. Volgens hem is het bondsbestuur misleid. Naast de adviseur van Infantino is naar aanleiding van het plan opgestapt. Het weer, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

zondag in Zeeland. Wakker worden met relaxte muziek en Marcel van den Driest. Voor een heerlijk zondagochtendgevoel. Zondag in Zeeland. Tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

Wat voor weer is het in Zeeland? Bekijk het altijd en overal via de Omroep Zeeland app. Download hem nu. Omroep Zeeland komt dichtbij. Wat voor weer is het in Zeeland? Bekijk het altijd en overal via de Omroep Zeeland app. Download

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In verschillende delen van het land worden extra maatregelen genomen tegen het watertekort door de droogte. Vanaf woensdag gaan alle sluizen dicht in het gebied tussen Den Haag en Rotterdam en mag daar ook geen water meer worden gehaald uit beken, sloten en kanalen. In delen van Brabant geldt al zo'n verbod en dat wordt per direct uitgebreid. In Deventer gaat de sluis naar de binnenhaven voor onbepaalde tijd dicht, omdat het water in de IJssel zo laag staat dat de sluisdeuren kunnen bezwijken. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd werden met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. Het plan van FIFA-baas Infantino om WK-aandelen te verkopen was een eenmansactie. De beschuldiging komt van operationeel FIFA-directeur Lamour. Volgens hem is het bondsbestuur misleid. En naast de adviseur van Infantino is naar aanleiding van het plan opgestapt. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geblunderd op een wereldwijde AIDS-conferentie in Brazilië. Tijdens een presentatie werden 6 landen op een kaart van Afrika uitgelicht, maar geen enkele stond op de goede plek. Zo lag Nigeria midden in de Sahara, lag Ivoorkust in het zuiden en niet aan de kust. Uit een analyse van persbureau Reuters blijkt dat de kaart met AI is gemaakt. Het Amerikaanse ministerie heeft zijn excuses aangeboden. En het weer, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Deze zomer trekken Elsa van Herman en Veerle van Dijken elke werkdag de provincie in. Op zoek naar de mooiste plekken, bijzondere verhalen en spannende uitdagingen. Kijk en luister je mee? De hele zomer lang. Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 live op je radio. En 's avonds de highlights op tv.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Beeldhoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen ontruimd vanwege een verdachte auto. In het voertuig liggen mogelijk gevaarlijke stoffen. Twee mannen zijn aangehouden. Er is veel politie ter plaatse en de omgeving is afgezet. En ook de brandweer is aanwezig. Wat er precies aan de hand is en hoe de auto in beeld is gekomen bij de politie is nog niet bekend. Buurtbewoners worden opgevangen in een wijkcentrum. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en werden bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. Het Nederlandse kabinet eist snel maatregelen van Spanje om illegale migranten terug te sturen naar Marokko. Spanje moet met spoed de grenzen sluiten om te voorkomen dat de migranten het Europese vasteland bereiken. Maar het opschorten van de Schengen-afspraken met Spanje, zoals bepaalde landen willen, ziet minister Berendsen niet zitten. Rechtse partijen als PVV, JA21, BBB en VVD willen voorkomen dat migranten probleemloos kunnen doorreizen. De PVV wil dat de Kamer terugkomt van reces voor een spoeddebat over het sluiten van de grenzen, maar daar lijkt geen meerderheid voor. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geblunderd op een wereldwijde AIDS-conferentie in Brazilië. Tijdens een presentatie werden 6 landen op een kaart van Afrika uitgelicht, maar geen enkele stond op de goede plek. Zo lag Nigeria midden in de Sahara en lag Ivoorkust in het zuiden en niet aan de kust. Uit een analyse van persbureau Reuters blijkt dat de kaart met AI is gemaakt. Het Amerikaanse ministerie heeft excuses aangeboden. En het weer nog, vannacht droge opklaringen en plaatselijk mist. Koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Goedemorgen Zeeland, tot 12 uur zijn we er weer.
1: Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het plan van Wereldvoetbalbond FIFA om WK-aandelen te verkopen gaat niet door. Sky News meldt dat FIFA-baas Infantino is